0: Goedenacht. Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt het al, zegt ze. Door de hittegolf in juni zijn veel examens op het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Staatssecretaris Thiele wil die snel inhalen. Voor 1 augustus, maar nog liever voor het eind van volgende week. Ook wil ze regelen dat scholieren die een cijfer missen na de zomer gewoon met hun vervolgopleiding kunnen beginnen. De dubbele aardbeving in Venezuela van 1,5 week geleden heeft al aan meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. En Amerika heeft honderden drones onderschept bij WK-stadions. Alleen al in Miami zijn het er 130. Op wedstrijddagen is het luchtruim gesloten voor laagvliegend luchtverkeer in een groot gebied rond het stadion. Mensen die zich er niet aan houden worden opgepakt door de FBI. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is...

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien er steeds meer babyboomers komen te overlijden. Iran heeft 2 raketten afgevuurd op commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren, melden Amerikaanse media. Een van de schepen is een olietanker. Er zijn geen slachtoffers gevallen of olie de zee ingelekt, wel is er brand uitgebroken op het schip. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door een regenbui was de lucht een dag later weer schoon en is de Congolese hoofdstad Kinshasa nu de meest vervuilde stad. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon nu net pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden, meldt Omroep Brabant. Zondag werden duizenden huishoudens uit voorzorg afgesloten. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die daar volgende week begint. Ze vreest dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Die stuurde Portugal met 1-0 naar huis. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: De man met misschien wel de mooiste stem, Bill Withers en Ain't No Sunshine. Goedemorgen, het is 6 uur. Dit is Jan. De Koen en Sander Show gaat van start met uiteraard het nieuws. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. België neemt revanche.
2: Echt goed, echt goed. Ik ben echt blij voor de Belgen. Ze hebben echt goed gedaan.
1: Ja, want België heeft op het WK voetbal Amerika verslagen. Een beladen wedstrijd omdat een Amerikaanse speler ondanks rood toch mee mocht doen na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump. 4-1 werd het voor de Rode Duivels, klonk zo bij de NOS.
3: Lukaku om het helemaal af te maken. En dat gebeurt. Romelu Lukaku doet de Amerikanen nog wat extra pijn in de 93ste minuut.
1: België is nu door naar de kwartfinale en speelt tegen Spanje. Die ploeg stuurde buurland Portugal naar huis. En dat betekent dat Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd ooit heeft gespeeld. Na ruim een week rijden er weer treinen van Rotterdam naar het zuiden van ons land. Vorige week werden door een brand zo'n 200 kabels verwoest die nodig zijn om seinen en wissels te bedienen. Het werk liep steeds uit en reizigers moesten met de bus. Afgelopen nacht is nog extra getest en sinds een uurtje is alles opgelost. De NAVO-top begint vandaag in Turkije. Ons land komt niet met lege handen, maar met ruim 3 miljard euro om in defensie te pompen, zegt defensieminister Yeşilgöz. Samen met de Belgen, Britten en Duitsers worden plannen gemaakt om het in de lucht en op zee onder meer veilig te houden. Die top in Ankara duurt 2 dagen. Ook premier Jette is erbij en natuurlijk NAVO-baas Rutte. En nog langer problemen met vliegen van en naar Sicilië. Een aswolk uit de vulkaan de Etna blijft roet in het eten gooien. Kan tot zeker 10 uur vanochtend niet worden gevlogen naar het vliegveld van Catania op het eiland. Deeltjes van die wolk die zijn gevaarlijk voor de motoren van vliegtuigen. Afgelopen dagen werden al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid naar bijvoorbeeld Palermo. Het weer van Weerplaza. Veel zon, ook bewolking. Meeste bewolking in het noorden. Daar 22 graden vandaag. In het zuiden 28.
0: Dankjewel, Mart. Dan verkeersinformatie vanwege de vele afsluitingen, wegwerkzaamheden op diverse wegen. Zien we toch nu al de nodige vertragingen. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor het Prins Klausplein, 5 minuten. Dan de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 5. En ook 5 op de A12 Oberhausen-Arnhem bij Oud-Dijk. A18 Varsseveld-Zevenaar tussen Didam en Oud-Dijk, 5. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en Industrietrein Avelingen, ook daar 5 minuten.
4: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Sander, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen.
0: En dan staan we weer aan de start van de nieuwe ochtendshow. Fijn dat je luistert. Madonna is hier.

0: Zo, en dan is het alweer dinsdag. Dinsdagochtend 7 juli. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow van Joe. Met Sander.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Mart Gool is er ook.
2: Ja, goedemorgen.
0: Morgen zijn we gedrieën weer compleet. Hoe is het, Sander?
1: Ja, gaat goed met mij. Hoe gaat het met jullie?
0: Ook goed.
1: Ja, sorry, ik moest even, mijn instellingen klopten niet. Ik had geen geluid.
0: Je instellingen klopten niet?
1: Ja, als ik zeg maar degene die om 10 uur 's avonds hier weggaat, die laat het dan in een standje achter. En als ik dan 's ochtends kom,
0: dan moet jij
1: Moet ik helemaal 21 wachtwoorden en weet ik veel authenticators om vervolgens weer op koptelefoonstandje.
0: Dat is wel met het inloggen. Ik heb dat ook. En jij ook, Mart.
2: Zeker.
0: Wij moeten hier allemaal. Ieder bedrijf heeft wel. Overal moet je natuurlijk inloggen. En dat moet allemaal steeds veiliger.
1: Ja.
0: En dan heb je inderdaad een authenticator. 2-staps verificatie.
2: Soms 3 keer per ochtend.
0: Maar je kan beter een uur eerder op je kantoor komen. Ja. Om een beetje fatsoenlijk in te loggen.
1: Nee, absoluut. En kijk, het enige is, kijk, als we nou een fysieke knoppen, dat is gewoon achter de scherm. Maar je moet dus echt helemaal ingelogd zijn om uit zodat ik dus nu wat Mart en wat jij kan zeggen dat ik dat hoor in plaats van dat degene die om 10 uur die heeft iets op zijn pc afgeluisterd, dus op dat standje staat hij dan nog.
0: Oh ja.
1: Dus ik was even in paniek, want ik was 4,5 minuut bezig met dat standje.
2: Heb je het nieuws gemist van 6 uur?
1: Ja, ik heb het real life gehoord.
2: Oh, gelukkig.
1: Dus, en dan is het eigenlijk nog mooier.
0: Goed, maar nu is het geluid gewoon helemaal goed bij jou.
1: Helemaal goed.
0: Geen gekke dingen?
1: Alsof ik in de arena ben.
0: Doet het, alles werkt gewoon,
1: ja,
0: joh.
1: Het gaat lekker.
0: Goed zo, goed zo. Hé, hey, je keeltje klinkt ook best oké eigenlijk.
1: Ja, ik heb het nog niet gesproken vandaag, maar ik hoor nu, ik ben gewoon een beetje verkouden. Ik hoor het toch wel een beetje, hoor.
0: Ja, ik hoor het ook.
1: Ah, nee, het is niet meer. Ik ben geen Harry Kane.
2: Nee. Gisteren kwam die echt op gang gedurende de ochtend.
1: Ja, zeker. Zoals de rest van mijn leven eigenlijk.
2: Dieseltje.
0: Hey, en een goed ritje gehad hier naartoe. Zijn er nog spannende dingen gebeurd? Ik bedoel, jij komt uit een grote stad natuurlijk.
1: Nou, ik was echt 2 minuten later. Ik ben met de auto, want ik moet hierna door. En gek genoeg, ik weet niet hoe het stoplichtensysteem werkt. Maar soms doen de stoplichten het wel voor 6 uur. En soms dus niet. Maar net stond ik dus op een belangrijk kruispunt. En daar deden ze het wel niet, of wel, niet wel. Maar ik stond. Dus ze deden het wel, hè, want normaal is het oranje, knippert het. Dan kan je gewoon doorrijden. Dan moet je eventjes alleen de voorrangsregels in acht nemen. Maar ik stond dus nu, denk ik, 5. Ik maak geen grap. 5 minuten voor een rood stoplicht.
2: Dan blijf je ook wachten.
0: Dat is
1: ja, dan blijf ik wel. Ja, want dan durf ik dus toch niet. Dat voelt dan zo'n overtreding.
0: Ja, dat ken ik wel.
1: Ik durf dan niet door rood te rijden.
2: Dus door rood dan gewoon, hoor.
0: Ga jij dan gewoon?
2: Ja, natuurlijk. Als je het gewoon kan inschatten, het is midden in de nacht, ja, nee, er is helemaal niemand.
1: Er was verder niemand.
2: Nee, dan ga ik niet wachten. Ja, als ik het goed kan zien, nee, dan ga ik door.
1: Ik dacht, het is een proef. Ze zijn gewoon ergens van een rolprogramma voor politieagenten. Of misschien van een televisieprogramma.
2: Ze gaan jou pakken.
1: Nou, dus ik dorst het niet. Maar ik kan je vertellen, ik zat radio te luisteren. Het duurde wel geteld precies 1 liedje.
0: Ja, dat is lang, ja. Ja, normaal gesproken heb je dan dat er zo'n lus in het wegdek zit die dan signaleert dat jij daar dan staat met je auto.
1: Ik ben zelfs heen en weer achteruit vooruit gereden. Ik denk, misschien moet iets.
0: Ja. Dan kan je net zo goed door rood rijden.
1: Nee, dat voelt. Ik denk, misschien is die sensor stuk. Dan moet ik nog een keer, zelfs als je een parkeergarage hier rijdt en hij scant je kenteken. Als je dat te snel doet, dan scant hij je kenteken niet. Moet je ook voor en achteruit.
0: Ja, ja, klopt.
1: Ik denk, misschien is iets kapot. Maar ik stond echt. Ik denk, ja, ik had nog een minuut gegeven. Dan was ik wel door rood gereden. Dat voel dus. Ik schiet zo 2 mensen dood als moet, maar door rood rijden vind ik heel moeilijk.
0: Wat een avontuur allemaal.
2: Geloof, wat heb je veel meegemaakt?
0: Jongen,
2: je
1: ja,
2: bent
1: maar daarom loop ik dus nu weer achter de feiten aan.
0: Je zou een boek moeten schrijven.
1: En als ik dan hier kom en ik zou even lekker een kopje koffie krijgen.
0: Ja,
1: zo'n kopje koffie, maar ook dat is nog niet.
0: Hoe is het met de koffie?
1: We hebben nog steeds automatisch gesloten.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: dat begon vrijdag al.
1: Het wordt zo'n dag, weet je wel.
0: Oh jee.
1: Ja.
0: Kunnen we het nog goed maken of is het al verloren?
1: Ja, even een kopje koffie bij de
2: stad. Gaat met jou, Koen, goed?
0: Maar niks aan de hand.
2: Oh, gelukkig.
0: Nee, echt helemaal niks aan de hand.
2: Goed zo.
0: En met jou, Mart?
2: Mij gaat ook top.
0: Nou, jongens.
1: Jongens, jullie zouden geen boek moeten schrijven. Everybody, yeah. Hi, we're the
3: Backstreet Boys. Dit is Joe. Met Koen en Sander.

0: Lionel Richie bij Joe en All Night Long. Goedemorgen, het is 7:50. En vaste luisteraars, die weten het. 7:50. Dan is het tijd voor, Mart?
1: De spreuk van Sander.
0: Ja.
2: Ja,
0: gaat-ie. Gaat u er allen goed voor zitten.
2: Loop altijd met je kin omhoog. Anders lijkt het of je er twee hebt.
1: Haha, goeie tip.
0: Zeker op een bepaalde leeftijd, ja.
2: Zo, daarom.

0: zangeres Joan Osborne. En One of Us. Zij is niet... Zij is geen familie van, toch? Van de Osborns.
1: Nee, absoluut. Oh, nee. Dat is, dit is zonder u.
0: Ja, zonder u, ja.
1: Ja.
0: Je zegt het hetzelfde, je schrijft het ietsjes anders. Het is er bijna 6:30 en zo dadelijk krijg je het nieuws van Mart Gol.
2: Goedemorgen, groot voetbalfeest bij de Belgen. En dit gaat niet over voetbal. Een korte en dure afterparty.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
7: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
9: Oh yeah.
8: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2+2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
12: eBoekhouden.nl.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
15: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
16: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
17: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in 1 klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
18: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis

0: niks is anders.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
4: I want chicken.
5: I am Vaiana of Motunui.
6: Deze zomer.
7: Here we go.
6: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: The ocean chose you.
6: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro.

0: graden. In het zuiden meeste zon en daar 28 graden. Verkeersinformatie. Ja, het is toch opvallend druk alweer. Het is 6:30 en er zijn 15 vertragingen. Veel wegafsluitingen vanwege wegwerkzaamheden. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel, daar nu al een uur vertraging. Dat komt door een ongeval. De A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel 20 minuten. En 25 minuten op de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein. Voor het Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan. Dit is jou. En dan gaan we naar het belangrijkste nieuws voor deze dinsdag. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. België staat in de kwartfinale van het WK voetbal. Met 4-1 is gastland Amerika van de mat geveegd. Zo klonk de laatste Belgische goal bij de VRT in de extra tijd.
2: Lukaku nog eens met een plaatsbal. Oh, hij schiet hem nog binnen ook. Hij schiet hem nog binnen ook. Lukaku scoort opnieuw.
1: Ja, 4-1 is het dus geworden. Voor de Belgen was de wedstrijd sportieve karma. Want Amerika mocht na een telefoontje van president Trump toch een speler laten meedoen die door rood eigenlijk op de bank hoorde te zitten. De Rode Duivels spelen de kwartfinale tegen Spanje. Die ploeg stuurde Portugal en dus Ronaldo naar huis.
0: Ja, ik denk dat dat voor de Belgen Spanje toch een maatje te groot gaat zijn. Hè? Dan is ze stranden waarschijnlijk in de kwartfinale.
3: Ja, dat lijkt wel op, maar je weet het maar nooit natuurlijk.
0: Nee.
3: Ja, en nu is België heeft in één keer weer de wind in de zeilen en het vertrouwen. Dus ja, en ik moet zeggen, Spanje is een hele goede ploeg. Maar met Jamal en zo, ik had er toch misschien wel iets meer van. Ik dacht, die gaan elke dag de Flamengo dansen op het veld. Dat valt tegen.
0: Nee, valt tegen, ja.
3: Maar dit is natuurlijk wel gewoon gerechtigheid, hè?
1: Ja, groot feest in België.
3: En nu zie je om de 2 minuten komt er een bericht naar voren dat alle teams die nog in het toernooi zitten proberen nu de een naar de andere rode kaart te laten uitschelden.
0: En terecht.
3: Maar daar wordt natuurlijk niet meer op gereageerd. Dus dan geeft het nog maar weer eens aan hoe ontzettend belachelijk die separatie was van die ene Amerika. Ja, je schept toch een precedent op deze manier.
0: Ja, nou, en over president gesproken. Die persconferentie van Donald Trump gisteren. Ja. Die spannende kroon, hè?
3: Dat was voor het eerst in mijn leven dat ik dacht, dit is AI. En het was dus echt.
0: Ja, het was gewoon echt. Het mooie was de FIFA die ontkende dat ze contact met Trump hadden gehad. Maar ja, Trump die zei dan gewoon.
4: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected. And I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision because, number one, it wasn't a foul.
1: Was wel degelijk gebeld, hè?
0: Ja, het was gewoon gebeld, ja.
3: En wat ik het allerbelangrijkste vind, dat laten we later. Hij zegt dan in die speech dat zo schrijft. Hij wist helemaal niet wat een rode kaart was.
0: Nee, kende die helemaal niet, hè?
3: Kende niet. En hij zegt, zo'n scheidsrechter kan dan in zijn eentje dat bepalen. Dat is iemand met heel veel macht. En dat is heel verschrikkelijk, iemand met heel veel macht. Ja. Dat zegt hij letterlijk.
1: Luister wie praat, denk je dan. Ja. Hè? Goed nieuws trouwens voor treinreizigers, als we verder gaan met het nieuws. Want sinds vanochtend vroeg rijden er weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Ruim een week lang kon dat niet, omdat door een brand zo'n 200 kabels werden verwoest. En die waren nodig voor de seinen en de wissels. En dat bedienen ging dus eventjes niet. Het was een hele klus om alles te repareren. Werd ook steeds uitgesteld, die eindtijd. Maar het is nu dus wel gelukt. Dan is de Britse zangeres Lauren Bennett overleden. Dan denk je misschien, wie is dat? Nou, we kennen denk ik wel allemaal de hit waar ze op te horen was. Party Rock Anthem, samen met LMFAO. Nou, dit is er dus.
0: Ja.
1: 15 jaar geleden kwam dat nummer uit. Ze was 37. Waaraan ze is overleden is niet bekend. Maar ze is dus jong gestorven.
0: Nou, veel te vroeg, ja.
3: Nou.
1: En dan blijven we bij de muziek. Want €300 betalen voor een afterparty van een superster. En in de mum van tijd is het dan weer voorbij. Bezoekers van de afterparty van zanger Bruno Mars, die nu in ons land is, die klagen online volop. Samen met een rapper deed hij Bruno Mars 5 nummers in de Amsterdamse club Jimmy Who.
3: Met
1: een woe, hè?
3: Woe, ja.
1: Sorry. Na 20 minuten was het klaar, maar die mannen die bleven nog 2 uur daar hangen zonder op te treden. Die club die was overvol. Mensen konden het allemaal niet zien. Ze zeggen weggegooid geld, pure oplichting. Dat zijn de termen die volgens het parool nu gebruikt worden door die boze bezoekers. Die club die zegt, het is vervelend, maar vooraf was wel duidelijk gemaakt, dit was een afterparty, niet een heel nieuw concert.
3: Ja, maar dan is nog steeds €300 heel veel geld.
1: Dat is zeker duur. Maar ja, heb je wel Bruno Mars op een meter afstand.
0: Wat hadden die mensen dan verwacht?
1: Dat vraag ik me ook af. Ik vond 5 nummers en 20 minuten
0: die
1: al
0: mensen
1: een hele...
0: Toch, ja. Ik denk, nou, hij is 20 minuten heeft op het podium gestaan. Dat vind ik nog heel wat eigenlijk.
3: Ja, dat vind ik. Hij heeft met die rapper en zijn paak heeft hij een gelegenheidsalbum uitgebracht onder de naam Silk Sonic. Daar hebben ze 9 liedjes op gemaakt. Dus zij zeggen ook, hij heeft de helft van een album gedaan. Dat is meer dan voldoende. Maar het was heel druk, dus niet iedereen had zicht op dat podium. Maar we zijn een beetje verwend, want mensen denken toch, zeker binnen het soul-funk genre, dat je zo'n legendarisch Prince afterparty concert gaat krijgen natuurlijk. Maar ja, dat was maar één die dat altijd deed. En dat was Prince zelf.
5: Ja.
3: Dus die heeft de verwachting gewoon heel hoog.
5: Precies, ja. Die ging uren spelen. Ja, en
3: dat was toch beter dan het hele concert zelf.
5: Daar is hij.
3: Ja, maar iedereen denkt elke keer dat het die kant op gaat. Ja.
5: Het is wel lekker zakkenvullen voor Bruno, hè? Zo.
3: Ja, weet je wat een vliegticket naar huis kost voor hem? Ja, met brandstofprijzen.
5: Maarten, dankjewel. Yes. Nieuws voor deze dinsdagochtend. En we gaan het weer doen. We gaan spelen de beroepentest. Wij proberen het beroep te raden van Joe Luisteraar. Merel, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Merel. Uit Baarn kom je. We hebben alvast de eerste vraag voor je. Ben je er klaar voor?
6: Heel erg klaar.
5: Dag.
3: Oh. Merel, goedemorgen. Verkoop je een product of lever jij een dienst?
6: Ik lever een dienst.
3: Duidelijk.
5: Heel duidelijk.
3: Duidelijk.
5: We hebben nog 6 vragen over. Zometeen gaan we de beroepentest met Merel spelen. Het gaat gebeuren over precies 3,5 minuut.

0: to say I'm sorry. We gaan naar de beroepentest spelen. Het is er tijd voor.
1: Conducteur, chauffeur of stewardess. Koen en Sander spelen de beroepentest.
0: Hoofdpersoon is Joe, luisteraar. Merel uit het Koninklijk Baren, mag ik dan wel zeggen. Koninklijk Baren. Merel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dat staat toch altijd bij de bordjes als je Baren hier hebt?
2: Welkom. Vorstelijk.
0: Oh ja, vorstelijk.
3: Oh ja, als het koud is.
0: Merel, wij gaan proberen achter jouw beroep te komen. Samen met onze luisteraars, die puzzelen lekker mee in de app van Joe. Eén vraag is al aan je gesteld, namelijk verkoop je een product of lever je een dienst? Duidelijk, jij levert een dienst.
2: Ja, klopt.
3: Merel, vraag nummer 2. Wat vind jij het minst leuke aspect van je werk?
2: Ik werk bij een heel groot bedrijf en die nemen soms allemaal maatregelen die heel moeilijk zijn. Zoals dat ik altijd naar kantoor moet.
0: Oh ja, terwijl je eigenlijk gewoon lekker af en toe wel thuis wil werken.
2: Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Welke opleiding heb jij nodig om je werk uit te voeren, Merel?
2: Oeh, dat is een goede vraag. Ik heb zelf technische universiteit gedaan. Maar of dat echt nodig is, dat is wel de vraag. Maar je moet wel goed na kunnen denken.
0: Technische universiteit, oké. Okay.
3: Wat is een vakterm die je vaak gebruikt of die je vaak moet gebruiken?
2: Bij het bedrijf spreekt ze heel veel Engels. Dus ik krijg dus requirements. Dus wensen of eisen die nodig zijn. Of van iets.
0: Oh. Oké. Okay. Groot bedrijf.
2: Mag ik nog een term zoeken? Even kijken. Het gaat voor mij altijd over van het begin tot het eind. End-to-end.
0: End-to-end.
2: Ja.
0: Oké. Als je aan het werk bent en je kijkt om je heen, je draait een rondje. Wat zie jij allemaal dan, Miel?
2: Heel veel mensen achter laptops die aan het bellen zijn. In allerlei vergaderingen vooral. Iedereen is eigenlijk de hele dag aan het vergaderen.
0: Oh.
2: Ja, dus dat is het bedrijf is groot. Dus we hebben met heel veel mensen samenwerken. Een heleboel verschillende gebieden.
0: Nog 2 vragen mogen we stellen.
3: Je levert een dienst, dat zei je al. Mensen hebben dus behoefte aan jouw diensten. Wat is de behoefte van die mensen?
2: Ze willen iets nieuws doen. Dus ze willen het bedrijf, het werk maakt producten. En dan willen ze een heel nieuw soort product gaan leveren bijvoorbeeld. Of een hele nieuwe dienst gaan leveren. En dan hebben ze mij nodig.
0: Ik hoor producten, ik hoor diensten. Ik ben even helemaal blanco.
3: Ja.
2: Oh,
0: we hebben nog 1 vraag.
2: Dat is lastig. Even kijken, ik hoop nog een tip kan geven. Dus het bedrijf doet altijd al iets. Hè?
3: Ja.
2: En dan op een gegeven moment zeggen ze, hey, we willen eigenlijk wel eens wat anders
0: iets
2: gaan doen.
0: Anders, ja.
2: Ja, en dan hebben ze mij nodig.
3: Ja. Ja, precies. Dat is... ik denk bijvoorbeeld dat zij... Hoe noem je het ook weer als een overname is? Of als 2 bedrijven fuseren, dat dan meer om de hoek komt kijken. Of dat er dus de marketingkant op, dat een bedrijf een product maakt en die zegt, we willen nu een totaal nieuw product, en dat meer dan vanuit marketing reclame oogpunt misschien komt kijken.
4: Ook op zo'n reclamehoek zit ik te denken, ja.
0: Moeten we jouw werk, kunnen we dat categoriseren in de reclame?
2: Nee.
3: Oh. Nee, dan is het dan toch misschien de HR-fusiekant.
0: Ja, HR, ja, precies. Ja. Ja. Het is wel ingewikkelde, deze. Jeetje, ja.
2: End-to-end.
3: Ja, je was ontzettend genereus in het geven van antwoorden.
0: Nee, zeker. Je hebt goede antwoorden gegeven. Ja. Maar het moet van onze luisteraars komen. Heb je een idee wat het werk van Merel zou kunnen zijn? Laat het dan even weten in de app van Joe. Merel, wij melden ons over een paar minuutjes weer.
2: Helemaal goed.
0: Hopelijk uiteraard het goede antwoord straks naar de Rembrandts.

0: will be there for you. Straks nog Blondie in de ochtendshow. De beroepentest. Maar eerst hebben we nog even een puzzeltje te leggen. De puzzel heette de beroepentest. We proberen achter het werk van Merel te komen uit Baren. Ze is 48 jaar. En wat weten we over haar werk? Nou, dat ze het niet leuk vindt dat ze niet thuis mag werken. Ze werkt in een heel groot bedrijf, dat weten we. Ze heeft gestudeerd aan de Technische Universiteit. En vaktermen die ze vaak gebruikt zijn requirement, wensen of eisen die nodig zijn, en end-to-end, van begin tot eind. Als ze om zich heen kijkt, dan ziet ze heel veel mensen die allemaal aan het vergaderen zijn achter een laptop. Merel levert een dienst voor bedrijven die iets totaal nieuws willen gaan doen. Op dat moment hebben ze haar nodig. En haar werk heeft niets, want dat dachten wij even, met reclame te maken.
1: Nee, dan is de vraag, waar heeft het wel mee te maken? Er komt ontzettend veel binnen. Ik kan je vertellen, geen één antwoord is hetzelfde. Oh. Zo ingewikkeld is het. Want je gaat natuurlijk wel in die technische, economische hoek zitten. En ja, Daar heb je natuurlijk heel veel functies. Bijvoorbeeld engineer, interieurontwerpster, medewerker HR, projectleider, consult, inkoopster, medewerker innovatiecentrum, patentaanvrager, change manager. We hebben bijvoorbeeld Phil, die denkt dit.
2: Goedemorgen met Phil. Ik denk dat Merel in een evenementenmanagementbedrijf werkt.
1: Ja, en Rudolf denkt dan weer dit.
3: Ik denk dat ze bij de als adviseuse bij de Kamer van Koophandel werkt.
1: Ja, er komt bijvoorbeeld ook transitiemanager, ja. Start-up coach. Nou ja, het gaat alle kanten op. Wat wel enige wat meerdere keren binnenkomt is TNO.
0: Ja, TNO, ja.
1: Groot bedrijf, zit in Zeist, ja, in de buurt van Baren. Maar dan weten we nog steeds niet wat ze bij TNO doet.
0: Nee, en omdat ze toch ook wel mensen helpt die iets anders willen doen. Bedrijven, dacht ik, ja, transitiemanager of innovatiemanager vind ik dan wel lekker klinken.
1: Ja, vind ik ook lekker klinken.
0: Dus, ja, misschien is dat het beste argument om daarvoor te gaan. Merel, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ben jij... Ja, we noemen het transitiemanager of innovatiemanager.
1: Of wacht.
0: Ho.
1: Er komt nog wat ook nog wel binnenkomt is dat zij met patenten en octrooien werkt.
0: Ja.
1: En dat is misschien TNO, dat geloof ik dan wel. Dat je, als je echt iets nieuws wil, dan heb je dus een nieuw product, dat wil je beschermd zien. Zou zij op de patenten en octrooien?
0: Ja.
1: Kijk, transitiemanager is sowieso niet goed, denk ik. Maar we kunnen het spelen, hoor.
5: Ze moet al lachen.
0: Ja. Laat ik het zo zeggen, Merel. Adviseer jij ons om voor deze antwoorden te gaan? Of moeten we even helemaal terug?
4: Ik weet niet hoe lang jullie de tijd hebben natuurlijk.
0: Oh, oké. Okay.
4: Waar jullie van wilden spelen komt wel in de richting, maar het is ook niet goed.
0: Nee. Dan is het gewoon niet goed. Dan moeten we die conclusie maken. Ja. Zijn we wel heel benieuwd wat je dan doet, Merel.
4: Ja, ik maak integrale ketenoplossingen. Dus ik ontwerp van het begin tot het eind hoe je als bedrijf iets nieuws moet doen. Dus stel je voor dat jullie willen als radiozender een nieuw radiospelletje gaan doen. Ja. En je deed dat nog nooit. Dan denk je, hé, wat moeten we daar eigenlijk voor doen? En denk je, oh, we moeten dan mensen hebben die zich opgeven. Oh, laten we een app maken. Nou, dan zeg je, oké, we moeten een app hebben. En die app, die moeten mensen zich kunnen invullen. En dat leidt tot een database waar die mensen hun gegevens in staan. Oké, dan moet je dus die database bouwen. Dan heb je iemand nodig, zoals een Koen of een Freek, die mensen belt. Oké. Dus het is een nieuw poppetje, die moet dan... Of het is
1: je hebt
4: verantwoordelijk iemand
1: voor die hele keten aan poppetjes die beslissingen maken.
4: Ja, nee, dus al die nieuwe dingen die je dan moet doen. En omdat je dat nog nooit eerder deed, moet je kijken van, hé, wat deden we al?
1: Ja.
4: Wat kunnen we daarvan hergebruiken? En welke dingen moeten we dan nieuw maken? Welke mensen moeten een nieuwe taak krijgen of een nieuwe rol? Welke nieuwe processen? Welke nieuwe data?
1: Merel, al hadden we nog 81 vragen, hadden we dat nooit gedaan.
4: Nee.
0: Het zat er niet.
4: Maar ik ben wel blij dat ik mee mocht spelen. Want heel veel mensen doen iets heel concreet. En dit is, ja, toch veel vaker.
0: Het is weinig concreet. Dat is zeker waar, ja. Leuk dat je ook onze hele redactie al kent met Koen en Freek en Paul. Ja. Tim de stagiair.
1: Weet dat Paul af en toe wel eens onaangekondigd op de stoep staat.

0: Tijden is high. Goedemorgen, welkom bij Joe. Dit is de Koen en Sander Show met straks het nieuws van 7. Mart Gol.
1: Goedemorgen. Arrestaties voor bosbranden Frankrijk. En hoe klinken blije Belgen, ga je zo horen.
0: En hoe klinkt één noot van een bekende hit die je straks in de ochtendshow hoort? Nou zo.
2: Dat is Kingston Town.
3: In Kingston Town.
0: Dat is precies wat het is.
2: Kingston Town.
0: Jobby 40, hoor je zo.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Nu bij Dirk, Melvita Honing. €2,79. Dat is een mooie prijs.
12: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
14: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
16: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
17: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
19: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi. Hallo, Odido hier.
20: We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
21: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Oh baby. Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes. 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
24: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
0: Goedemorgen, de Koen en Sander Show voor de dinsdagochtend. En het nieuws van 7, Mart Grol.
25: Goedemorgen.
26: Amerika afgestraft. Op het WK voetbal in eigen land met 4-1 is Amerika door België verslagen. Dus staan de Belgen nu in de kwartfinale. Groot feest dus bij fans van de Rode Duivels, hoort de VRT.
27: Come on!
26: Het was een omstreden wedstrijd omdat president Trump ervoor zorgde dat een Amerikaanse spits die eerder rood kreeg toch mee mocht doen. Spanje wordt de volgende tegenstander van België. Zij stuurde buurman Portugal naar huis. 1-0 werd het. En sterspeler Ronaldo heeft daarmee zijn laatste WK ooit gehad. Je kunt weer met de trein tussen Rotterdam en het zuiden van ons land. Ruim een week kon dat niet, omdat zo'n 200 kabels werden verwoest door brand. Monnikenwerk om het allemaal te herstellen, zegt spoorbeheerder ProRail. Daarom duurde het langer dan gedacht, maar nu werken de seinen en wissels weer en kunnen treinen weer veilig over het spoor. De Franse politie heeft een man opgepakt voor het aansteken van bosbranden in het zuiden van het land. Die branden zorgen voor grote problemen, zo is veel natuur al verloren gegaan. En ook zijn 10.000 mensen geëvacueerd. Ook deze Nederlandse toerist. Zij moesten de camping waar ze was hals over kop verlaten. Het was echt schrikken, zegt ze bij Hart van Nederland.
28: Bizar, onwerkelijk, heftig. Het is bijna niet te omschrijven wat er gebeurt en wat er over je heen komt.
26: Ja, haar plekje op de camping brandde helemaal af. Ook in Spanje en Portugal zijn nog altijd problemen door natuurbranden. En Washington was afgelopen weekend even de meest vervuilde stad ter wereld. Dat kwam door dat enorme vuurwerk tijdens de nationale feestdag 4th of July. In 40 minuten tijd gingen meer dan 800.000 vuurpijlen en andere knallers de lucht in. Door een regenbui was de lucht even later weer schoon. Op dit moment is Jakarta in Indonesië de stad met de meest vieze lucht ter wereld. Het weer van de Weerplaza. Flink wat zon vandaag. Ook wel bewolking, vooral in het noorden. Daar wordt het ongeveer 22 graden. En in het zuiden de meeste zon vandaag en wat warmer, 28.
0: Dan de verkeersinformatie. En het is toch wel beduidend drukker dan normaal gesproken. Het heeft te maken met de vele afsluitingen op diverse wegen in het land. 28 vertragingen op dit moment. Op de A2 Sint-Michiels-Gestel richting het knooppunt Ebbel, 35 minuten. Langs de vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel. Er is een ongeluk geweest. Reddings- en bergingswerkzaamheden zijn gaande. 10 kilometer file. En nu al 1 uur en 30 minuten extra. Zo'n fikse vertraging daar. De A16 Ridderkerk ter Bresseplein. Voor het ter Bresseplein 30 minuten. En drie kwartier op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Klaverpolder.
29: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Sander, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Ah, België, wat zijn ze goed. Ze staan in de kwartfinale straks. Even een Vlaming in de show. Ja.

0: Live at the time of my life. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Sander, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Oh jee, joh. Even je mond spoelen. Even een beetje zoutoplossing erin. Oh, en hebben we meteen een slok.
4: Wodka?
3: Nee, zeker niet.
0: Grok.
3: Nou, ik ben verkouden, dus het komt los. Dus dat is goed nieuws.
0: Lekker.
3: En dat hoor je misschien wel voor excuses.
0: Hé, nieuws van, eigenlijk van nieuws van gisteren. Maar ik denk toch even tegen je aanhouden, Sander. Koning Willem-Alexander en zijn familie die vieren Koningsdag volgend jaar in Lelystad.
3: Ja, leuk. Koning Willem-Alexander bestaat dan 60 jaar. En Lelystad ook 60 jaar. Dat gaat hand in hand, parallel. Sterker nog, het programma is duidelijk. Het is mij omdat ik natuurlijk zelf uit de buurt kom. Lang in Flevoland heb gewoond. Heb ik in vertrouwen, net zoals eigenlijk ook de troonrede, is het programma uitgelekt. Dus hij komt 9:50 aan met de koninklijke bus. Gaat hij een kopje koffie drinken. 9:50 gaat hij weer weg.
0: Ja. Ik denk, ja, gaat hij toch niet heel positief over zijn? Want wat gaat de beste man en zijn familie doen in Lelystad?
3: Ja, ja, goede vraag.
0: Ja, wat moet je?
3: Nou ja, discotheek Bubbles is dicht.
0: Ach ja.
3: Nou ja,
4: Bataviastad.
3: Bataviastad.
0: Oh ja, natuurlijk.
4: Er ligt zo'n boot toch ook?
0: Ja.
3: De Batavia ligt daar. En je hebt de Oostvaardersplassen, die beginnen daar. Dus misschien gaat hij een reetje schieten.
0: Hij houdt van jagen. Ja, ja, dat klopt.
3: Ja, hij is dol op reetjes.
0: Op reetjes. Nou, vooral in het zuiden is het weer warm. Het is een gekke tweedeling in het weer. Want in het noorden blijft de temperatuur dan achter. Lekker eigenlijk wel, hè, voor die noorderlingen.
3: Ja.
0: Maar in het zuiden gewoon warm. Ik weet niet hoe jullie gisteren hebben ervaren, maar ik dacht, het wordt een graadje of 4,25, maar ik had het gewoon 29 graden.
3: Ja, het bloed fysiek het heet.
0: Het was hartstikke warm.
3: Gadverdamme, ik vond er niks aan.
0: Vond je er niks aan?
3: Stond de tuin te snoeien in mijn lange broek. Ik denk, dit gaat niet goed.
0: Je tuin te snoeien?
3: Ja.
0: Toch alleen maar kunstgras?
3: Nee, helemaal niet. Ik heb een vijfveren gewingerd, waar je u tegen zegt. En ik heb een mega vijgenboom.
0: Oh.
3: En als je twee keer naar het toilet gaat, is die vijgenboom 4 keer zo groot geworden. Ja, ik zeg altijd maar, spreken zilver, vijgen is goud.
0: Vijgen in het toilet en vijgen aan de bomen.
3: Ja, dus nee, maar die moet je echt bijhouden. Dat gaat heel hard.
0: Dus papa was even aan het snoeien gisteren.
3: Was even aan het snoeien.
0: De bloedhitte.
3: Met Roland.
0: Heb jij... Ik ga snel door de stappen. De grote baas hier heet Roland Snoeier.
3: Ja. Nou, dat is toevallig ook.
0: Is de naam weer gevallen. Hey, het WK voetbal. Is er nog iets gebeurd? Jazeker, want het is België gelukt om Amerika te kloppen. Het werd 1-4 voor de Belgen.
3: Ja.
0: Dat is natuurlijk sowieso leuk, want België, nou ja, ligt natuurlijk vlakbij Nederland, dus dat vinden wij dan mooi. Maar helemaal natuurlijk na die enorme soap van gisteren en eergisteren,
3: Zat
0: die rode kaart van Amerika is teruggetrokken.
3: Nou ja, er spreekt de hele wereld schande over, behalve Amerika zelf. En gisteravond, ik volg natuurlijk best wel af en toe het Amerikaanse sport, de René van der Gijp eigenlijk wel een beetje misschien, of de Hugo Borst van Amerika, want Amerika is het gewoon wel eens met dat terugdrijven van die rode kaart. Die gooit nu allemaal op het bordje van Europa, omdat wij bang zouden zijn voor Amerika. Bijvoorbeeld, dit hoorde ik in een toonaangevend Amerikaans programma.
5: And it all stems from one thing. They don't like that we're getting good at soccer, boys.
3: Yep.
5: The Europe is petrified because if we're good at soccer, they got nothing. We're bigger than they are. We're badder than they are. We bail them out in every world war. We are the United States. We're the bully. We're the tough guy. And this is the one sport we've never paid attention to. Now, if we take soccer from the rest of the world, they got nothing.
3: Yeah, nice to hear you. Dus ja, hij zegt zelf, ze zijn aan het zeuren omdat we heel goed gaan worden. Hoe lekker is het dan dat het 1-4 is geworden?
0: 1-4,
5: niks, we're better and we're the bully, helemaal niet.
0: Heerlijk. Ze liggen eruit en kunnen naar huis. Nou ja, het voordeel is wel, ze waren al thuis, ze hoeven niet ver te vliegen.

En straks maar even de sfeer peilen bij een Vlaming die in Amerika zit. Jarno Berto, hij is van VTM. VTM? Madeleine, VTM? Even kijken hoe blij ze zijn natuurlijk, de Belgen, met die overwinning en hun plakje in de kwartfinale. Zometeen.

0: straks nog Dolly Parton. Die werkte vandaag van 9 tot 5.
1: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
0: Maar eerst voetbal. Het WK is in volle gang. Eigenlijk de leukste wedstrijden. Ja, die komen nu wel zo'n beetje.
2: Nou, de spannendste in ieder geval.
0: Ja, maar ja, daarmee ook de leukste.
2: Ja, dan kunnen we daarover discussiëren. Ik vind, kijk, een 1-0, gewoon zoals gisteren Portugal-Spanje, is op papier een leuk wedstrijd, maar voor de rest een beetje saai natuurlijk.
0: Nee, maar goed, jij hebt altijd geroepen, de eerste rondes kun je overslaan.
2: Ja.
0: Het WK gaat natuurlijk nu pas echt
2: beginnen. Het gaat nu wel beginnen qua kansen, zeker. Ja.
0: België, het is er gelukt. Het was natuurlijk een enorme rel de afgelopen dagen. Donald Trump en Infantino en een teruggetrokken rode kaart. Het beste antwoord kun je gewoon geven met de benen. En dat hebben ze gedaan, want België heeft met 4-1 van Amerika gewonnen. In Amerika, daar is verslaggever Jarno Berto. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Jarno, hoe groot is de blijheid na de winst van België bij jou als voetbaljournalist daar?
3: Enorm natuurlijk. Ten meer omdat we nu terug naar Los Angeles mogen, naar LA. We zijn daar in de groepsfase al een keer geweest. En dat was een indrukwekkend stadion. Bijna niet te beschrijven. Het is gigantisch. Het grootste en het meest indrukwekkende dat ik al gezien heb. Dus zeer blij dat we daar terug naartoe kunnen. En zeer blij dat we voor het eerst dit WK een echte top tegenstander tegenover ons krijgen. Hè. Met Spanje, een land dat nog niet gescoord heeft op dit WK. Als je alle landen in rekening neemt die er nog in zitten. Dus het wordt niet simpel, maar ik denk wel dat ons team, onze Rode Duivels, wel geloven dat het kan. Op een of andere manier. Een stunt. En we staan plots in de halve finale. Een plek waar dat we ja, op voorhand van dit toernooi nooit van hadden durven.
2: Nee, want België heeft een paar jaar op rij de gouden generatie gehad. Nou, dat is nu een beetje tanende. Maar het lijkt juist nu wel haast of ze bevrijd zijn. En het succes daar is.
3: Ja, klopt. Anderzijds moet ik wel zeggen dat vele van ons, en dan heb ik het over journalisten hier, voortdurend vraagtekens zetten bij de keuzes van de bondscoach.
2: Ja.
3: Ik weet niet of jullie de wedstrijd tegen Senegal gezien hebben. Er waren allemaal bizarre wissels. Maar ik denk dat die werkt volgens het credo, volgens de leuze. It's not how you drive, it's how you arrive.
2: Oh ja. Nou ja, arrive doet België zeker. En ook Amerika natuurlijk. Een wedstrijd die veel stof deed opwaaien, vooral vanwege het separeren van die rode kaart. Dat heeft de Rode Duivels best wel vleugels geschreven, denk ik, hè? In plaats van dat het andersom was.
3: Ja, klopt. In de interviews dan achteraf kregen ze eigenlijk zowel van ons als van Amerikaanse journalisten meer vragen over de niet-schorsing van België.
2: Ja.
3: En sommigen gaven wel toe dat dat nog extra brandstof gaf om er wat van te maken tegen de Verenigde Staten. Dus dat heeft zeker wel een rol gespeeld. Anderzijds, ik vind, en zij vinden dat wellicht ook, dat België nog altijd meer voetballende kwaliteiten heeft dan de Verenigde Staten.
2: Ja.
3: Dus of hij er nu bij was of niet, sorry, het had geen excuus mogen zijn, vind ik.
0: Nu dus de kwartfinale op dit WK. Hoe groot is de voetbalkoorts in België op dit moment?
3: Kan ik moeilijk inschatten vanuit de Verenigde Staten. Maar ik kan me ook niet inbeelden dat de voetbalkoorts groter is dan in 2018. Dat was echt immens. Toen bevond ik me wel in ons eigen landje, in België. Ja, ging iedereen wel een beetje geloven in de wereldtitel. Dus stel, we kloppen Spanje. Er is een kans, maar die kans is uiteraard klein. Dan zal dat gevoel er misschien wel opnieuw komen. Maar dan treffen we wellicht opnieuw Frankrijk. En net dat is de ploeg die ons in 2018 in de halve finale ook heeft uitgeschakeld. Dus ik denk dat we een stuntzege nodig hebben tegen Spanje om heel het land in rep en roer te krijgen.
0: Oké. Nou, mooi. Ja, wij vinden het natuurlijk wel mooi dat jullie het zo goed doen. Wordt er ook nog een beetje gegniffeld over het feit dat Oranje er zo snel uit ligt?
3: Oh, ik denk dat dat ook al een beetje achter de rug is.
2: Ja,
3: ik denk eigenlijk dat wij het jullie wel. Ja, ik denk dat wij het jullie wel gunnen. En er zijn genoeg Belgen dat wanneer België is uitgeschakeld op het WK, die dan heel snel overschakelen naar Nederland, omdat ze kort bij de grens wonen en zeggen, hey, dan supporteren wij leuk mee voor Nederland. Dus nee, er is zeker geen hoongelach in België. Weet je, dat is even leuk. Een dag of twee en dan gaat dat ook wel over.
0: Oké.
3: Hoe is dat bij jullie trouwens? Mochten wij uitgeschakeld zijn, is er dan gewoon gelach?
0: Zeker niet, wij zijn voor jullie.
2: Nee hoor, wij zijn wel solidair.
3: Oké, top.
0: Jarno, dankjewel en heel veel succes daar.
3: Dankjewel, bye bye.

0: 9 to 5 van Dolly Parton in de ochtendshow. Straks het nieuws van 7:30. Mart Grol, goedemorgen.
1: Goedemorgen, zo meer over dat voetbalfeest in België. En we moeten als mannen, jongens, eraan gaan loven. Proteïn-chic, wat dat is, hoor je zo.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor 49 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel

0: staan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel

0: 70. Lidl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
6: vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Flink wat zon vandaag, maar ook bewolking. Vooral in het noorden, daar 20 graden. In het zuiden weer, net als gisteren, warmer tot een graad of 28. Verkeersinformatie, ja, er is het nodige te melden... want er zijn veel afsluitingen, diverse wegen... waar gewerkt wordt vanwege de vakantietijd. Maar ja, niet iedereen heeft vakantie, dus 51 vertragingen op dit moment. Op de A4 Den Haag-Amsterdam, voor Amsterdam Sloten... 30 minuten door een ongeval. A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam, een half uurtje. En de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein, 35 minuten. Dan, de meeste vertragingen heb je op de A16 Breda en richting Rotterdam... tussen Breda-Noord en Klaverpolder, 1 uur en 10 minuten daar. En de oprit is dicht op de A27 Breda richting Utrecht bij Noordeloos en daar 25 minuten extra.
4: Dit is
8: het is 7:30. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow. En het nieuws, Mart Grol.
9: Goedemorgen. Het is feest in België. Fans daar vieren dat de Belgen in de kwartfinale van het WK voetbal staan... door Amerika met 4-1 te verslaan. Blije fans dus van de Rode Duivels.
10: Echt goed. Ik ben echt blij voor de Belgen. Ze hebben echt goed gedaan.
9: Veel mensen op straat nu in allerlei Belgische steden... met vlaggen en allerlei rookfakkels. Charles de Ketelaar die was met de 2 goals erg belangrijk voor de Rode Duivels.
8: Wie, Mart?
9: Sorry, ik had het fonetisch uitgeschreven. Dan gaat het weer mis. dat voetbal.
8: Charles de Ketelaar.
9: De Ketelaar, wat was hij goed, hè? Oh, wat was hij goed.
11: Hij scoort weer! Wat is dat met de Ketelaar? De ban is gebroken. Wat zeg ik? Hoe gaan de Belgen reageren? Wel met een doelpunt van Charles de Ketelaar.
9: Nou, toch weer.

0: Charles de Ketelaar.
1: Charles,
2: niet Charles. Nou goed, hij was dus hartstikke lekker bezig. Die Belgen zijn door naar de volgende ronde. Blije Belgen dus op straat. Omstreden wedstrijd natuurlijk wel. Hè. Na het gedoe over de dankzij Trump teruggetrokken rode kaart... waardoor een spits van Amerika toch mee mocht doen. Maar sportieve revanche dus door de Belgen. Spanje wordt de tegenstander van België in de kwartfinale... Ja. Door Portugal met Ronaldo naar huis te sturen. Dit was zijn zesde en daarmee laatste WK.
0: Als je naar het zuiden op vakantie gaat en je rijdt door België... dan weet je altijd dat je ergens vertraging oploopt. Want het is altijd file bij...
2: Charleroi.
1: Nee. Antwerpen.
0: Antwerpen. De ring Antwerpen. Jannie is deze ochtend in de auto. En nou ja, het is wel duidelijk dat heel België nog op één oor ligt.
3: Hey, goedemorgen Koen en Sander. Nou, ik denk dat de Belgen het goed gevierd hebben. Want als je om deze tijdstip rond Antwerpen zonder file komt... dan liggen ze allemaal nog op bed. Fijne dag nog.
2: Goed feestje gevierd daar, dus in België. Ja. Dan naar eigen land. Het heeft ruim een week geduurd. Maar sinds vanochtend vroeg rijden er weer treinen... tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Door een brand op het spoor vorige week... lag het treinverkeer dagen en dagen plat. Honderden kabels waren kapot gegaan. Maar nu werkt dus alles weer daar op het spoor. Heb je vakantieplannen? Misschien naar Sicilië? Nou, de Etna spuwt as. En dat zorgt nog altijd voor roet in het eten bij het vliegen. Kan tot zeker 10 uur vanochtend niet worden gevlogen... naar het vliegveld van Catania op het eiland. Motoren van vliegtuigen kunnen kapot gaan door de deeltjes uit zo'n vulkaanwolk. Afgelopen dagen werden al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid naar bijvoorbeeld Palermo. En op de catwalk lijkt het nog altijd of alle mannen hetzelfde lichaam hebben. Uit onderzoek van de VRT blijkt dat bij mannenmodeweken in Milaan en Parijs... vooral heel slanke of gespierde modellen op de catwalk te zien zijn. Maatje XS, S of M en dan stopt het eigenlijk wel. Een beetje voller of echt stevig komt natuurlijk niet zo vaak voor... blijkt dus uit dit onderzoek. Terwijl bij vrouwen het beeld al wel veel meer verschillend is. Ondertussen, jongens, let goed op... lijkt de tijd van de losse broeken en oversized voorbij.
0: Oh.
2: Want de luxe merken, ja, dan volgt de rest vaak... Dan die gaan richting smal. De skinny jeans die komen terug. De boel sluit weer een beetje strak aan rondom het lichaam. Scherpe kaaklijn.
0: Ah, maar wacht even, Mart. Want ja? Dit, nu heb je het over de catwalk.
2: Ja.
0: Maar de catwalk is natuurlijk heel iets anders dan bij mij... hoe mensen erbij lopen in het dorp.
2: Wat jij nu op die catwalk ziet...
1: Ja, dat is over
2: een jaar. Een seizoen later komt dat.
0: Nee, dat geloof ik niet.
2: Ja, echt
1: wel.
2: Ja, dan gaan we weer aan de skinny jeans.
0: Nee, dat geloof ik wel. Maar als ik nu die foto's van die catwalk zie... dan denk ik, zie ik allemaal leren pakjes en...
1: Nee, maar de catwalk is natuurlijk een uitvergrote, extravagante weergave... van een, hoe het dan een normale vorm...
2: Materialen en kleuren.
1: Ja. Ja.
0: Dus de skinny jeans komt terug.
2: Ja, en we moeten protein-chic worden. Dus we moeten goed gaan trainen. Die kaaklijn moet lekker zijn. Beetje fit. Ja, nou, hij zit er wel.
1: Ja, dat is dat lookmaxen, hè. Dat doen de mannen nu. Die slaan dan met een hamer op.
0: Wat zeg jij nou weer?
1: Lookmaxen.
0: Wat is dat? Lookmaxen?
1: Lookmaxen is dan nou... Dat is een hele zorgwekkende trend onder mannen. En met name jonge mannen. Die breken dan min of meer hun kaakbeen.
0: Och, jezus.
1: Zodat het wat teruggroeit met een litteken. Weefsel, maar dan in de kaak zelf, waardoor die kaaklijn sterker. Ja. Als ik naar jouw kaak kijk, denk ik al aardig wat gelookmaxed hebt.
0: Ik heb wel een aardige kaaklijn, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat klopt.
1: Nee, want dat is helemaal hip, dus dat is, ja, zorgwekkend.
0: Oké. Okay. Skinny jeans is smart.
2: Je moet aan de bak, Koen.
1: Als je heel veel aankomt, dan gaat je broek vanzelf straks zitten.
2: Ja. Lekker aan de bossenbol.
0: Goeie tip, dankjewel. Ja, en dan is het een vakantie. Vakantietijd begint nu toch wel echt wel. Het aftellen is voor velen begonnen. Sommigen zijn zelfs al. Het noorden heeft lekker al zomervakantie. Een zeer opmerkelijk onderzoek, want meer dan de helft van de Nederlanders... neemt kleding mee op vakantie, waarvan ze vooraf al wisten... dat die kleding waarschijnlijk toch niet gedragen wordt.
1: Ja. Ik heb ook altijd één voorwerp, neem ik elke keer mee. En elke keer zeg ik als ik thuis kom, moet ik niet meer doen... want ik gebruik het toch niet. En elke keer als ik mijn koffer inpak, gaat het er weer mee in.
0: Eén voorwerp?
1: Eén kledingstuk.
0: Een kledingstuk?
1: Ja.
0: Oh. Nou.
1: Van volgende week op de catwalk.

0: uit de 70s, 80s en 90s. Roxette. En listen to your heart. Dat is natuurlijk het beste wat je kan doen.
1: Oh, ja, altijd je hart. Altijd
0: je hart volgen.
1: Ja, ja.
0: Ja, voor ons is het nog heel eventjes aftellen. Eind volgende week, dan hebben wij vakantie. Dan gaan we nog even een paar weken tussenuit.
1: Ja.
0: En ik moet zeggen, ik ben al begonnen.
1: Oh ja?
0: Ja, ik ben al begonnen.
1: Oh, daar ben je vroeg bij.
0: Dat is toch een beetje de vakantievoorpret. Ja, ik ben al begonnen met het inpakken. Nou moet ik zeggen, ik ga met de camper weg.
1: Ja.
0: Dus het klaarleggen van alle handenspullen, dat is bij mij al wel begonnen.
1: Maar dat leg je dan meteen al in de camper?
0: Nou, die staat inderdaad voor de deur, dus dat zou kunnen. Dat heb ik nog niet gedaan, daar wacht ik nog even mee tot aankomend weekend.
1: Want als ik nu zeg maar mijn koffer alvast klaarleg, dan ligt die echt toch al nog in de weg.
0: Ja, want wanneer begin jij dan met inpakken?
1: Nou, wij vertrekken volgende week zaterdag, dan denk ik dat ik donderdag ga inpakken.
0: Oh, donderdag.
1: Ja.
0: Ja. Nou, het is een ritueel. Ja, de een vindt het heerlijk, de ander kijkt ontzettend tegenop. Maar er is nu onderzoek gedaan met een opmerkelijk resultaat. Let op, 51%, wij kunnen het afronden naar de helft van de Nederlanders, neemt kleding mee waarvan ze vooraf al verwachten dat die kleding ongedragen blijft.
1: Ja, dus dat is dan dat is dus een 1 of 2 of 3 van die kledingstukken waarvan je elke keer denkt, ik heb het nodig. Maar uiteindelijk gaat het gewoon weer ongedragen, ongewassen de kast in.
0: Nou, ik herken wel dat een hoop niet gedragen wordt. Ik neem toch altijd net even iets te veel mee.
1: Ja.
0: Hoe zit dat bij jou?
1: Ik neem vroeger namelijk gewoon 12 paar sokken mee, 12 onderbroeken, dat soort dingen. Dat doe ik niet meer, dat halveer ik. En dan neem ik een klein wasmiddeldingetje mee.
0: Oh, jij gaat wassen?
1: Heerlijk. In een badkuip of in een dingetje.
0: Nee joh,
1: of gewoon, nou,
0: in een badkuip? Ja, wat een armoe.
1: Waarom?
0: Ja, waarom? Je hebt toch wel 12 boxers, heb jij?
1: Ja, maar dat.
0: Of heb je ze niet?
1: Ik heb wel 2, ja, maar we gaan 4 weken.
0: Nee, oké. Okay. Maar, oh ja, maar dan zou ik er alsnog wel 12 meenemen.
1: Nou, ik doe er gewoon 6. En ik,
0: 6?
1: Ja, maar je loopt toch de hele dag in je zwembroek. En ik vind, dan doe ik zo'n handwasje. Of je hebt van sommige hotels hebben echt dat je zelf naar de wasrette gaat. En dan gaat het draaien en dan hang ik het uit. En dan is het binnen 12 seconden droog.
0: Ah, kijk, heerlijk gevoel. Jij vindt dat gewoon heerlijk.
1: Vind ik heerlijk, ja. En ik heb 4 kinderen, dus ik kan niet met 6 grote koffers
0: rijden. Nee, dat kan niet.
1: Dat gaat niet, dus je wordt wat slimmer. Maar ik neem dus altijd, wat ik altijd meeneem en dus uiteindelijk gewoon nooit gebruik, is een Colbertje. Een chic jasje. Aha. Want dan denk ik, ja, voor hetzelfde geld.
0: Je weet nooit.
1: Je weet, dan ga je daar. Nee. Zit je aan het Lazio Maggiore of je zit aan de Costa Brava of weet ik van waar. En je komt maar net een heel mooi restaurant tegen waarvan ze zeggen, wel een beetje chique kleding aan. Ja, dan kan ik daar niet met mijn Urbanus t-shirt aankomen.
0: Nee, maar doe ik altijd gewoon een chique overhemd mee. Nee.
1: Ja, dus elke keer heb ik dat jasje gewoon. Nou ja, dus ik heb denk ik al 8, 9 jaar heb ik een chic jasje mee. Tot de laatste vakantie heb ik hem thuis gelaten. Misschien net zien dat er een restaurant was waar een jasje verplicht was.
0: Bij Lago Maggiore.
1: Ja, nee, Plopsaland.
0: Ik vind het wel leuk, want wij zijn hierover aan het keuvelen. Ik herken overigens dit ook wel. Ik neem altijd toch nog een stropje mee, een stropdasje.
1: Een stropje?
0: Een stroppie. Ja, omdat ik dan heb ik zo'n hemd en dan denk
1: wat
0: ik,
1: is dit?
0: Kan ik nog even een stropje eroverheen? Ja, dat vind ik dan leuk. En dan ga ik, ja, als we even. Ja, hoezo zit je mij uit te lachen? Jij neemt een jasje mee.
1: Ja, dat is toch 100 keer.
0: Ja, maar als jij naar 40 graden gaat, dan wil ik geen jasje mee. Dan neem ik gewoon een stropje mee.
2: En dan opgestroopte mouwtjes.
0: Opgestroopte mouwtjes, ja. Leuk.
1: Hoe vaak in Nederland draag je een stropje?
0: Nee, nooit.
1: Dit loopt op Crocs of op badslippers met sokken. Nee. En heeft een stropje in de kofferbak. Ongelooflijk.
0: Nee, met de camper gaat een strop niet mee. Maar ik vind het leuk, want ik zit naar Mart te kijken terwijl wij het hierover hebben. Nou, Mart, die neemt volgens mij wel 5 koffers mee als hij gaat vliegen.
2: Ik check sowieso een volledig volgepakte koffer in. Niet alleen met handbagage. Maar inderdaad altijd ook een jasje mee. Geen stropje, wel een jasje. Nette schoenen ook. Dat je altijd even. Je moet voorbereid zijn. Je weet niet of het weer gaat omslaan. Laagjes,
0: laat ik het zo zeggen, Mark.
2: Een klein strijkijzertje.
0: Hoeveel procent van de inhoud van jouw koffer komt ongedragen terug?
2: Nou, ik draag wel 2 outfits per dag dan ook vaak.
0: Jezus.
2: Of 3. Ligt eraan of je ook nog gaat zwemmen.
0: 3 outfits?
1: Ja, dan begin je zo de halve dag in je blote lus.
2: Die camping sla ik even over.
1: En dan doe je gewoon af en toe een zwembroek aan. En heel s'avonds om 22:30 doe je een keer een t-shirtje aan. Want dan komt het een beetje af.
2: Nee, vakantie is ook een beetje een modeshow.
1: Nou, wel Luke Maxer dat je er bent.
2: Dankjewel.
0: Mag dit op een tegeltje alsjeblieft?
1: Ja.
0: Vakantie is ook
2: Je moet een beetje leuk voor de dag komen. Je voelt je goed, je hoeft niet te werken. Je bent lekker in die zon.
0: Nou, ga lekker met mij mee in de camper.
2: Flaneren. Ja. Op jouw Crocs.
0: Dat is weinig modeshow, kan ik je vertellen.
1: Ja. Maar wel een stropje mee.
0: Ja.
1: Nou, je gaat dit jaar naar Noorwegen, toch?
0: Ja, zeker ga ik naar Noorwegen.
1: Nou, mocht je onverhoopt op een begrafenis in de Lofoten uitkomen, jij hebt een stropdas bij je.
0: Dat bedoel ik. Ik ben goed voorbereid. Ja. Ben benieuwd hoe jouw

0: Ikea Bazaar.
1: Ik hoor je.
0: Wat bedoel je?
1: Ik hoor je.
0: Je hoort me?
1: Ik hoor je.
0: Wat hoor je?
1: Ik hoor jou.
0: Nou, fijn. Ik hoor jou ook.
1: Nee, dat klopt niet. Ik hoor je.
0: Oh, je hoort mij?
1: Ja.
0: Maar ik snap hem even niet.
1: Nou, Ticento betekent ik hoor je.
0: Oh. Oh. Dank je voor de vertaling.
2: De map van Kato.
0: Wat ga je doen, Sander?
3: Wat ga je daar doen?
0: Oh, jullie gaan elkaar helemaal aanraken.
1: Ja, dat betekent ook ik voel je.
0: Oh.
1: Dus ik moet je ook even voelen. Ik denk, ja, voor de volledigheid. Nee, ik hoor je, ik voel je.
0: Begint, heet het nou ik voel je of ik hoor je? Ticento.
1: Ticento betekent, is Italiaans voor ik voel je of ik hoor je.
0: Echt, dat kan allebei?
1: Kan allebei.
0: Oh.
1: Hetzelfde als in Nederlands heb je ook woorden die twee dingen betekenen. Zoals kattenbakgrind. Is waar de kat zijn behoefte in doet en wat mijn vrouw wel eens kookt.
0: Goed. Even kijken of het niveautje humor van jouw dochter wat beter is.
1: Dat is al snel al, ja.
0: We hebben er weer eentje onder de knop, hoor.
1: Mijn lieve Kato, die heeft ook, nu ze op vakantie is, toch tijd gevonden om een heerlijke mopje voor ons klaar te
0: maken. Is op vakantie? Is ze naar de Costa del Sol ineens?
1: Ze is met opa naar de bosbranden.
0: Oh!
1: Dus ze komt verbrand terug, denk ik.
0: Oh ja, zeg. Is ze echt in Zuid-Frankrijk?
1: Zuid-Frankrijk, ja. Maar gelukkig wel ver weg bij de bosbranden.
0: En dan elke dag even bellen natuurlijk met papa en mama, neem ik aan.
1: Ja, wel. Alleen mijn schoonvader die gunt ons dan rust. Dus die probeert, maar terwijl ik juist wel heel graag even de kinderen wil zien. Dus,
0: ja, dat lijkt mij ook.
1: Ja, dus ik was gisteren aan het FaceTime. Toen hoorde ik in één keer open zeggen, nou, zo is het wel weer genoeg. Tuut, tuut, tuut, tuut. Ja, alsof je mij daar plezier mee doet.
0: Goed, Katootje en de mop vanuit Zuid-Frankrijk.
4: Een mug wil graag naar een popconcert. Oké, zegt zijn moeder. Maar pas je wel goed op voor het applaus.
1: Een mug wil naar een popconcert. Pas je wel op voor een applaus.
0: Duurde eventjes. Ja, bij jou ook?
3: Ja, heel erg.
0: Kijk, maar dank voor de uitleg. Dire Straits, Children's of Swing in de Koen en Zander. Goedemorgen.

0: gitaarsolo die je inmiddels kan dromen natuurlijk. Dire Straits, Seldon's of Swing. 7:55 is het straks het nieuws. Martgol, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met zometeen een goed nieuws vanaf het spoor en een boel schorre keeltjes ga je horen.
0: Ja, en ik heb hier één noot, Sander, concentratie. Één noot van een grote hit. Een liedje wat je straks hoort in de ochtendshow. Kijken of jij de titel weet van dit nummer. Zou knap vinden.
2: Working My Way Back to You van de Spinners.
0: Dat is weer goed. Knap hoor. Op basis van één roffeltje.
2: Ja, we vroegen mijn lievelingsliedje.
0: Echt?
2: Ja. Spinner, eigenlijk moet ik zeggen de Detroit Spinners. Want ze gingen net zoals de Jackson 5 onder een andere naam door. Die compleet anders was.
0: Ja.
2: De Spinners, de Detroit Spinners.
0: Het is hoogste tijd voor de Spinners. Straks hoor je hem in de ochtendshow.
3: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
4: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed.

0: voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
3: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
5: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
4: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
9: Sloopmelk.
8: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
8: Milner?
9: Sloopmelk.
8: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
9: Sloopmelk.
10: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: Goedemorgen, 8 uur in de Koen en Sander Show voor het nieuws. Mart Grol.
17: Goedemorgen. Belgen door het dolle.
18: Is gelukt! Jawel! Kwartfinale!
17: Ja, blije Belgen nu ze in de kwartfinale staan op het WK voetbal. Een beladen wedstrijd vanwege het rode kaartschandaal. Maar Amerika kreeg een sportief koekje van eigen deeg. Met de 4-1 is het gastland van de mat geveegd. En zo klonk de laatste Belgische goal bij de VRT in de extra tijd.
19: Lukaku nog eens met een plaatsbal. Oh, hij schiet hem nog binnen ook! Hij schiet hem nog binnen ook! Lukaku scoort opnieuw!
17: België die speelt de kwartfinale tegen Spanje, want buurman Portugal werd door de Spanjaarden uitgeschakeld met 1-0, inclusief Ronaldo dus, die zijn laatste WK ooit nu heeft gespeeld. De oorzaak van een van de bosbranden in Frankrijk is misschien gevonden. Een man is namelijk opgepakt omdat hij dat vuur zou hebben aangestoken. Dat vuur verwoest veel natuur en ook allerlei campings. Ook zijn tienduizenden mensen in Frankrijk geëvacueerd. In Spanje en Portugal wordt ook nog altijd volop geblust. Het dodental na de aardbeving in Venezuela loopt op en op. Het staat nu op 3500, maar er zijn ook nog tienduizenden vermisten. En een kleine 2 weken na de ramp lijkt hulp voor hen te laat te komen. Duizenden mensen die het hebben overleefd zijn dakloos, want honderden gebouwen liggen nog altijd in puin. En ruim een week later dan... we gaan eerst naar het spoor, sorry. Na ruim een week met de bus rijden er vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van ons land. Na de brand natuurlijk, waar veel kabels bij kapot gingen. Die zijn natuurlijk hard nodig, hè, voor het bedienen van seinen en wissels. Je hoort spoorbeheerder ProRail eerder bij de NOS.
20: Bij de brand zijn er heel veel kabels zijn er geraakt. Ja, die operatie is eigenlijk steeds groter geworden. De schade is veel groter dan we aan het begin van de week dachten. Honderden kabels worden op dit moment gelast.
17: Ja, dat is inmiddels dus gelukt. Het was echt een monsterklus die dus ruim een week duurde. Maar nu is het dus gelukt. Het weer van Weerplaza. In het noorden weer de meeste bewolking vandaag. Daar ook kans op wat regen en 20 graden. In het zuiden de meeste zon en flink warmer tot 28 graden.
16: Bart, dankjewel. Verkeersinformatie. Ja, zo even belangrijk om bij stil te staan, want we hebben een heleboel wegafsluitingen op verschillende delen in het land. Er wordt aan de weg gewerkt, doen ze altijd in vakantietijd. Maar ja, niet iedereen heeft natuurlijk al vakantie. 78 vertragingen, dus druk op de weg. Op de A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, 40 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij Bad Hoeverdorp, daar 30 minuten. 40 minuten op de A16 Ridderkerk richting het Terbrechtseplein, tussen Ridderkerk Noord en het Terbrechtseplein. En de laatste op de A27 Breda-Gorkum bij de Merwedebrug. Daar 30 minuten.
21: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
16: Sander, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
16: Ik heb weer een nieuwe gadget gekocht.
22: Oh.
16: Daar wil ik je straks alles even over
22: vertellen. Oh, leuk.

0: maken voor warme dagen, want we zitten in hittegolf nummer 3 alweer.
1: Ja, dat ben ik.
0: Meneertje gaat klagen.
1: Nou ja, ik vind mijn nachtrust op dit moment wel echt belangrijk. Ik slaap gewoon wel. Ik vind soms, die koelt ook wel even lekker.
0: Ja, snap ik. Ja. Ik had het woepertje weer aan vannacht.
1: Ja, ik ook. Moest wel. Woepertje eergisteren niet aangehad. Toen sliep ik beduidend slechter.
0: Ja.
1: Maar goed, het gaat niet de 39 graden van de vorige
0: golf worden. Nee, kijk, met die 30 graden, die kunnen wij wel overleven met z'n allen. En we gaan even terug naar een maandje geleden, Sander.
1: Ja.
0: Een maandje geleden in de ochtendshow. En ik moet je eerlijk zeggen, ik word er nog steeds elke dag, ik overdrijf niks, hè, elke dag op aangesproken.
1: Oh, leuk.
0: Een maandje geleden vertelde ik over een gadget die ik had gekocht.
1: Ja.
0: En een gadget die had ik thuis neergezet. Zo in de televisiekamer waar we lekker tv kijken. En mijn vriendin kwam thuis na een paar dagen weg te zijn geweest. En dit was haar reactie toen.
2: Dat denk ik toch niet, hè? Dat denk ik toch niet. Absoluut niet.
1: Nee, het was een foto van mij.
0: Had ze wel anders gereageerd. Nee, dit was een soort een flight wall. Zo'n schermpje waarmee je de vluchten kan zien. Die worden daarop op gepubliceerd. Die kun je dan zien. Die over het huis heen vliegen.
1: Ja, een LED-installatie.
0: Zo'n LED-ding. Ja. En weet je wat leuk is? Hij staat er nog steeds.
1: Oh ja?
0: Jazeker.
1: Je hebt gewonnen, deze strijd.
0: Nou ja, sterker nog, en zij maakte nog meer opmerkingen over. Hé, kijk, dat is die vlucht naar Malaga gaat nu over het huis. Hoorde ik gisteravond in één keer van de bank.
1: Oh jeetje.
0: Ja, dus. Maar ik heb iets nieuws gekocht.
1: Ja?
0: Een nieuwe gadget. Voor haar.
1: En waar heeft het mee te maken?
0: Nou, ik ga er niet te veel over zeggen, want ik denk namelijk dat ik jou er ook heel blij mee ga maken.
1: Oh? Ja. Jij hebt er ook een van mij?
0: Nou, nee, het is ook vrij kostbaar dingetje. Oh. Dus ik ga hem niet aan je geven. Tenzij je er zo blij wordt, dan koop ik hem voor je. Maar ik neem hem morgen mee. En ik denk er even over na, Sander. En een hele oplettende luisteraar zou het ook kunnen weten. Het gaat hier al een paar dagen over in de show.
1: Maar kun je niet een hint geven?
0: Nee, want dan weet je het meteen. Dat vind ik niet leuk.
1: Oké, nou, we wachten af.
0: Maar ik denk dat jij er heel blij van wordt. Want jij zou niet zonder kunnen.
1: Nou, ik ben nu toch zonder. Of is het een upgrade van wat ik al heb?
0: Morgen neem ik het mee.
1: Oké, spannend.
0: Morgen neem ik het mee. Dan worden wij natuurlijk wakker deze ochtend met het nieuws dat België zich heeft geplaatst voor de kwartfinale. Dan gaat het natuurlijk om het WK-voetbal. Heerlijk. Ja, toch wel echt fijn, hè?
1: Ja,
0: het is heel met die rode kaart.
1: Absoluut. Die Amerikanen zingen letterlijk een toontje lager. Want ach, dat waren zo'n grote mond. En Amerika is de soccer nation number one. En, nou ja, goed. Het tegendeel is waar. 4-1.
0: Hoppa.
1: Klinkende cijfers. België, verrast het misschien wel, maar gewoon kwartfinalist. En wie weet waar het Belgische schip strandt.
0: En dan hebben we nieuwslezer Mart. Wie scoorde ook weer de 1-2 voor België?
3: Charles de Ketelaar.
0: Ja, hij scoort weer! Hij scoort weer! Wat is dat met de Ketelaar? De ban is gebroken!
3: Ja,
0: Charles de Ketelaar.
3: Charles.
0: Heerlijk, ja. De mooie wedstrijden op het WK zijn nu aanstaande. Kees Kwakman, onze favoriete voetbalkenner van ESPN. Je hoort hem straks over een paar minuten in de ochtendshow.

0: op de hoge noot. Working my way back to you. Het is 7:15. Je luistert naar de Koen en Sander Show. We hebben het veel over voetbal. Ook als je niet van voetbal houdt, is het leuk om naar deze man te luisteren. Dat hoor ik altijd in mijn omgeving. Dus we hebben hem maar weer eens even gebeld. Want is het nodig te melden vanaf het WK in Amerika? Kees!
1: Goedemorgen!
0: Hey. Ja, onze favoriete voetbalanalist natuurlijk van ESPN. Kees Kwakman uit het prachtige Volendam. Daar is hij weer.

0: Ja, Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De man die natuurlijk zegt dat de FIFA wel een hele leuke organisatie is. Van omkoperij is geen sprake.
1: Nee.
0: Niks. Ja, dat zeg jij altijd, Kees.
2: Ja.
1: Ja, nee, dat is een. Het zit goed in elkaar. De lijntjes, dat loopt allemaal gestructureerd.
2: Het is vooral geen politieke aangelegenheid, hè?
1: Nee, maar kijk, uiteindelijk jongens, het komt allemaal op zijn pootjes terecht. Het is een heel gedoe rond die spits. En ik weet niet of jullie de wedstrijd hebben gezien. Die gozer, die kent er helemaal niks van. Die heeft geen bal geraakt.
0: Ballen groen.
1: Ballen groen.
0: Ja.
1: Ballen op dak. En onze zuiderburen zijn gewoon een rondje verder. Is Sander niet zo blij mee?
0: Nee, die was niet voor België. Nee. Maar inmiddels is het tij gekeerd.
2: Nee, maar na de rode kaart en dat soort dingen, dan ben ik wel voor België. En de recht heeft gezegevierd 4-1. Ik denk uiteindelijk dat die Trump met zijn rode kaart en die separatie nog België een dienst heeft bewezen. Ook, want die Amerikanen die stonden stijf van de stress hierdoor, denk ik. Hè? Door alle schijnwerpers hierop gericht.
1: Zeker, ja. Ik denk niet dat dit. Zeker extra oordeel van de Belgische spelers ook. Hè, dat het extra motivatie gaf voor de wedstrijd.
0: Ja,
1: ik vind het ook wel. Die Trump die daar dan gewoon in het Witte Huis dus over voetbal begint te praten. Volgens mij weet hij niet dat de bal rond is.
2: Nee, wat een rode kaart.
1: Die zegt ook gewoon werkelijk. Die zegt gewoon letterlijk. Ja, rode kaart. Ik wist niet wat het betekende. Maar. En dan, ik bel gewoon even om te vragen of het opgelost kan worden. Ja, het is echt werkelijk niet te geloven.
0: Ja.
1: Het is een soort van, je lacht erom, maar het is eigenlijk natuurlijk een schande dat dit kan. En ik denk heel mooi en iedereen heel blij dat België heeft gewonnen uiteindelijk. Ondanks dat die jongen, daar heb ik ook alweer een beetje medelijden mee, die spits van Amerika, die kan er natuurlijk ook niet zoveel aan doen.
0: Nee.
1: Maar ja, goed. Het is zonde, want het is een beetje een smetje op een WK die, wat denk ik voor de rest wel gewoon heel erg leuk is om naar te kijken.
2: Ja, nou ja, smetje, wat zeg je? Het leed is geleden en uiteindelijk nogmaals het recht heeft gezegevierd. Het zou als Amerika had gewonnen en die Balogun had in de laatste minuut gescoord, dan was het er nog groter. Nu is dit hoofdstuk dan gelukkig maar weer dicht, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. Dan had heel België natuurlijk in opstand gekomen. Nou hoef je daar ook niet zo bang voor te zijn, maar op zich, weet je. België, dit is nu klaar. En nu kunnen we het weer over voetbal hebben. Maar ik moet zeggen, de reactie van Gianni was ook wel mooi, hè?
0: Infantino? Wat heeft hij gezegd?
2: Gianni Romme.
1: Infantino.
0: Oh.
1: Die zei, nee jongens, ik heb hier niks mee te maken. Ik heb Donald heb ik wel gesproken. Maar er is een onafhankelijke commissie bij de FIFA die dit allemaal regelt.
0: Ja.
1: En ja, ik ben het er ook wel eens niet mee eens. Maar ze zijn onafhankelijk en je moet het respecteren.
2: Ja. Weet je, wij hebben ook Koeman na zijn ontslag eigenlijk niet meer gesproken.
0: Nee.
1: Nee?
2: Nee. Nee.
1: Oh.
2: Is hij misschien bij jou in de buurt?
1: Nou ja, voor Ronald. Hé, kom ik daar? Nee. Nee, hij wil niks zeggen.
0: Wat een slecht toneelstukje.
1: Ja, maar je moet er ook even met rust bij. Maar ik heb wel gelezen dat we met Arne Slot in gesprek zijn.
0: Ja, dat heb ik ook gehoord, ja.
1: Ja?
0: Ja, daar ben je
1: positief. Daar worden we vrolijk van.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, maar dat is een of andere Duitse krant, die heeft dat gemeld. Maar heb jij het uit andere bronnen ook begrepen, Kees?
1: Nee, maar de Kikker was dit volgens mij toch? Dat is wel een zeer betrouwbare. Alhoewel, er was ook een Duitser die zei dat we wereldkampioen werden, toch? Ik toch te twijfelen.
2: De Kikker is mijn favoriete tijdschrift over amfibieën.
1: Ja, nee, snap ik. Ja.
0: Ja, Arne Slot, het zou maar zo de nieuwe bondscoach kunnen worden natuurlijk.
1: Ja, dat zou wel mooi zijn.
0: Dat zou geweldig zijn, ja.
1: Ja, daar zijn we wel aan toe. Aan een beetje vernieuwing. Aan iemand die ook wel een beetje bravoure heeft en van eigen kracht uitgaat. Een beetje zoals de Belgische bondscoach. Die durft gewoon een paar testspelers op de bank te zetten. En die wint met 4-1 van Amerika.
0: Hoppa.
1: Ja, die kan. Knap hoor.
2: Zeker. Nou, we hebben vanavond kunnen we eigenlijk weer een beetje gewoon normaal voetbal kijken. Want om 6:00 is het al Argentinië-Egypte. Dan is het om 10:00 Zwitserland-Colombia. Dan zijn de kwartfinalisten bekend. Dan is het nog maar 7 wedstrijden in het WK voor mij alweer.
1: Ja, dit wordt wel een beetje. Hè? Het wordt wel afkicken, denk ik.
0: Afkicken.
1: Al die wedstrijden, ja.
0: Voor jou
1: maar,
0: zeker.
1: Jongens, ja, we hebben het wel leuk, toch? Het is een leuk WK, toch?
0: Het is het ook echt. En ik moet zeggen, ik ben ook helemaal fan, ik moet het toch even noemen, van die Nooren. Wat is dat toch leuk? Ja. Wat is die Haaland? Dat is natuurlijk een superspits. Maar ook een leuke kerel is dat gewoon. En dat hele Noorse volk met die Viking Row. Het is toch geweldig, Kees?
1: Nee, Haaland is super. Hij is zo. down to earth, altijd hetzelfde, in zijn interviews ook altijd. Ook heel, hij gelooft bijna niet, het is gewoon een soort van kind in een snoepwinkel. Hij zegt ook de hele tijd, ja, Noorwegen, ja, wij winnen niet van Brazilië natuurlijk. Ja, Frankrijk, nee, daar winnen wij niet van, weet je zo. Ja. Ik bedoel, we gaan het wel zien. Ja. En je ziet de verbazing op zijn gezicht ook als hij scoort, terwijl hij dat elke dag doet, onbeperkt. Ja. Ja, het is echt geweldig. Echt, en dit zijn de mooie verhalen natuurlijk. En ja, het zou geweldig zijn als die Nooren nog even doorgaan.
2: Ja. Het is de Dark Horse die zomaar die finale kan halen.
1: Ja, wij zijn wel een beetje voor Noorwegen inmiddels, toch? Zo. En ook wel een beetje voor België. Sander, kom op.
2: Ja, absoluut, zeker.
0: Ja, dat zou mooi. Ik ga op de dag van de finale ga ik naar Noorwegen.
1: Oh.
0: Dus ik hoop zo dat ze in de finale komen. Dat lijkt me helemaal.
2: Maar dan zou ik 2 dagen eerder gaan.
0: Dat scenario heb ik gisteren al met mijn vriendin over gehad. Ja. Dan moeten wij even een beetje gas geven op die camper. Dan moeten we er wat eerder zijn.
2: Absoluut. Oké, Kees, dankjewel voor nu.
1: Op de dag van de finale. Leuk.
0: Ja, maar dan speelt België niet, hoor, Kees.
1: Oh, dat stond. Ja, dan ga ik maar 2 minuten bos.
2: En groetjes aan Ronald Koeman, hè?
1: Oké, zie zeker.

0: Wat een band was dit ook in die tijd, zeg. Wat een hits hadden ze, No Doubt, Don't Speak. Overigens treden ze nog steeds op, hoor. Ze bestaan gewoon nog.
1: Nou, ze hebben de sfeer gedaan in Las Vegas.
0: Oh, No Doubt?
1: Ja.
0: Wauw.
1: Maar dat kreeg heel veel kritiek. Het was niet goed.
0: Oh, heb ik helemaal niet meegekregen.
1: Het was voor het eerst dat de visuals waren natuurlijk geweldig, maar die band rammelde een beetje. Ah. Het was allemaal niet meer zo goed.
0: Oh. Gwen Stefani en haar kompanen van No Doubt. Straks krijg je nieuws van 8:30 van Mart Grol.
2: Goedemorgen,

0: eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
1: Ah, dat lucht op.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
6: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
7: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
6: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
13: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.
17: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
18: Iedereen begrijpt elkaar.
19: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
20: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
26: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
27: Ja, we hebben weer een tweede deling vandaag qua weer. Grijzer en wat motregen in het noorden. Koeler 20 graden daar. Warmer en meer zon in het zuiden. 28 graden daar.

0: Het is druk op de weg. 72 vertragingen meldt de Flitsmeister. Het heeft te maken met veel wegwerkzaamheden en de bijbehorende afsluitingen. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel. 3 kwartier vertraging. 40 minuten op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Bad Hoeverdorp. Staat hier op mijn schermpje dat daar mensen op de weg lopen? Denk ik dan meteen aan Extinction Rebellion?
1: Nee, die zitten vastgeplakt.
0: Maar die...
1: die lopen niet.
0: Geen idee wat er aan de hand is op de A4, maar laat het even weten mocht je daar meer zicht op hebben als je daar in de file staat. De A16 Ridderkerk richting het Terbrechtseplein. Dus Ridderkerk Noord en het Terbrechtseplein daar 9 kilometer file. En 3 kwartier extra. Het is 8:30 in de ochtendshow van Joe Mart Gol en het nieuws.
2: Goedemorgen. Alle gastlanden voetballen niet meer mee op het WK. Canada en Mexico lagen er al uit. En nu ook de VS. De Belgen veegden Amerika met 4-1 van de mat. Amerikanen zijn er kapot van.
3: I'm devastated. I mean, yeah. I feel like we could have done a lot better. We had the fans behind us. We finally had the country behind us. And we didn't perform.
2: Ja, het land stond achter ze. Trump hadden ze aan hun kant, dankzij dat rode kaartschandaal. Maar de Belgen namen dus sportieve revanche. Dus groot feest in België.
4: Ik had 3-1 voorspeld, maar 4-1 was echt zo.
5: En nu in L.A. Come on! What is the feestje? Wat is the feestje? What is the feestje? Wat is the feestje?
2: Vlaamse media die schrijven er ook volop over. Trump 1, België 4, kopt het nieuwsblad. 4-1 was dus de eindstand. Dit doet dromen, zegt een andere krant. De Rode Duivels staan nu in de kwartfinale tegen Spanje. Vrijdagavond in L.A. Je hoort het net al in die quote. Koning Philip van België die gaat er naartoe.
0: Ja.
2: Dan het amateurvoetbal hier in Nederland. Zorgen bij voetbalbond KNVB over het geweld bij de amateurs. Over vechtpartijen, mishandelingen met elkaar of tegen de scheidsrechter. 1200 keer keek de KNVB afgelopen seizoen of een zware schorsing moest worden opgelegd. Dat is tientallen keren meer dan het seizoen ervoor, schrijft het AD. Maar er werden ook meer wedstrijden gespeeld. De bond baalt ervan van dat geweld omdat het veel met mensen doet, zegt de KNVB. Meer belasting betalen bij een grote erfenis. We zijn daar verdeeld over, blijkt uit nieuw onderzoek door het Centraal Planbureau. Ruim de helft van ons vindt het een goed idee. Komt een golf aan erfenissen aan, omdat de komende jaren veel mensen uit de babyboom-generatie doodgaan. Veel geld gaat naar mensen die het al goed hebben. Betekent wel miljarden extra aan belasting voor de schatkist. Nou, een kleine groep ziet de erfbelasting het liefst verdwijnen. Toch betalen de meeste Nederlanders geen erfbelasting. Dat je bijvoorbeeld als kind tot ruim 26.000 euro belastingvrij kunt krijgen van een overleden ouder.
0: En, ja, ik vind het toch altijd een beetje gek dat je...
2: Ja, dat toch moet betalen, hè?
0: Dat je moet betalen,
2: ja. Er is al betaald en dan nog een keer.
0: En dan moet je, dan krijg je een erfenis, dan gaat iemand dood... en dan mag je er nog even overmaken in de staat.
1: Ja, dat als ouder denk ik, ja, dat is misschien het geld waar je voor gewerkt hebt, voor je kinderen.
0: Dat bedoel ik.
1: Aan de andere kant is het natuurlijk ook gek dat geld waarvoor jij werkt... en jij werkt hard voor je geld...
0: Dat mag gezegd worden.
1: Verkeerd voorbeeld.
2: Dank je.
1: Jij werkt hard voor je geld. Jij moet daar belasting over betalen.
0: Ja.
1: Dat zou geld wat je gewoon krijgt, daar betaal je geen belasting over. Dan denk ik, ja, dan zou ik bijvoorbeeld wel willen zien... dat je misschien geld waar mensen hard voor werken, minder belasting... en dat dit, dat het misschien wat meer gelijk is.
0: Oh ja. Dus, nou, die theorie volg ik wel.
1: Ja, maar aan de andere kant ben ik het ook weer daar niet mee eens. Dus ik, ja.
2: Nou, net als Nederland. Nederland is ook verdeeld.
0: Verdeeld, ja.
1: Ja.
2: Hoe vaak eten we nog een peer? Steeds meer mensen laten de peer links liggen. Peer heeft een imagoprobleem, zegt de fruitsector vanmorgen in het AD. Je ziet die peer wel liggen in de supermarkt... maar mensen vergeten hem dus in hun mandje of in een karretje te stoppen. We kiezen eerder voor de banaan, een appel of een sinaasappel.
1: Ja, dat is dan... Nee. Nou ben je appels met peren aan het vergelijken.
2: En zelfs de meloen- en druifjongens zijn populairder geworden.
0: Echt?
2: Ja, en dat je wel zoveel kunt doen, hè, met een peer. Je kunt hem niet alleen uit het vuistje eten. Je kunt hem ook in een salade. Of een pokeball. Perenpromoters willen dat we meer met de peer gaan doen.
0: Ja, ik moet zeggen, een goede peer. Zo'n lekkere, sappige peer.
2: Ja, en dan lekker uit vuistje wel.
0: En lekker uit vuistje, ja. En wat ook heel lekker is, in een salade met blauwe kaas.
2: Oh ja.
0: Peer en blauwe kaas, super combinatie.
1: Ik ben niet de grootste fruit eten, maar ik vind dan peer dan denk ik wel het lekkerste. Als inderdaad gewoon heel sappig is. En dan gaat dat het sap zo langs je langs
0: zo
1: je
0: lekker
1: is.
0: Dat je zo,
2: dat vind ik irritant aan de peer.
0: Wat?
2: Dat je zo inderdaad helemaal onder de plak zit.
0: Onder de plak
2: zit. Neem ik liever een peren ijsje.
0: Ja, dat is wel een stukje minder gezond.
2: Ja, snap ik. Ja.
0: Ook lekker trouwens. Ook lekker. Maarten, dankjewel. Het belangrijkste nieuws voor deze dinsdag 7 juli.
1: Ja, K3, wel bekend, heeft een nieuwe samenstelling. Klaasje, die is terug op de plek van Maarten... terwijl Klaasje voorheen vervangen is door Julia. Terwijl Klaasje weer kwam voor de vervanging van Christel, Kathleen en Josje... die ooit weer vervangen is door Kelly. En nu is Hannes zwanger, dus die wordt waarschijnlijk vervangen door Diede... omdat Maarten dan weer met Klaasje via Josje weer teruggaat op het oude podium...
2: Huh?
1: Kortom, Hoe zit het nou met K3?
2: Ik volg het niet helemaal.
1: Nee, ik ook niet. Het is de grootste soap sinds de Belgische Koningsreis.
2: Ja, er is een soort babyboom gaande. En ze zijn allemaal zwanger, of bijna allemaal.
1: Ja, en de oud-gedienden die vervangen zijn, keren weer terug door de vervanger van de oud-gedienden.
2: Miguel Wiels, onze Vlaamse vriend. Je hoort hem zo meteen.

Phil Collins. Something happened on the way to heaven. In de Koen en Sander Show, goedemorgen. Het is 9:15 en er is verwarring. Complete verwarring als het gaat om deze meidengroep.

0: Wat een hit, hè? Oh, nee. Oh ja, oh nee. Allemaal geschreven door de man die we op dit moment aan de telefoon hebben. Miguel Wiels, goedemorgen.
1: Goedemorgen, vrienden. Hoe gaat het?
2: Ja, goed. Hoe gaat het met jou, Miguel?
1: Ja, goed. Ik heb een korte nacht gehad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je gekeken?
1: Ja, ik heb natuurlijk gekeken, want er is een voetbaltoernooi aan de gang waar grote landen aan meedoen. En wij Belgen hebben deze nacht de wedstrijd moeten spelen. Hebben jullie gekeken?
0: Oh, ik dacht je even ging vragen, hebben jullie nog gespeeld? Maar dat doen wij al een tijdje niet meer op dat
2: nee.
0: Nou, nee, ik moet zeggen, het was echt, het was midden in de nacht. Ik heb even lekker in mijn bed gelegen. Maar ik was wel heel blij met het resultaat. 1-4 tegen Amerika is natuurlijk wel heerlijk.
1: Ja, het was geweldig, het was geweldig. Ja, het was ook echt de moeite om wakker te blijven de hele nacht. Dus, ja, kijk, we hebben geweldig gespeeld. We hebben geluk dat we hier geraakt zijn, maar we hebben geweldig gespeeld. En nu gaat het dak eraf, jongens. We gaan gewoon verder. En ik vind het zo spijtig voor jullie dat jullie er niet meer bij zijn. Echt, ik meen het.
2: Oh, oké. Okay. Dan zullen we ophangen.
1: Jullie worden er stil van, maar ik meen het echt. Ik ben als Belg ook een fan van jullie Nederlands. Ik vind gewoon spijtig dat jullie er niet meer bij zijn.
0: Ja. Nou, maar kijk, Miguel, we kennen jou als een hele sportieve man. Maar ik denk dan toch, in België, Vlaanderen, daar lachen ze ons toch een beetje uit met dat oranje.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Dat is absoluut zo, maar daar doe ik dus niet aan mee, want ik ben jullie vriend. Begrijp je?
0: Hey,
2: de enige Belg die een uitzondering is.
0: Maar Miguel, luister.
1: Voilà. Daarvoor bellen jullie niet.
0: Nou, nee, jawel, want we wilden het graag weten. Maar er is even iets. In K3-land zijn dingen gaande. Sander, die somde het net al even op. En we zien door de boom het bos.
2: Kijk, we begonnen natuurlijk met Christel, Kathleen en... hoe heet ze nou?
1: Karin,
2: sorry, ja. Nou, ja. Kathleen die werd vervangen door Josje. Nou, vervolgens kregen we een hele nieuwe K3. Dat waren Hanne, Klaasje, Marten. Nou, Klaasje dacht, ik ga lekker weer blokfluiten. Die werd vervangen door Julia. Maar ondertussen werd Hanne zwanger en vervangen door Diede en Noorn. En nu is Marten zwanger en die wordt weer vervangen door Klaasje. Terwijl de Klaasje weer eigenlijk vervangen wordt door Julia. Dus die opvolgers zitten bij elkaar in de band. En dan moet je ook nog eens voorstellen dat de hele eerste K3... inclusief Kathleen, Christel en Kathleen alweer terugkomen.
1: Ja, het is een beetje verwacht allemaal.
2: Ja, het lijkt wel Urk.
1: Ja, als je het zo stelt, dan is het inderdaad wel een beetje gedoe. Dan heb je intussen bijna een bus nodig om alle K3-leden of alle meisjes die ooit K3 geweest zijn ergens op een plek te krijgen. Ja, het is best wel veel. Kijk, ik ben natuurlijk gestopt in 2021. Dus alle zwangerschappen die daarna gekomen zijn, daar weet ik echt helemaal niks over. Dan ben ik ook niet verantwoordelijk voor.
2: Maar het is inmiddels nu gewoon K33 ongeveer.
1: Ja, zoiets moet het zijn, denk ik. Ja.
0: Maar even voor de duidelijkheid, want ik snap er nog steeds helemaal niks van. De drie huidige leden van K3. Zijn?
1: Ja. Drie huidige leden van K3 zijn Hanne, Marten en Julia. Maar dat zien we nu niet, want Marten is op dit moment op zwangerschapsverlof en zij wordt vervangen door Klaasje.
2: Ja,
1: overigens Klaasje, een heel leuk K3-lid. Een van mijn favorieten aller tijden eigenlijk, een Nederlandse ook. En Klaasje is dan Marten komen vervangen.
2: Ja.
1: Maar nu is dan Hanne, de roodharige, die heeft gisteren aangekondigd dat ze zwanger is. Ik wist het trouwens al iets sneller, want Hanne is een heel leuke vriendin van mij ook. En dus die heeft gisteren aangekondigd dat ze zwanger is. En die zal nu ook moeten vervangen worden natuurlijk.
0: Ja. Zijn er nog mensen, denk je, die dit helemaal begrijpen? Ik zie Sander ook schrijven en notities maken hier.
2: Dus eigenlijk, van de hele officiële lijn, laat ik het zo zeggen, Miguel. Moeten ze in het K3-kamp niet gewoon een keer condooms gebruiken?
1: Ja. Vroeger schreven we hits, nu schrijven we geboortekaartjes. Ja.
0: Okay, maar Miek wel, want goed, jij zit er bovenop, dat horen we wel. Hè. Hoe moet
1: Nee,
0: het...
1: nee. Ho. Met al die zwangerschappen, dat is een gevaarlijke uitspraak.
0: Nee, ja, sorry, zo bedoel ik het niet.
2: Ja, je zit er bovenop, je ligt er niet bovenop. Nee. Je bent geen Gert.
0: Nee. Maar hoe gaat het nu verder? Want wie gaat dan weer Hanne opvolgen?
1: Ja, dat weet ik niet, jongens. My guess is dat Klaasje gewoon als lid blijft en dat dan uiteindelijk Marten Hanne zal vervangen.
0: Ja.
1: Kan je volgen? Ja. Zo zal het, het volgens mij gaan. Maar ik weet het niet. Ik ben er, zoals ik net al zei, ook sinds 2021 niet meer bij betrokken. Ik heb natuurlijk wel die heel fijne, leuke concerten.
0: Ik wou zeggen, je hebt 86 concerten gegeven nog wel onlangs.
1: Ja, ja. Ja, maar dat was alweer de originele ploeg. Dus dat beschouwen we dan toch weer als de echte K3 die even gewoon samenvat.
2: Ik zal het nu goed...
0: Oh, nu komt de samenvatting.
2: Ja, de samenvatting komt goed. Vanaf in het najaar, als je met de kindjes naar K3 gaat, dan krijg je dus Klaasje. Nee, je krijgt Julia. Julia vervangt Klaasje. Je krijgt Klaasje, die vervangt Marten. En je ziet wel Marten, want Marten vervangt Hanne weer.
1: Ja, maar misschien wordt Julia wel zwanger, wie weet.
0: Ja. Dan zijn we helemaal terug.
2: Dat zou ik gewoon Samson terugvragen.
1: Echt soap, jongens.
0: Ik zou willen zeggen, we snappen het, maar nou, nee, ongeveer begrijpen we het nu, Mick, wel. Dank voor de helderheid in ieder geval.
1: Kijk, ik snap het zelf eigenlijk ook helemaal niet, jongens. Nee.
2: Maar als België maar gewoon de finale haalt.
1: Ik hoop dat ik echt veel opheldering zou geven, maar sorry daarvoor.
0: Nee, wij weten, we zijn een hoop wijzer geworden. Het is in ieder geval, er komen een hoop kleine K3'tjes komen er. Dat is in ieder geval
1: wel de opvolgingen zijn in elk geval verzekerd. Dus we kunnen op deze manier nog tientallen jaren doorgaan. Ja, dat vind ik dan ook weer fijn.
2: Er zijn heel veel meet and greets geweest.
0: Mick, wel mogen we jou van harte danken. Wij wensen jou en de Rode Duivels natuurlijk nog een prachtig toernooi toe ook, hè?
1: Ja, dankjewel jongens. En blijf kijken en supporteren voor ons.
0: Gaan we doen. Dag Mick, wel. Tot snel.

0: Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland. Straks het nieuws van 9 uur, Mart.
1: Goedemorgen, wereldleiders komen samen op de NAVO-top... en hoog bezoek bij het WK.
2: De drie noten.
0: Ja, we geven er weg het Koen en Sanne Show pakket. En daar doen we ook nog een lekker kussen bij.
3: Oh.
0: Goeie nachtrust is belangrijk natuurlijk. Kussen van een reddeketet, beter bed. Maar dat kun je winnen als jij een liedje weet te raden. Een liedje wat je straks in de singalong gaat horen. Daar hebben wij drie noten van beschikbaar. Maar de vraag is, gaan we ze ook alle drie horen? Dat is aan jou, Sander.
3: Ja.
0: Noot 1. De vraag is, hoe heet dit nummer? En je mag het appen als je het weet.
3: Oh, er moet een noot bij. En nog een noot.
0: Ja.
3: Ja.
0: Een liedje.
3: Hij is te doen, maar het is heel moeilijk.
0: Komt hij nog één keer. Titel van dit nummer. Ik ben heel benieuwd. Laat het maar weten in de Joe-app.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat... kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein... 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
11: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
12: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
14: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken,

0: van Siggens. Nu extra voordelig bij de Verfzaak.
1: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Nu bij Dirk, Dreft wasverzachter. €2,99, prachtaanbieding.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: De zon staat goed. Het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
10: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.

0: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
3: Goedemorgen, straks hier de Joe Singalong. Nu het nieuws, hier is Mart Grol.
4: Goedemorgen.
5: NAVO-top begint. Rond deze tijd in Ankara in Turkije. En die top duurt 2 dagen. Tientallen wereldleiders komen samen. En er wordt gekeken of landen genoeg geld pompen in defensie, zoals vorig jaar afgesproken op de NAVO-top in Den Haag. Ook de oorlog in Oekraïne staat op de agenda. De Oekraïense president Zelensky komt langs. Premier Jet is er ook bij. En hij zegt bij RTL dat Zelensky kan blijven rekenen op steun.
6: Dat de Oekraïners een kantelpunt te pakken hebben in de oorlog. En dat we juist nu moeten doorpakken met steun voor Oekraïne, zodat er hopelijk snel een einde aan deze oorlog kan komen.
5: Ons land komt trouwens niet met lege handen naar die top, maar met ruim 3 miljard euro om in defensie te pompen. Nieuwe verdachten van de Malieveld-rellen in Den Haag staan rond deze tijd voor de rechter. Kleine 2 jaar geleden liep een anti-asielprotest helemaal uit de hand. Met een veldslag, met een brandende politieauto en een boel andere vernielingen, ook in het centrum van Den Haag. 4 mensen die bij dat geweld betrokken zouden zijn geweest, moeten nu dus voorkomen. Tientallen anderen zijn inmiddels veroordeeld in deze zaak tot cel- en taakstraffen. Je kunt er met de trein tussen Rotterdam en het zuiden van ons land. Ruim een week kon dat niet, omdat zo'n 200 kabels werden verwoest door brand. Monnikenwerk was het om het allemaal te herstellen, zegt spoorbeheerder ProRail. Daarom duurt het langer dan gedacht. Maar nu werken seinen en wissels dus weer en kunnen treinen weer veilig over het spoor. En sterspeler Messi komt vandaag weer in actie op het WK voetbal. Voor zijn Argentinië wordt vanavond gespeeld tegen Egypte voor een ticket in de kwartfinale. Ook Zwitserland-Colombia is komende nacht. Ondertussen worden de Belgen langzaam wakker na een feestje, na het uitschakelen van gastland Amerika met 4-1.
7: Oh ja, come on! Het is gelukt! Jawel, kwartfinale!
5: Spanje is de volgende tegenstander in die kwartfinale. En de Belgische koning Philip die zal bij die wedstrijd vrijdag zijn in Los Angeles op de tribune. Het weer van Weerplaza. De meeste bewolking is er weer in het noorden. Daar een graad of 20. In het zuiden meer zon en tot 28 graden.
3: Dankjewel, Mart. 53 vertragingen op de weg. Het is best wel druk. Heeft te maken natuurlijk met veel afsluitingen ook. Wegwerkzaamheden zijn gaande op diverse plekken. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij Blaricum. Na 35 minuten staat een kapotte auto. Vertraging voor de Empelbrug op de A2. Den Bosch in de richting Utrecht. 30 minuten daar. En bij Harmelen op de A12. Als je van Den Haag naar Utrecht rijdt. Daar is een ongeluk geweest. 30 minuten vertraging. De A16. Ridderkerk richting het Terbrechtseplein. De laatste tussen Ridderkerk Noord en het Terbrechtseplein. Daar ben je 40 minuten langer onderweg. Ja, en speel met ons mee. Er komen al heel veel appjes binnen. De grote vraag van deze ochtend is: hoe heet dit liedje?
8: Ja, Bert van der Brink denkt bijvoorbeeld aan My Boy van Elvis Presley. Is niet goed. Christel gaat voor Candle in the Wind. Elton John, ook niet goed. En Danny denkt aan Tom Jones. Ik snap hem wel. Green, green grass of home.
3: Oh ja. Nee, is ook niet het goede antwoord. Maar onder de goede inzendingen verloten wij een Koen en Sanne showpakket en een kussen van Beter Bed. Het enige wat je moet doen is de titel van dit liedje even appen. Ja, kom maar door.
9: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
3: Ken je ze nog? No Mercy, de grote hit Where Do You Go? Komt eraan naar Queen. Hier is de Bicycle Race.

0: recept hier bij Joe is dat we dan in de singalong zitten. Dan hoor je van die gezellige, meezingbare nummers uit de jaren 70, 80 en 90. Een van die nummers die geven we nog niet prijs. Die moet je namelijk raden. Middels het spelletje De Drie Noten. En Astrid, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nieuws van vandaag is dat de peer, het stuk fruit, heeft het moeilijk. Veel mensen laten de peer toch links liggen als ze in de groentewinkel komen of in de supermarkt. Maar jij schijnt een eigen perenboom te hebben, Astrid.
1: Ja, zeker. We hopen gewoon dat hij dit jaar lekker weer veel peren geeft. Maar altijd even afwachten wat het weer doet en wat de peren doen die erin hangen.
2: Ja, en hoe eet jij het liefst je peer?
1: Geschild en dan zo lekker opeten.
2: Uit het vuistje?
1: Ja.
2: Ja, lekker.
1: Uit het vuistje.
0: Ja. Lekker, Astrid. We gaan het hebben over muziek, want het is aan jou om een liedje te raden. Waar we de drie volle noten van hebben laten horen, omdat die natuurlijk ook best lastig is om te raden. Wij hopen van jou de titel te kunnen krijgen van dit nummer. Ja, zo'n echte klassieker. Maar hoe heet deze klassieker, Astrid, volgens jou?
1: Ja, ik wist het eigenlijk gelijk. Het is Het werd zomer van Rob de Nijs.
0: En dat is... Goed!
1: Ja! Yes!
0: Ja. Astrid, gefeliciteerd!
1: Ja, dankjewel!
0: We gaan je blij maken met het Koen en Sander showpakket. Zit voor alles leuks in en we doen er ook nog een kussen bij van Beter Met.
2: Ja, en een kilo peren.
1: Nou, daar ben ik helemaal blij mee. Dankjewel!
0: Die peren die komt Sander persoonlijk even afgeven bij jou in de lier.
1: Yay!
0: Hey Astrid, dankjewel en een hele fijne dinsdag, hè?
1: Ja, jullie fijne dag ook.
0: Doei! Zometeen nog ook de Proclaimers hoor je met I'm Gonna Be. Maar eerst aandacht voor deze mooie van...

0: Met dat lekkere Britse accent, Proclaimers. And I'm gonna be 500 miles.
1: 500 miles is omgerekend.
0: Oeh.
1: Hoeveel kilometer?
0: Wat doet een mijl ook weer? Dat is meer dan een kilometer.
1: Ja,
0: zeg ik 800 kilometer.
1: Oh, wat goed. 804.
0: Oh, nou.
1: Dus als je dan vanaf pak een meter het midden van het land... Nou ja, Utrecht gaat wandelen, 500 miles. I'm gonna walk 500 miles. Dan kom je bijvoorbeeld uit in Warschau.
0: Oh.
1: Of richting Milaan ga je dan. Dat is een eindje lopen, ook zijn er werken. Ja, dus deze Proclaimers, die hebben er vaart in, kan ik je vertellen.
0: Maar dan heb je... Ja, oké. Okay. Nou, dat is hemelsbreed, denk ik dan.
1: Ja, ja nee, oké. Okay. Links en rechts, ja. Goddard, altijd wachten, ook lopend voor de Goddardtunnel.
0: We gaan straks na het nieuws van 9:30 drie nummers op een rijtje draaien. En die drie nummers die hebben een overkoepelend thema. Die drie nummers hebben iets met elkaar gemeen. En ik ga je zeggen, ik weet welke drie nummers het zijn. Ik heb er heel lang naar zitten staren op een papiertje. En het duurde echt heel lang voordat ik erachter kwam. Dus oh. Twee van de drie nummers, die krijg je vast. Luister goed. Dus de eerste. En de tweede.
1: Oh, dat weet ik even nog geen verband in te vinden.
0: Nee, precies. Nee. Ja, er komt nog een derde bij zo dadelijk. Het Coen & Sander Show pakket is te winnen zometeen. In de singalong hoor je nu ABBA.

0: zometeen hier, het nieuws van 9:30. Mart Gol, goedemorgen.
1: Goedemorgen. NAVO-baas Rutte is een boel handjes aan het schudden op dit moment. En het is slim om de verkeersregels van je vakantieland even te checken.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
4: Kampioenen!
2: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Zo, wat is het warm?
9: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus.

0: 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie.

0: 70. Lidl.
1: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
5: laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Daar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar
7: €2,99. Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Let's go!
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Wee!
11: Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Lekkere van Albert Heijn. Liefies. Wat doen jullie aan zaterdag?
15: Oh, ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
19: Hoi.
18: Of binnenkort vertrekt...
19: Adios.
18: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
19: Fijne vakantie.
20: Het weerbericht van de Weerplaza. Opnieuw een sterk verschil in het weer vandaag. In het noorden grijs en wat koeler, 20 graden. Warm en meer zon in het zuiden. Kan de temperatuur oplopen tot zo'n 28 graden. Dan een drukke ochtend op de weg vanwege de vele wegafsluitingen vanwege werkzaamheden. 35 vertragingen op dit moment. 40 minuten op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Zaltbommel. De A4 dan, ongeluk geweest. Den Haag Amsterdam bij Bad Hoeverdorp, 35 minuten. En de A16 Ridderkerk richting het Terbrechtseplein voor datzelfde Terbrechtseplein, 30 minuten. Goedemorgen, straks verder met de singalong. Nu Mart Grol.
21: Goedemorgen. We beginnen met de NAVO-top, die is begonnen in Turkije. NAVO-baas Rutte ontvangt op dit moment alle wereldleiders. Ook premier Jette is erbij. En ons land komt niet met lege handen, maar met ruim 3 miljard euro... om in defensie te pompen. Samen met de Belgen, Britten en Duitsers worden nu plannen gemaakt... om het in de lucht en ook op zee onder meer veilig te houden. Die top in Ankara in Turkije dus duurt 2 dagen. Komende jaren krijgen steeds meer mensen een erfenis... omdat mensen van de babyboom-generatie doodgaan. En uit nieuw onderzoek blijkt dat de helft van ons vindt... dat de belasting die je betaalt over een flinke erfenis hoger mag zijn. Dat is opvallend, zeggen onderzoekers, omdat deze belasting bekend staat...

0: als de meest gehate vorm van belasting. Dat mensen vinden dat over het geld dat vrijkomt al belasting is betaald. De Amerikaanse spits Boulagoen die snapt dat er ophef was, omdat hij toch mocht meespelen tegen België op het WK voetbal. Dat zegt hij nu de VS eruit ligt uit dat toernooi. Ondanks een eerdere rode kaart die hij kreeg, mocht hij dus toch meedoen. Na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met Wereldvoetbalbond FIFA. Nou, dat schandaal kennen we inmiddels. Het maakte voor de Amerikanen niet veel uit dat hij toch meespeelde, want België won met 4-1. Deze vrouw in Mechelen was daar blij mee, zegt ze bij de NOS.
1: Ja, hoe dat daar voelde. Zoiets als karma. Van huppakee, kom aan. We gaan het even goed maken en we gaan antwoord geven op het veld. En dat hebben ze gedaan.
0: Spanje wordt de volgende tegenstander in de kwartfinale. Zij schakelde het Portugal van Ronaldo uit. En koning Philippe van België die gaat de Rode Duivels aanmoedigen in Los Angeles komende vrijdag. En ga je op vakantie met de auto, duik dan even in de regels van het land van bestemming. Volgens het AD zijn de controles nu strenger dan ooit. Oortjes in tijdens het rijden, dat mag niet in Frankrijk. In Italië worden de banden extra gecheckt of het met warm weer nog wel veilig is om daarop te rijden. En de Duitsers, die natuurlijk wel van scheuren houden op de autobaan, die letten extra op bumperkleven. Niet alleen kans op een boete van een paar honderd euro daar, maar ook je rijbewijs kun je zomaar kwijtraken.
2: Ik vind dat dus ongelooflijk. In Duitsland mag je dus op heel veel plekken heel hard rijden.
3: Ja.
2: Daar is dan geen maximum snelheid. Maar als Duitsers in Nederland komen, en ze komen veel, want ze gaan veel bij ons naar de kust en de Waddeneilanden en zo, dan blijven ze, ja, sorry dat ik het zeg, massaal op de linkerrijstrook hangen.
3: Ja, zeker, ja.
2: Dat kan ik niet met elkaar matchen.
3: Nou ja, die hebben geen weet van het feit dat wij misschien een maximum snelheid hebben en nemen de boetes voor lief anders.
2: Ja, maar ik denk een land waar je heel hard gaat door, waar mensen gewoon maximaal mogen doorgassen, ja, dan ga je wel heel snel aan de kant, maar dat doen ze dus niet.
3: Oh, je bedoelt gewoon, ik denk dat ze heel hard. Nee, oh.
2: Nee, ze blijven allemaal links op de linkerrijstrook.
3: Ja, maar niet, ja, joh. Ik vind sowieso die autobaan, want op sommige plekken mag het dan weer niet. Nee. Maar dat staat er eigenlijk net niet helemaal goed aangegeven.
0: Nee, want er zijn werkzaamheden, er zijn altijd werkzaamheden.
2: Ja, altijd werkzaamheden.
0: Nu kan ik even doorgassen en dan gaat het niet.
3: Het ligt open, want als er werkzaamheden zijn, wordt er ook gewerkt. Maar ik heb eerst op 1 januari alles opengooien en dan ergens later op in het jaar wel kijken of ze een keer ook echt wat gaan doen.
2: Het is overigens ook nu, ook deze keer weer echt zo. Als je via Duitsland naar het zuiden rijdt, loop je overal werkzaamheden tegen.
0: Ja, je moet altijd maar 80 of 90. Nou, dan kan ik een keer 300. En dan,
3: ja. En als jij dan links rijdt en de Duitser langs, dan gaat hij met zijn lichten seinen.
2: Ja.
3: En toch schrik me dan altijd kapot.
0: Doe je dat nooit in Nederland?
3: Nee, dat doe ik nooit in Nederland.
2: Oh. Nee, Sander doet wel zijn middelvinger. Sander doet wel bumperkleven.
3: Ja, doe jij dat wel dan?
0: Ja, regelmatig.
2: Wat, Mart?
0: Ja, joh, hup, ik wil er langs. Ja.
2: Doe jij lichtsignaaltjes?
0: Ja, gewoon even toek.
2: Wat een asociaal ben
0: je dat?
2: Ja.
0: Nou, gewoon opschieten. Huppatee, 80 is 80, niet 60 rijden.
2: Oh.
0: Ja.
2: Nee, ja, vind ik wel heftig. Doe jij ook een middelvinger af en toe als het je niet bevalt?
0: Ja, maar ik heb geblindeerde ramen. Dus dat
2: heb je helemaal niet.
0: Van de achterkant.
2: Oh ja, de achterkant. Ja.
4: De Joe Singalong met Koen en Sander.
2: Hoe laat ga je naar huis, Mart?
0: Nou, een uurtje of 11.
2: Uurtje of 11. Even opletten geblazen als je rond een uur of 11 de weg op moet. Okay. Kijk uit, hoor. Oké. Een uitdaging is hier. Het is een muzikale uitdaging. Een leuke uitdaging is het, want we gaan 3 nummers op een rij draaien en die hebben iets met elkaar te maken.
3: Maar wat? Dat is de grote vraag ook vandaag weer. Aan jou de taak om goed overkoepelend thema te vinden van de volgende 3 platen.
2: Je mag het appen als je het weet natuurlijk. Ik geef weer een Koen en Sander Show pakket weg. De eerste hoor je nu al. Dit is Boys Town Gang. And Can't Take My Eyes Off You.

0: Ik durf het gewoon te zeggen. Deze drie liedjes die iets met elkaar te maken hebben. Ja, het is heel lastig om erachter te komen wat dan dat overkoepelende thema is.
1: Ja, het is echt lastig. Misschien moet je het iets verder zoeken dan alleen een artiest.
0: Zeker, want we hadden Boys Town Gang met Can't Take My Eyes Off You. En dit was natuurlijk dan een liedje van de Golden Earring. Twilight Zone. En dit

0: met Someone Loves You, Honey. Goedemorgen, René.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, René. Hoe ga je?
1: Ja, goed. Onderweg met autootje. Beetje ronddraaien vandaag.
0: Doe je dat gewoon omdat je niks beters te doen hebt? Of is dat
1: nee,
0: iets...
1: ik doe meubel transporteren.
0: Oh.
1: Koeriersbedrijfje.
2: Nou, goed zo. Jij hebt 3 liedjes voor je kiezen gehad. Dat was een moeilijke dit keer.
0: Ja.
1: Nou, ik heb eigenlijk toen jullie ze net nog een keer achter elkaar zetten... had ik zoiets van, ja, dat is niet zo moeilijk. 1982.
0: Nou, dat vind ik echt heel erg knap. Jij zegt 1982, want... Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You, uit 1982, nummer 1. Golden Earring in Twilight Zone, uit 1982. En June Lodge, ook 1982. Ja, dat is helemaal goed, René.
1: Ja. ik ben dat jaar van de lagere school gekomen.
0: Ah, ja.
1: Nadat we wij hadden nog music colleges.
0: Ja.
1: Sketches deden wij nog. Hadden we nog een beetje feest met Ranja en met Rietje.
0: Ja.
1: En de Boys Town Gang. En ja, dat blijft altijd. Ik ben nu 44 jaar verder. Dat blijft altijd een herinnering.
0: Ja. Ja.
1: En ik weet van de kermis nog June Lodge en Prins Mohammed. Best gekochte plaat volgens mij in 82 ook.
2: Nou ja, en nu ben je zo oud dat je zelfs Ranja zonder Rietje mag drinken.
1: Ja, nou ja, ook nog. Ja. Ja, ik drink weinig alcohol, dus. Maar ook weinig met Rietje.
0: René, we gaan je feliciteren. Jij wint het Koen en Sanne Show pakket. En veel veilige kilometers vandaag dan, hè?
1: Dankjewel. Fijn uurtje nog eventjes.
0: Dankjewel.
1: Oké, jongens, goedjes.
0: Lekker uurtje hoor. De sing-along van Joe. Wat zo.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: wat zou je doen?
1: Wow. Zou je schelden?
2: Nou, inderdaad, ja. Het is er bijna 10 uur, einde van de Koen en Sander Show voor vandaag. Morgenochtend melden wij ons weer. Straks veel plezier. Daniel Smulders heeft onder andere deze Joe-hits voor je. Gloria Gaynor. En Diana Ross.
3: De prijsfavorieten van al.

0: Zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Wat
6: een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Het is sale bij Leen Bakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Hey Remo!
12: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: Hey!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
16: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
22: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
22: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze.
0: Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.

0: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De prijsfavorieten van Albert.
0: Strakke zomerdeals.
3: Nog meer reclame.
4: Ja, nog meer reclame. Zou ik zeggen, start maar gewoon. Dit is wel het makkelijkste, dus, Mart.
3: Het nieuws van 10 uur is dit. Ik ben Mart Gol. Goedemorgen. Het is begonnen.
5: Good morning and welcome. Welcome to the NATO Summit Defense Industry Forum.
3: Ja, de NAVO-top. NAVO-baas Rutte heette de wereldleiders welkom zojuist in Ankara in Turkije. Wordt gepraat over hoeveel geld in defensie wordt gepompt of de afspraken van vorig jaar in Den Haag op de NAVO-top wel worden waargemaakt. En ook zal het gaan over de steun voor Oekraïne tijdens de oorlog die nog altijd bezig is. Premier Jette is er namens ons land bij en ook verschillende ministers. Grote schade in Hengelo en Overijssel. Er is een flinke explosie geweest bij een huis. Op foto's bij RTV Oost is te zien dat brokstukken tientallen meters verderop liggen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Wat er is ontploft en waarom wordt nog uitgezocht. Er wordt nog altijd niet veel gevlogen van en naar vliegveld Catania op Sicilië. Veel vluchten zijn geannuleerd of vertraagd, is te zien op de website van het vliegveld. Komt door de aswolk van de vulkaan de Etna op dat Italiaanse eiland. Deeltjes in die wolk zijn gevaarlijk voor motoren van vliegtuigen. Het is al dagen behelpen voor reizigers. En stervoetballer Cristiano Ronaldo blijft misschien spelen voor Portugal. Hij zegt na te denken over zijn toekomst, nu hij er met Portugal is uitgevlogen op het WK. Ronaldo is 41 en had vooraf al gezegd dat dit zijn laatste WK is, zijn zesde. Maar dat betekent volgens hem niet dat hij ook zijn laatste wedstrijd als international heeft gespeeld. Hij blijft sowieso spelen bij zijn club in Saoedi-Arabië. Het weer van Weerplaza. Een tweedeling in het weer vandaag. In het noorden vrij grijs en een spat regen. Maximaal 20 graden daar. In het zuiden tot 28 en meer zon.
4: Ontzettend bedankt, Mart. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Het gaat om de volgende vertragingen van een kwartier of langer. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhoffbrug. Al de hele ochtend uit druk. 20 minuten vertraging nu. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en Bad Hoeverdorp. 3 kwartier. A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein. 20 minuten. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en de Merwedebrug. 20 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Brug over het Wilhelmina-kanaal. Ongeluk gebeurt daar. 40 minuten extra reistijd.
6: Dit is Joe met Daniel Smulders.
4: En I Will Survive. Ik heb Gloria Gaynor voor je. Naar de boss. Het is Bruce Springsteen en Born in the USA. Joe!

0: tips komt van de ouderen, hoorde ik gisteren.
1: Rustig blijven, veel water drinken, sigaretje roken en dan komen we wel.
0: Ja, toch, I will survive. Het is Joe, goedemorgen. Ja, lekkere muziekdinsdag met in Den Haag vanavond Alanis Morissette in het Zuiderpark. Wordt een lekker avondje. Weet je wie in het voorprogramma staat? Ja, top, Kresip. Dit is het enige concert op het Europese vasteland van Alanis. Dat is wel een eer, hè? Zometeen een voorproefje op vanavond. Lekker meeblijven met Ironic. It's rain on your wedding.

Veel plezier als je vanavond naar Alanis Morissette gaat. 5 uur in Den Haag. Weet dat je zelf gaat zingen. Hè? Ik heb namelijk een opname uit haar laatste optreden. Zo, mijn oudste de mond even dicht. Komt het eerste woordje weer. Hop, mijn publiek weer. En Crash Up in het voorprogramma, fantastisch. Veel plezier als je er naartoe gaat. Je luistert naar Joe met Show Player, Baby Come Back. En hier is Diana Ross.

0: de matjes en de leren jackies van Foreigner, That Was Yesterday. Ik heb zo'n liedje voor je dat echt met elke seconde zwoeler wordt.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een

0: met Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar beter bed.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Schat, je hoeft niet te huilen.
3: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
4: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
3: Ah, dat lucht op.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
15: 18 plus, speelbewust.
16: Ja?
17: Echt serieus? Wat een geld.
18: 18.000, godverdikke me.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
19: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus, speelbewust.
20: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
23: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
24: Zonnebrandcreme?
25: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
26: Goedemorgen, dit is Joe. En de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertragingen van een kwartier of langer. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Zaltbommel, 20 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam tussen De Hoek en Badhoevedorp, 25. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Schavendeel. Defecte auto daar zorgt voor 20 minuten vertraging. En de A58, dat wil zeggen als je rijdt van...

0: Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel. Een brug over het Wilhelmina-kanaal, 6 kilometer file. Zorgt voor 20 minuten aan extra reistijd.
1: Dit is Joe met Daniel Smulders.
0: Ja. Goedemorgen, I'm hot just like an oven. I need some loving. Het is Marvin Gaye's Sexual Healing.

0: krijgt als je luistert naar Joe met Supertramp. The Logical Song. Ik kreeg een berichtje van Herman. Ik moet Herman even bellen. Hij heeft iets goeds gedaan voor ons.
1: Hallo?
0: Dag Herman, je spreekt met Daniel van Joe. Goedemorgen.
1: Ah, goedemorgen.
0: Herman, goedemorgen. Je hebt eindelijk Joe aangekregen in de hal.
1: Ja, jong, eindelijk.
0: Wat heb je moeten doen daarvoor?
1: Nou, gewoon de hele erop zetten en dan blijven ze wel af op een gegeven moment om het weer te verzetten. Ik werk sinds kort in het magazijn. Ik zat altijd op de weg en dan luister ik al naar jullie.
0: Ja.
1: En nou zit ik binnen het magazijn en ik moet ook zeggen, jullie zijn een van de weinige zenders die wij kunnen krijgen in de hal. Dus sowieso zijn we er heel blij mee.
0: Goed, we drukken iedereen weg, dus er blijft geen keuze meer over, Herman.
1: Nee.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Hey, maar goed dat je voor elkaar hebt gekregen, man. Super bedankt, Herman.
1: Ja, geen dank.
0: Goed zo.
1: Nou, we luisteren weer lekker verder.
0: Goed zo. Maak een mooie dag van, hè.
1: Yo, jullie ook. Hoi.

tegen Egypte. Ik ben heel benieuwd, hè, wie die kleine grote Argentijn nog kan stoppen. Alle records weer, hè, op de 39e. Vanavond 6 uur, bord op schoot. De Flow tegen de Sphinx. En deze is voor Egypte. Dat zijn de Bengals met Joe.

0: Sly Joe met de dash uit de 70s, 80s en 90s. Van artiesten ook met bizarre namen. The Walrus of Love komt er zo meteen aan. Na nieuws van 11 uur met Mart Gol.
1: Goedemorgen. Na de rode kaartrel op het WK voetbal reageert een van de hoofdrolspelers zometeen.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: Allsafe. Geeft ruimte.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
14: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
21: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
20: Nu bij Dirk, Eru smeerkaas of cheddar, 99 cent. Doen toch?
0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
24: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
25: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
26: Of deze, in een leuk plaatsje.
27: Met

0: 70. Lidl. Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Het is 11 uur en hier is het nu.nl nieuws en dat krijg je van Mart Grol.
4: Goedemorgen, vrouw neergestoken. In Rotterdam is dat vanmorgen gebeurd op een industrieterrein. De vrouw is zwaar gewond geraakt, zegt de politie. Er is ook een verdachte opgepakt, maar details daarover zijn er nog niet. Mensen die het hebben gezien worden volgens regiozender Rijnmond opgevangen. Onderzocht wordt nog waarom er is gestoken. Oekraïne valt Rusland weer aan. Meer dan 400 drones zijn volgens de burgemeester van Moskou op die stad afgevuurd. De meeste werden volgens hem onschadelijk gemaakt. Over schade of gewonden zijn nog geen berichten. Over die oorlog gaat het nu ook in Turkije, op de NAVO-top die is begonnen. Hoeveel geld gaat er naar Oekraïne om ze te helpen? Dat is een van de thema's. Premier Jette, die er ook is, zegt bij RTL dat de Oekraïnse president Zelensky kan blijven rekenen op steun.
5: Dat de Oekraïners een kantelpunt te pakken hebben in de oorlog en dat we juist nu moeten doorpakken met steun voor Oekraïne, zodat er hopelijk snel een einde aan deze oorlog kan komen.
4: Ook praten wereldleiders over de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt op de NAVO-top in Den Haag. Zijn die afspraken nagekomen? En de Amerikaanse voetballer Balogun die heeft voor het eerst gereageerd op de rode kaartrel tijdens het WK. Hij snapt de ophef, zegt hij, nadat hij, ondanks rood eerder, toch mocht meespelen tegen België. Nadat de Amerikaanse president Trump belde met Wereldvoetbalbond FIFA. Het hielp niet, want België schakelde de VS uit. Net goed, zegt deze Vlaamse fan bij de NOS.
6: Ja, hoe dat voelde, zoiets als karma. Van, huppakee, kom aan. We gaan het even goed maken en we gaan antwoord geven op het veld. En dat hebben ze gedaan.
4: België staat nu in de kwartfinale, speelt vrijdag tegen Spanje. En de Belgische koning Philippe die komt de Rode Duivels aanmoedigen. Het weer van Weerplaza. Zon en wolken met de meeste grijzigheid in het noorden vandaag. Daar een graad of 20. In het zuiden een stuk warmer, tot 28 graden. En daar de meeste zon.
3: Dankjewel, Mart. Verkeersinformatie dan. Dat is van Flitsmeister met de volgende vertragingen van een kwartier of langer. A2 vanaf Maastricht naar Eindhoven. Dan heb je tussen Urmond en Roosteren te maken met een vertraging van ruim een uur. Er is een ongeluk gebeurd daar. A4 Den Haag-Amsterdam tussen De Hoek en Badhoevedorp. Een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Schavendeel. Defect voertuig, half uur vertraging. En de A58, dat is Breda-Eindhoven tussen de Baars en Brug over het Wilhelmina-kanaal. 20 minuten extra reistijd.
7: Dit is Joe met Daniel Smulders.
3: En The Walrus of Love is de bijnaam van Barry White. Je hoort hem zo na Fleetwood Mac Everywhere.

er eigenlijk luisteraars van Joe die 19 november in hun agenda hebben staan als belangrijke dag? En de dagen daarna al vrij hebben genomen? Want dan gaat hij komen, eindelijk na 13 jaar. GTA deel 6. Een van de meest gave dingen uit de hele GTA-reeks vind ik de radiostations die in de game zitten. Legendarisch, echt. Ik heb zo'n synthpopknijter die je non-stop hoort op Flash FM. Een van die legendarische zenders uit GTA Vice City. Lara Branigan, Self Control. Maar eerst hoor je Genesis.

Lekker ritje hoor, vandaag in de Tour de France. Echte overgangsrit die je normaal pas in de tweede of derde week ziet. Dus net als vorig jaar doet de Tour ook de middeleeuwse stad Carcassonne aan. Mocht je dat spel ooit spelen, de voorkant van die doos is precies de ingang van het kasteel. Ik ben er ooit geweest. Ik denk, ik ken dit ergens van. Spelletje. Eigenlijk is de Tour de France ook een soort Wheel Away, hè, met hele mooie plaatjes. Zometeen met jou, Billy Joel. Nu hoor je Shanice. Dit is I Love Your Smile.

0: Piano Man bij Joe. Met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Het wordt weer bloedje heet, hè, later deze week. Dus ik dacht, we pakken Bob Marley er even bij, want...
1: Bob is top, Daniel.
0: Bob is altijd top, die ga je zo horen. En ook Queen komt eraan.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
3: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20...

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker!

0: 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben!
10: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl. Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
19: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
18: Oh yeah.
19: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
22: Goedemorgen, je luistert Joe en de verkeersinformatie van Flitsmeister. Dus aantal fikse vertragingen, vooral op de A2 als je rijdt van Maastricht naar Eindhoven. Vanaf Kerensheide naar Roosteren is de vertraging 1,5 uur. Er is een ongeluk gebeurd daar. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland een kwartier. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Schavendeel. Dan zit je op een 1/2 uur extra reistijd.
23: Dit is Joe met Daniel Smulders.
22: Boom, boom, klap. Of is het klap, klap, boom, queen. We will rock you, komt eraan. Maar eerst Bob Marley en de Wailers. Dit is Could You Be Loved.

0: stamp, stamp, klap. Of is het klap, klap, boom?
1: Voor iedereen weer anders, hè?
0: Morgen, opening van de Pride in Amsterdam. En met natuurlijk als klapstuk de Knelparade, 1 augustus. Dus dit jaar trouwens iets unieks, hè? De botenparade. Op de Prinsengracht komt een stadion met zo'n 10.000 zitplaats. Waar dan de parade dwars doorheen gaat. Een spectaculaire, eenmalige ervaring voor boten en voor het publiek. Dat een mooie, kleurrijke zomer worden, gegarandeerd. Je luistert Joe met Mr. Big to be with you. Here's Cool and the Gang.

Rin in de lunch. Ja, het is nu nog goed te doen om buiten te lunchen als je een parasolletje hebt. Ja, top hoor. Wordt later in de week toch wel wat lastiger. Mocht je het leuk vinden om je favoriete jaren 80 tracks te horen... tijdens de lunch heb ik nu een advies voor je. Pak je telefoon en stuur een bericht via de Joe-app... met je favoriete 80's track. Komt hier binnen in de studio. We lezen alles en misschien hoor je hem zo wel terug.

0: Ik heb Dexys Midnight Runners, die is aangevraagd voor de Joe 80's Lunch. Come on, Eileen. Verboden liedje bij heel veel bruiloften waar de bruid Eileen heet. Ja, come on, Eileen, dat kun je niet maken natuurlijk. Ook hoor je Toto en leuk een damesgroepje, meidengroepje uit de jaren 80. En niet de Dolly Dots en ook niet Lois Lane. Maar wie het wel zijn, dat hoor je zo meteen. Eerst krijg je nog het nieuws van... het is bijna 12 uur. Goedemorgen is het dan nog eigenlijk. Hi.
1: Ja, goedemorgen. Een man uit Brabant is veroordeeld omdat hij 12 pallets had gestolen. Ik vertel je zo wat hij heeft gejat.
0: Okay. Alleen Altena zo direct.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja.
12: Echt serieus?
11: Oh.

0: veilig bij de verfzaak.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Er stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
6: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
7: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
6: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Zo, waar is het waren?
10: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: sparen? Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
1: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: The stories are true.
7: The story has just begun.
8: Disney's Vaiana, kom tot leven.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: Are you ready to be the hero?
8: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
16: Mama.
15: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Het is 12 uur en het nieuws van nu.nl krijg je van Ellen Altena.
2: Middag volop onderzoek naar een steekpartij in Rotterdam. Een vrouw is daar vanmorgen neergestoken op een industrieterrein. Ze is zwaar gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 41. Waarom er is gestoken is nog onbekend. De man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam bekladde krijgt geen straf. Dat heeft de rechter bepaald. De man spoot tijdens een pro-Palestijnse demonstratie een tekst op het monument. Maar omdat hij de schade al heeft vergoed, zijn er verder geen gevolgen. Ook dit jaar werd het monument op de Dam beklad. Dat gebeurde op de dag van dodenherdenking. In Spanje is code rood weer terug. In het noordoosten wordt gewaarschuwd voor de hitte. Het kan daar boven de 40 graden worden. Ja, al langer is het in Zuid-Europa erg warm. En een man uit Den Bosch heeft een taakstraf gekregen omdat hij een enorme lading sneakers had gestolen. Hij regelde een vrachtwagen met chauffeur waarna ze samen naar een sneakerbedrijf reden. En daar namen ze 12 pallets vol schoenen mee met een waarde van 200.000 euro. En volgens Omroep Brabant is de dader Alex M., een oud deelnemer van het programma Temptation Island. De chauffeur die wist van niets en krijgt geen straf. Het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag, alleen in het noorden wat wolken. Het wordt 20 tot 28 graden.
1: Dankjewel aan de verkeersinformatie dan van Flitsmeister. Met de vertraging op de A2 Maastricht naar Eindhoven tussen Kerensheide en Roosteren. 1 uur en 10 minuten extra reistijd heb je daar. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergsenhoek en Schavendeel. 1/2 uur extra reistijd.
3: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
1: Smakelijk onder je parasolletje probeert het voor elkaar te krijgen. Met Dexys Men uit

De lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Hebben een hart onder de riem voor onze eigen Max Verstappen. Was eergisteren op Silverstone niet helemaal oké, hè, hoe het gaat daar. Gaat niet zo lekker bij Red Bull. Auto weer niet echt mee. En dat is stiekem dan toch weer een beetje de mes tegen ons oranje hart. Maar we laten onze held niet vallen. Zeker niet omdat hij over een paar weken met het hele Sinkers neerstrijkt in Zandvoort. Ik heb een goed liedje voor hem. Echt een heel goed liedje. Geloof erin. Kop op, borst vooruit. Joe heeft de perfecte track voor Max. Na Mai Tai. Dit is Female Intuition in de 80s.

Bart die stuurt via de app van Joe. Is dit een goeie voor de playlist van Max Verstappen? Oh, Fast Car hoorde je, Tracy Chapman bij Joe. Maar het lekkerste uit de jaren 80 tot 1 uur. Dit is namelijk de Joe 80's Lunch. En het wordt lastig om 1000 piek te winnen deze week nog. In het leukste letterspelletje van Nederland, de Alpha Battle, in de middagshow van Kai. Gisteren is gewoon iemand die had 8 goede antwoorden. 8, hè? 8. Lat wordt hooggelegd, vanmiddag weer, bij Joe.

0: Je luistert naar Joe, we hebben de 80's lunch tot 1 uur. Alleen maar iets uit de jaren 80. En dat plezier en verdriet heel dicht bij elkaar ligt. Wat allemaal te maken heeft met liefde, dat hoor je zo. De Miami Sound Machine, een prachtige ballad van Patti LaBelle en Michael McDonald.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Figo. De zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
12: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
13: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2.99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0.99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Dit is de verkeersinformatie op Joe van Flitsmeister... met de volgende vertragingen van 10 minuten of langer. A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen Elslo en Eurmond een kwartier. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug 10 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Sabina en Willemstad 20 minuten.
6: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
5: Ja. Hele goedemiddag met lekker je boterhammetjes onder de palmboom van de Miami Sound Machine. Hier is Conga.

Michael McDonald, On My Own in de Joe 80's Lunch. En je weet dat Prince een muzikaal genie was, hè? Ja, maar weet je dat hij zoveel muziek heeft gemaakt dat als we iedere dag een nieuw nummer uitbrengen, dat we de komende 20 jaar iedere dag een nieuwe Prince hebben? Ja, die man leeft in de studio. En goed nieuws, want zijn befaamde vault, een geheime kluis onder zijn huis, gaat deze zomer weer open. Komt een compleet nieuw album aan met 10 nieuwe nummers die nog niemand ooit heeft gehoord. Wauw, is toch bijzonder eigenlijk. Hij zit toch nog een beetje bij ons. Dit is hem meteen van zijn

heb hier een bericht verstuurd via de app van Joe van Cassandra. Beste Daniel, het weer wordt weer warm. De temperatuur gaat weer naar 30 plus. Wat dacht je van een lekker zomers liedje uit de jaren 80 in de ethisch lunch? Cassandra, helemaal mee eens. Ik zat zelf te denken aan Tony Esposito.

0: Overneem. Dit is de Joe 80's Lunch. Wel weer ten einde, dus we pakken de 70's en de 90's erbij. Je krijgt Chic onder andere. Je krijgt Clouseau uit de 90's. En Edwin Noorlander na 1 uur. En dat is allemaal nog eerst het nieuws met Alain. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. NAVO-baas Mark Rutte is nog steeds niet blij dat Oranje uit het WK ligt.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
13: 18.000, godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
16: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
17: Mam, waar is mijn zwemband?
18: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
19: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
20: Allsafe geeft ruimte.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: In de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
24: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
25: Hak je dag! Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
27: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk.
0: Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Tot op eens op.
5: Als je Vodafone Mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Dit is Jam. Exact, 1 uur. Goedemiddag, nu.nl nieuws met Hélène Altena.
2: Goedemiddag. Tientallen miljarden. NAVO-landen gaan de komende jaren veel meer geld investeren in drone-afweersystemen. Dat is bekend geworden op de NAVO-top die nu bezig is in Turkije. De komende 5 jaar gaan NAVO-landen 35 miljard euro erin investeren. Volgens NAVO-baas Mark Rutte gebeurt het steeds vaker dat drones ongeoorloofd boven NAVO-lidstaten vliegen. Er is nog altijd veel onduidelijk over een steekpartij vanmorgen in Rotterdam. Een vrouw is daar op een industrieterrein neergestoken. Ze is zwaar gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 41 is opgepakt, maar waarom er is gestoken is nog onbekend. In Syrië zijn in hoofdstad Damascus meerdere explosies geweest in de buurt van het hotel waar de Franse president Macron slaapt. Melden meerdere media, er waren 2 ontploffingen in een prullenbak en in een auto. 18 mensen zijn gewond geraakt. Met Macron gaat het goed. Hij was niet in het hotel, maar was onderweg naar de president van Syrië. Dan nog heel even terug naar die NAVO-top, want ook daar gaat het over het WK-voetbal. En ook NAVO-baas Rutte baalt er nog altijd van dat Oranje eruit ligt. Dat zei hij net tijdens een persconferentie.
3: I do this with a heavy heart, as the Netherlands, my country, has been kicked out. And also Curaçao, which is part of the Kingdom of the Netherlands, has been kicked out of the World Cup. But still, I maintain the football analogy.
2: Ja, Rutte zei ook nog dat de NAVO iets van voetbal kan leren. Niemand wint een wedstrijd in zijn eentje, zei hij. Het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag, alleen in het noorden wat wolken. Het is 20 tot 28 graden.
1: Dankjewel. Dan jouw verkeer door Flitsmeister. Er is een ongeluk gebeurd net op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Oudenbosch en de Markt. 12 minuutjes en sta je in een van de andere files die er nu zijn. Dan heb je daar maximaal 1 minuut of 5 extra.
4: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: Yes, Michael Jackson is van de partij. They Don't Care About Us. Het is verder Disco Dinsdag met Chic na YouTube.

Chic en Le Freak bij Joe. En Now Rogers van Chic die staat aanstaande donderdag in Nederland. Op een hele chique locatie namelijk. Royal Park Live, dat evenement is deze dag in de tuin van Paleis Soestdijk. Allerlei leuke artiesten staan daar en donderdagavond dus Now Rogers van Chic. Ik heb even zitten kijken. Echt tickets kan je niet meer kopen. Alleen van die resale tickets, weet je wel. Dus als je donderdagavond vanaf 7:30 nog niks te doen hebt, dan kun je dat overwegen. Tiffany Show bij Joe en dit is Michael Jackson. Skinny.

Tiffany, ik hoorde je bij Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. En eerlijk, ik vond het wel leuk wakker worden hoor. Lezen dat België heeft gewonnen van de VS op het WK voetbal. Ja, na die hele rel van gisteren met die rode kaart en de inmenging van Donald Trump. Ja, volgens mij werden er nog veel meer mensen voor België. En ze hebben gewonnen. Die steun heeft geholpen. 4-1. Dus we komen zo meteen ook even lekker in de stemming met een Belgische klassieker van Clouseau. Allee, dat is plezant, hè? Je hoort zo meteen, daar gaat ze. Of daar gaan ze, om het Amerikaanse voetbalteam even uit te zwaaien. Eerste ABBA, hier is Take a Chance on Me.

Clouseau. En daar gaat ze bij Joe. Nieuwe ronde van de Hitquiz. Zometeen, je maakt kans op de nieuwste versie van Hit 38, Battle of the Generations. Je krijgt 3 liedjes van me te horen. En de vraag is steeds, komt het uit de jaren 70, 80 of 90? Wil je meespelen? Pak dan eventjes de Joe-app erbij en laat me alvast weten uit welk decennium deze...

0: Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee.
0: Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
10: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.

0: 70. Lidl.
1: Morgen, eer Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben.
3: Yes, gewonnen. Score jouw buitenkans op

0: Bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
6: Hey, Remo!
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
10: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.
14: Elke maand weer.
13: En hoe meer data en snelheid,
14: hoe groter die korting.
13: Dat is One. Van Vodafone.
14: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
15: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
16: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
16: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
18: Het is 3:30. Even kijken op de weg. Joe verkeer door Flitsmeister. 17 vertragingen. De meeste files die zijn onder het kwartier gelukkig. Eentje springt eruit. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Roosendaal-Noord en de Mark. 5 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Extra reistijd van 30 minuten. Sterkte daar.
19: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
18: Spelletje zometeen. Gezellig. Een nieuwe Joe Hitquiz komt eraan. Ook Patrick Hernandez met Born to be Alive. En hier is Matthew Wilder.

0: Patrick Hernandez en Born to be Alive op Joe. Zometeen Huey Lewis en de nieuws.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Ik ga Stuck With You draaien, maar eerst verder bij een nieuwe ronde van de Joe Hit Quiz. Vandaag met Louisa van 55 uit Rotterdam. Hey Louisa, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe staat het leven in Rotje Knor deze dinsdag?
2: Helemaal geweldig.
0: Ja, ik weet al een hoop leuke dingen van jou. Ik heb begrepen dat je een hond en een kat hebt. Een partner, ik weet niet in welke volgorde van belangrijkheid natuurlijk. En dat je werkt bij Feyenoord als ticketscanner.
2: Yes.
0: Dat is leuk, jij bent dus bij alle wedstrijden.
2: Ik laat het publiek binnen, maar we mogen zelf niet kijken.
0: Je mag niet kijken, hè? Oh.
2: Nee, erg, hè?
0: Dan moet je weer naar huis.
2: Ja.
0: Ga je maar voor de tv zitten kijken.
2: Juist, zoiets.
0: Maar sowieso heb je een rustige maand dan, want het ligt natuurlijk helemaal stil op dit moment.
2: Nou, ik moet zaterdag weer. Dan begint het weer, oefenwedstrijden.
0: Wanneer begint het weer, zei je?
2: Zaterdag.
0: Zaterdag alweer? Oh,
2: joh. Ja.
0: Ah, dan mag je weer aan de bak.
2: Juist.
0: En nu moet je ook even aan de bak. We spelen de Joe Hit Quiz. Je krijgt 3 hits te horen, Louisa. Als het fragment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of het liedje uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan niet. En als je allemaal goed hebt, dan krijg je van mij het nieuwste spel van Hitster, Battle of the Generations. Waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Ik wens je bij deze alle succes van de wereld. Here we go.
2: Dankjewel.
0: Opgave nummer 1, Louisa. Welk decennium wordt hierbij? Wat denk je ervan? Welk decennium?
2: 90s.
0: 90s. Woorden Take That, Back for Good. Midden van de 90s. Want 1995 was het exacte jaar dat hierbij hoort. Nou, je bent lekker van start, Louisa. De volgende. Wat denk je?
2: 80s.
0: Ja, ik dacht, ik doe even België erin. Hè, om ze, na vannacht 4-1 gewonnen van Amerika op het WK voetbal. België, het goede doel. Jij zegt jaren 80. Het is 1982, inderdaad. Oké. Okay. Nou, concentreer je goed. Ik heb er nog eentje voor je. Heb je deze goed, dan heb je gewonnen. Louisa, hier is jouw laatste opgave. Welk decennium?
2: 70s.
0: 70s. Lekker! Ja. Yes. Foutloze gedaan, Louisa. En dat levert jou op het nieuwste spel van Hitster. De editie Battle of the Generations. Veel speelplezier.
2: Dankjewel.
0: En ik ben zo blij met deze week al. Want vorige week, ik weet niet of je ook geluisterd hebt toen, Louisa. Maar iedereen die ging af bij dit spel. Ik weet niet wat het was vorige week. Maar nu zitten we in een positieve flow. Want gisteren ging het goed, vandaag ging het goed. Dus ik heb high hopes voor de rest van de week ook.
2: Nou, kijk eens aan. En jij nog werkt ze?
0: Ja, dankjewel. En succes weer met ticketscannen dit weekend.
2: Kom helemaal goed.
0: Oké, hoi.
2: Hoi.
0: Huey Lewis en de nieuws nu bij Joe. Hier is Stuck With You.

0: Bruce Springsteen en Dance It in the Dark. Alain is hier voor het nieuws van 2 uur. Alain, wat zit erin?
1: Nou, bij het voetbal hebben we de veelbesproken hydration breaks. Maar ook bij de Tour de France hebben ze nu iets bedacht om wielrenners wat meer te laten drinken.
0: Nou, wat dat is, horen we zo meteen van jou. Verder gaan we meezingen met Neil Diamond en Sweet Caroline. Ook The Cure komt eraan en de Backstreet Boys.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
4: Oh yeah.
3: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
12: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
13: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
15: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Morgen, eer Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Honor the craving.
20: Domino's. Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
26: Het gaat de hele dag regenen, hè?
27: Nee, ik heb geen regenjas.
26: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
28: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
29: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers. En natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
30: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
31: Dit is het jaar. 1 over 2, zometeen Neil Diamond. Eerst het nieuws met Helene Altena.
32: Goedemiddag. 7 jaar cel en tbs. Dat krijgt een oud conciërge van een basisschool in Zoetermeer. Hij is veroordeeld voor ontucht met 6 jonge kinderen. En ook had hij beelden in bezit van seksueel kindermisbruik. De 58-jarige man werkte tot vorig jaar op de basisschool. En dat terwijl een moeder jaren eerder al bij de directie aan de bel trok over zijn gedrag. Een grote brand in een huis in Rotterdam. Het vuur is ontstaan op het dak. Volgens Rijnmond gebeurde dat tijdens werkzaamheden. 12 woningen zijn ontruimd en tientallen bewoners staan nu op straat. Inmiddels zou de brand wel onder controle zijn. NAVO-landen gaan de komende 5 jaar €35 miljard investeren in droneafweer. Dat heeft NAVO-baas Rutte gezegd op de NAVO-top in Turkije. Volgens hem bouwen Amerika en Europa samen aan de nieuwste wapens.
33: Today you will see and the world will see. Industries from North America and Europe working hand in hand. Innovating together and developing next generation capabilities.
32: Ja, vooral NAVO-landen die vlakbij Rusland liggen hebben steeds vaker te maken met drones die daar niet horen. Volgens Rutte moet het NAVO-gebied daarom beter worden beveiligd. En wielrenners die meedoen aan de Tour de France krijgen meer mogelijkheden om water te drinken. En dat heeft te maken met de hitte. Teams mogen hun wielrenners daardoor nu meerdere bidons tegelijk geven tijdens het fietsen. Dat was eerst steeds 1 bidon. De renners werken zich op dit moment ook weer in het zweet. In Zuid-Frankrijk zijn de 4e etappe van de Tour begonnen. Het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag, alleen in het noorden wat wolken. Het is 20 tot 28 graden. En morgen start vrij bewolkt, maar later is er weer zon. De temperatuur blijft hetzelfde.
31: Jouw verkeer dan door Flitsmeister. 20 vertragingen, meeste files onder het kwartier. Eentje is er net een tikkie langer en dat komt door een ongeluk op de A2. Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Nederweert en Weert-Noord. 4 kilometer aansluiten en 25 minuten.
34: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
31: En het beste uit de jaren 70, 80 en 90 van The Cure. Zometeen ook Neil Diamond na Aretha Franklin en George Michael.

Sweet Caroline. Wauw. Neil Diamond bij Joe. Ja, je kan lekker boeren dus als je muziek maakt. Zeker ook als je in een populaire boyband zit. En de Backstreet Boys die zijn eigenlijk sinds de jaren 90 onverminderd populair. Nog steeds volle zalen. Maar wie denk je dat de rijkste Backstreet Boy is? Wie heeft het de beste voor elkaar? Is dat AJ? Is dat Nick? Is dat Kevin? Is dat Howie? Of is dat Brian? Ja, dat zijn ze alle vijf. Nou, je kan even meegokken in de app van Joe. Ik ga ze zo meteen draaien en je vertellen wie de rijkste is. Na The Cure en Close to Me.

Het is inmiddels 30 jaar geleden dat ze hun eerste album uitbrachten, maar nog steeds onverminderd populair, de Backstreet Boys en I Want It That Way by Joe. En ze verdienen ook nog altijd lekker. Ik las vandaag een artikel waarin eventjes is uitgeplozen wat de best verdienende Backstreet Boy is. Nou, we beginnen onderaan. AJ, dat is de armste. Die boert het minst lekker. Zij vermogen een schamele 17,5 miljoen euro. Hij komt misschien ook omdat hij een tijdje verslaafd is geweest. Het is gewoon een hoop geld door zijn neus verdwenen, denk ik. Nick, die heeft 30 miljoen. Kevin en Howie allebei zo'n 35 miljoen. En de bestverdienende is Brian met bijna 40 miljoen op de bank. Moet misschien ook maar een keertje hitjes gaan schrijven en leren zingen. Sister Sledge bij Joe, zometeen naar Queen.

0: Sister Sledge en Lost in Music bij Joe. Zometeen UB40, ook Spandau Ballet. En wat essentiële tips die je niet wilt missen mocht je met de auto naar het buitenland op vakantie gaan. Zo is er een land hier heel dichtbij waar je bijvoorbeeld je oortjes niet in mag hebben tijdens het autorijden. Welk land hoor je zo?
1: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 25 jaar direct lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
3: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
10: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
9: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
13: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
15: Oh yeah.
14: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
19: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
18: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
20: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
21: Sloopmelk.
20: Mona?
21: Ja, ook sloopmelk.
20: Milner?
21: Sloopmelk.
20: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
21: Sloopmelk.
22: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
23: Honda, the power of dreams.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage.
0: Kom snel langs voor een gratis hoortest.
1: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
15: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Over 14:30. Even kijken op de weg. Joe verkeer door Flitsmeister. Het is druk. 26 files zijn er op dit moment. De meeste files zijn onder het kwartier. Eentje is er langer. Dat komt door een ongeluk op de A2. Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Kelvin Oler en Weert-Noord. 30 minuutjes daar nu. Verwachting is dat rond 3:00 alles is opgeruimd en de weg weer helemaal open is.
3: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
2: En Janet Jackson. And Together Again. Zometeen ook Gold van Spandau Ballet. Eerst even een lekker zomerswijntje met Joby Fordy.

Yo, met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Ik ben Edwin, goed dat je erbij bent. Zomervakantie is in een deel van Nederland al begonnen. Misschien heb jij het al, misschien staat het nog voor de deur. Nou, mocht je op vakantie gaan met de auto, dan moet je even opletten als je naar het buitenland gaat. Er zijn bepaalde regels die in het buitenland gelden die wij hier in Nederland niet kennen. Neem bijvoorbeeld Frankrijk. Ja, daar mag je niet met je oortjes in rijden. Dus ook niet bellen of zo. Nee, dat moet echt via de car kit. Geen oortjes in Frankrijk. In Italië kunnen je banden extra gecheckt worden of het wel veilig is om erop te rijden met warm weer. En in Duitsland hebben alle agenten de opdracht gekregen om extra op bumperkleven te letten. Wees gewaarschuwd. Janet Jackson nu en zo, Meatloaf.

Meatloaf, you took the words right out of my mouth. Hot Summer Night bij Joe. Ik heb weer drie liedjes verstopt in een kritische zin. Het is tijd voor de 3 na 3 voor vandaag. En die hits die ga je na 3 horen, maar welke zijn het? Nou, probeer het maar te ontcijferen. De zin voor vandaag is deze. Niemand is zo sexy als jij en het maakt het zo makkelijk om je lief te hebben. Niemand is zo sexy als jij en het maakt het zo makkelijk om je lief te hebben. Welke hit zit in deze zin? Als je het weet, stuur een appje. Zometeen Vanessa Paradis na de Dolly Dots.

0: Paradis en Be My Baby. Het nieuws van 3 uur heeft Ellen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Er zijn meerdere mensen opgepakt na een ruzie in Breda. Ik vertel zo wat er gebeurde.
0: En de kritische zin staat nog altijd open. De 3 hits die je zometeen na het nieuws krijgt. Weet jij welke het zijn? Leuk als je je even meldt in de app van Joe. De zin voor deze dinsdagmiddag. Niemand is zo sexy als jij en het maakt het zo makkelijk om je lief te hebben. Niemand is zo sexy als jij en het maakt het zo makkelijk om je lief te hebben. Welke hit zoek ik? Ze komen allemaal uit de 70s, 80s en 90s. En als je ze weet kun je even appen via de Joe-app. Je hoort ze zo.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben.
11: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl.
10: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl.
13: Morgen, eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
14: Honor the craving.
15: Domino's. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
19: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
22: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag

0: Makkelijk retour.
1: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan. En met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
8: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, hier voor

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Dit is Jan. 1 minuut over 3. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain Altena.
4: Goedemiddag. 10 mannen opgepakt voor geweld en vernielingen in Breda afgelopen mei. Er was toen ruzie tussen twee groepen. De een vierde een vrijgezellenfeest, terwijl de ander op kroegentocht was. Maar dat liep helemaal uit de hand. Er werd met stoelen, tafels en asbakken gegooid. Een oud-conciërge van een basisschool in Zoetermeer krijgt 7 jaar cel en tbs. Hij is veroordeeld voor ontucht met 6 jonge kinderen. En ook had hij beelden in bezit van seksueel kindermisbruik. De 58-jarige man werkte tot vorig jaar op de basisschool. De radicaal-rechtse Marine Le Pen kan misschien toch meedoen aan de verkiezingen volgend jaar in Frankrijk. Ze mocht zich eigenlijk 5 jaar lang niet verkiesbaar stellen, omdat ze medewerkers van haar partij zou hebben betaald met geld dat was bedoeld voor het Europees Parlement. Maar het Hof in Parijs heeft die straf bijgesteld van 5 jaar naar 15 maanden. De straf was al ingegaan en dus zou ze op tijd weer terug kunnen zijn voor de Franse verkiezingen volgend jaar. En de grote brand in een woning in Rotterdam is onder controle. Het vuur was ontstaan op het dak van een huis tijdens werkzaamheden. In totaal werden 12 woningen ontruimd. Volgens Rijnmond mogen de eerste bewoners inmiddels naar huis. En als de testen van de brand weer goed zijn, volgt daarna de rest. Het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag. Alleen in het noorden wat wolken. Het is 20 tot 28 graden. Morgen startvrij bewolkt, maar later is er weer zon. De temperatuur blijft hetzelfde.
3: Dan even kijken naar de weg. Het Joe-verkeer door Flitsmeister. Met file op de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen Kelpen, Oleg en Beert Noord. 39 minuten en A50 Eindhoven-Oost. Tussen Veghel en Volkel. 6 kilometer daar, 35 minuten. Beide files komen door een ongeluk. Er zijn nog 33 andere vertragingen. Als je daarin rijdt, dan heb je maximaal 20 minuten extra reistijd. Goeie reis.
5: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
6: De 3 na 3.
3: Een kritische zin heb ik je net gegeven. Daarin zitten de 3 hits verstopt die je nu gaat krijgen hier bij Joe. De zin is, niemand is zo sexy als jij. En dat maakt het zo makkelijk om je lief te hebben. Ja, hij was lastig. Ik heb gewoon maar 2 goede antwoorden binnengekregen vandaag. Dat is echt heel erg weinig. Dus chapeau voor Jacqueline en Niels. Credits voor jullie. Laat hem wel eventjes ontleden. Niemand is zo sexy als jij. Ja, dat waren eigenlijk al veel bij elkaar gepakt. Namelijk Nothing Compares to You van Sinead O'Connor en You Sexy Thing van Hot Chocolate. En dat maakt het zo makkelijk om je lief te hebben. Dat is Easy Lover van Phil Collins en Philip Bailey. En daarmee gaan we beginnen.

Sinead O'Connor en Nothing Compares to You bij Joe. Zometeen vanaf 4 uur de middagshow met Kai. Met elke dag ook een onderzoekje. En vandaag uit onderzoek blijkt dat mensen met dit in de koelkast door anderen als volwassener worden bestempeld. Ja, het zal geen fristi of taxi zijn, denk ik dan. Maar misschien wel zo'n zuurdesemstarter voor als je zelf brood bakt. Of zo'n coolpack voor als je je enkel verzwikt. Of wat dacht je van een fles advocaat? Dat kan het ook zijn, hè? Dan ben je heel volwassen. Uit onderzoek blijkt dus dat mensen met dit in de koelkast door anderen als volwassener worden bestempeld. Meeraden kan in de Joe-app. Het antwoord om 6:10 in de middagshow. Dit is Lionel Richie.

Future, de Fleetwood Mac bij Joe. En iets waarvan werd gedacht dat het nooit zou stoppen. De musical Soldaat van Oranje draait al decennia, maar het stoppen zit er nu echt aan te komen. De allerlaatste week ooit is ingegaan. Aanstaande zondag wordt voor het laatst die musical opgevoerd. Enige jammer is, mocht je hem, net als ik, ook nog niet gezien hebben. Ja, wij gaan echt horen bij een clubje waar die musical voor altijd een mysterie voor gaat blijven. Want er is echt geen kaartje meer te krijgen, ook niet op Ticketswap of zo. Nou, veel plezier als je er nog heen gaat. En toi toi toi voor iedereen daar voor en achter de schermen. Het zijn de hits van Joe uit de 70s, 80s en 90s. En uit die laatste categorie komt deze Big Mountain.

0: Toto zometeen. Ook Elton John komt eraan. En ik denk dat Elton John flink met deuren aan het smijten is in zijn huis. Er komt echt net nieuws naar buiten. Daar is hij vast niet blij mee. Details voor je zo.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Vier Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten en queer prom night. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. En gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
16: Allsafe. Geeft ruimte.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Nu

0: korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Let's
2: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Kies voor Graan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hakje dag!
4: En we gaan nog even door met een megadeal.

0: bij Joe. Er zijn 63 files nu te melden. De meeste vertragingen onder de 20 minuten. Eentje is er langer en dat komt door een botsing op de A50. Arnhem-Oss tussen Grijshoord en Valburg. 28 minuten daar.
1: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: En waarom is Elton John op dit moment niet happy? Dat hoor je zo meteen. Verder ga ik hem draaien met Don't Go Breaking My Heart. Maar eerst Toto. Good times, great music. Hier is Rosanna.

Elton John en Kikidi en Don't Go Breaking My Heart bij Joe. Ik weet niet hoe jij reageert als je slecht nieuws te verwerken krijgt. Als je een beetje boos bent. Misschien ga je wel met deuren lopen smijten, tegen iets aantrappen, of ga je met je armen over elkaar heel boos kijkend op de bank zitten. Geen idee in welke categorie Elton John valt, maar hij is denk ik niet heel blij op dit moment. Met onder andere Prins Harry had hij namelijk een rechtszaak gestart tegen de krant The Daily Mail in Engeland. Ze vonden dat hun privacy te veel geschonden was. Het ging onder andere over afgetapte telefoongesprekken, maar ook geboorteactes die werden gepubliceerd van kinderen. Maar helaas voor onder andere Harry en Elton, de uitspraak is net binnengekomen en ze hebben gewoon op alle punten verloren. Ja, even een bittere pil, denk ik. Corona en de Rhythm of the Night, zo bij Joe. Johnny H.G.S. en Turn Back the Clock.

Wacht even hoor, even mixen. Ja, ik dacht even mijn DJ-skills van het weekend daarboven halen op de radio. Corona en de Rhythm of the Night hoorde je, Joe, met de hits uit de 70s, 80s en 90s. En de allerleukste middagshow van Nederland ook onderweg. Kai is er zo meteen. En wat wil je horen? De Vierdermiddagboost. De radio is van jou. Je verzoekje kun je kwijt via de app van Joe.

0: FM. Jeroen, wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Onder andere nieuws over Ajax. Ajax verliest een groot voetbaltalent, maar krijgt daar wel een bak geld voor terug.
0: Uiteraard valt er ook weer 1000 euro te verdienen. Een nieuwe ronde van de Alphabet om exact 16:45. En de middagshow met Kai begint zo meteen met Don Henley. Veel plezier.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Hey, Remo!
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
16: Oh yeah.
15: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
17: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Daar zit Sophie.
19: Hi.
18: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
19: Met Sophie.
18: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
10: vakantie!
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
16: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
19: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
20: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
16: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
19: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel €20 korting.
22: Elke maand.

0: opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De 4 uur middagboost na het nieuws van 4 uur met Jeroen Latijnhouwers.
2: Goedemiddag. 4 maanden cel. Dat krijgt een 25-jarige man die onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66. Dat deed hij vorig jaar bij de anti-asieldemonstratie in Den Haag. De man moet naast de celstraf ook €15.000 schadevergoeding betalen. Er zijn 10 mannen opgepakt voor geweld en vernielingen in Breda afgelopen mei. Er was toen ruzie tussen 2 groepen. De ene groep vierde een vrijgezellenfeest. De andere groep was op kroegentocht. Die ruzie liep compleet uit de hand. Er werd met stoelen, tafels en asbakken gesmeten. De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Turkije voor de NAVO-top. Die is vandaag en morgen. De Oekraïense president Zelensky is daar ook. Hij wil meer luchtverdedigingswapens van Amerika. En sport, voetbal, Ajax gaat inderdaad hun 18-jarig talent Jean Steur verkopen. Volgens VI is alleen nog een medische keuring nodig. En als dat goed gaat, dan tekent Steur bij topclub Newcastle United in Engeland. Ajax krijgt een flink bedrag, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
3: 24, 25 miljoen, dat is een prachtig bedrag voor Ajax. Aan de andere kant is het ook jammer dat zo'n groot talent al op zijn 18e uit Nederland gaat vertrekken. Stel, hij had nog 2 jaar voor Ajax gespeeld, dan had hij zich door kunnen ontwikkelen en misschien had Ajax dan nog meer geld voor hem kunnen vragen.
2: Het weer van Weerplaza, zon en wolken, 19 tot 28 graden. Morgen start vrij bewolkt, later is er weer zon. En het wordt morgen 20 tot 26 graden.
1: Dit is de middagshow, welkom!
4: Dit is Joe met Kai Merckx.
1: En we zijn weer van de gang! Het zonnetje schijnt. We tellen langzaam af naar misschien wel een nieuwe hittegolf aan het einde van deze week. Dus laat zeker even weten van welk nummer jij direct een energieboost krijgt. Via de app van Joe mag dat. Harriet heeft een verzoek ingediend. Ja, dat past echt direct in dat straatje.
5: Boys of Summer is altijd een heerlijke boost. En helemaal omdat ik vandaag een extra lange dag heb. Dus die boost kan ik zeker wel even gebruiken.

0: bij Joe en Boys of Summer. Danielle, haar werkdag zit er voorlopig nog niet op. Dus ze heeft even wat ingesproken via de app van Joe. Laat ik je zo horen. En dan krijg je ook te horen waar Danielle dan een boost van krijgt. Nog even wat energie. Eerst Silke. Hallo Silke.
1: Hoi Kai.
0: Hallo. Nou, als er iemand een boost kan gebruiken, even wat energie, dan ben jij dat wel, denk ik.
1: Ja, zeker. Oh. Ik heb net de sleutel gekregen van mijn nieuw appartementje. Dus er moet nog heel veel gebeuren. Alles moet geschilderd worden. En ik ben voornamelijk veel met eentje bezig, dus ik kan zeker wel een boost gebruiken.
0: Oh, en wat moet er nog allemaal gebeuren dan, naast al dat geschilder?
1: Alle meubels moeten natuurlijk komen. Moeten op 2 verdiepingen naar boven worden gesjouwd. Oh, ja, maar... En in elkaar worden gezet natuurlijk. Ja. Maar daar ga ik wel even wat mensen voor vragen. Dus ik heb die allemaal in mijn eentje.
0: Ik wil net zeggen, daar krijg je toch wel een beetje hulp voor. Ja. Ik zie nog geen bank helemaal naar verdiepingen omhoog slepen.
1: Nee, daar ga ik met mijn 1,58 jaar gelukkig maar
0: dat niet. Nee joh, dat moet je helemaal niet doen, Silke. Daar moet je ook een beetje gebruik van maken. Je hebt misschien in het verleden wel eens mensen helpen verhuizen.
1: Ja, precies.
0: Nou ja, hier, kijk. Ze kunnen een telefoontje verwachten.
1: Ja. Ik hoop dat ze dit horen. Misschien luisteren ze wel.
0: Ja, dan kunnen ze meteen in de agenda zetten. Wanneer moet het gebeuren?
1: Precies. Voor deze week,
0: Deze week, alsjeblieft.
1: Ja, deze week.
0: Zo snel mogelijk. Nou, Silke, van harte gefeliciteerd natuurlijk met jouw nieuwe huis. Wat wil je horen als energieboost?
1: Stars van Simply Red.
0: Oh, dat is een hele erg leuke.
1: Ja, een favorietje is dat.
0: Een favorietje. Nou, ik hoop dat het allemaal snel vooruit gaat en geniet ervan in ieder geval ook.
1: Dankjewel.
0: Kun je ook nog energie gebruiken? Wat is je favoriete nummer? Spreek het even in of laat het in ieder geval weten via de app van Joe.

0: Goedemiddag, Boost. Danielle die heeft gedacht, oké, als ik dan iets van me mag laten weten, dan doe ik dat. Dus dan pak ik even inderdaad de app van Joe erbij. Die is gratis te downloaden. Kan ik berichten sturen, kan ik, nou ja, ik kan inspreken, kan eigenlijk alle kanten op. Maar zegt ze, ik ga er ook gebruik van maken, want ik heb ook een puntje van kritiek. Ik heb ook even wat feedback. En dat is mooi, dat heeft ze ingesproken. En het geinige is, als je hoort wat het is, ja, dan nemen we dat meteen ter harte en lossen we dat meteen op. Luister even mee.
1: Ik moet nog eventjes werken, dus ik kan een Boost gebruiken. Zou je heel misschien Mascherona van de Knek willen draaien? Die hoor ik eigenlijk nooit bij jullie voorbij komen. Let's go!

0: Iris is vandaag geslaagd voor haar rijexamen. Lekker deze zomer rondcrossen in de auto van mijn moeder, zegt ze. Dus ja, moeders is de auto kwijt komende zomer. Ja, ja. Ik weet niet wat de plannen zijn, maar de auto staat niet meer op de oprit. Kerzo staat lekker op de bouw. Hebben jullie een zomers nummer voor ons? En dat komt goed uit, want Johanna die heeft een bericht ingesproken via de app van Joe. Ja, die zegt helemaal wat het moet zijn. Het kan haast niet meer zomer dan dit.
1: Het is heerlijk weer, dus ik wil heel erg graag Katrina and the Waves Walking on Sunshine horen. Dit heeft natuurlijk echt met het weer te maken. Dus wat wil je nog liever?

0: bij Joe en Walking on Sunshine. Mag ik heel even vragen, is het dubbel print, is dat weer teruggedraaid? Ik heb weer enkelzijdig print in het pand. Ja, even tussendoor hoor, sorry. Britt, je hebt...
1: Sorry, dat was ik.
0: Nee, maar geef niks. Hulde voor jou, bloemen voor die vrouw. Enkelzijdig wat er in het programma gebeurt. Ja, dat vind ik fantastisch. Enkelzijdig draaiboek.
1: Ja, maar je hebt ook twee draaiboeken volgens mij.
0: Twee, waarom? Ja, ik doe maar één show hoor. Ja, om 7 uur ben ik echt weg. Ik weet niet wat de verwachtingen zijn.
1: Ja, volgens mij zit er één verschil. Ik kom zo wel even kijken. Zit er een verschilletje in?
0: Zijn er twee? Het is enkelzijdig. Dat was een tijdje geleden teruggedraaid. Waarschijnlijk vanwege de bomen. En zo. Ja, ik zat erop te vloeken. Want er is niks. Even kijken achter de schermen. Zo irritant als een draaiboek dat dubbelzijdig geprint is. Het is sinds vandaag weer enkelzijdig. Het is super. Geweldig. En dan kan ik ook gewoon heel overzichtelijk zien dat we zo meteen de alfabetel gaan spelen. Dat kan u nu zien. Het is voor iedereen toch altijd wel een dure maand. Hè? Zomervakanties, lekker weer, vaak op terrassen te vinden, juli. Gelukkig kan ik je een beetje helpen, want ik geef je komende donderdag 1000 euro weg. Best een lekker bedrag zo in deze dure maand. Dus het enige wat je daarvoor moet doen is binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden geven met één bepaalde letter uit het alfabet. Heb je donderdag de hoogste score in handen, dan win je 1000 euro. Bij de alfabetel dus. Maartje staat nu bovenaan met 8 goede antwoorden. Dus wil je daar overheen, pak dan even de app van Joe erbij. Want je kunt je aanmelden na het nieuws van 4:30 zie ik je staan in het Engelszijdige print draaiboek. Jeroen Latijnhouwers, wat zit er in het nieuws?
2: Ja, dat staat er ook bij natuurlijk. Hè,
0: ja, zeker. Ja, absoluut.
2: Zometeen het nieuws. Het was wereldwijd gisteren natuurlijk veel ophef over die teruggedraaide rode kaart op het WK. We gaan zometeen even kijken hoe daar vandaag na de winst van België op de VS internationaal op is gereageerd.
0: Goh, wat een soap, hè. Fantastisch. Geweldig, geweldig. Muziek van Tina Turner hoor je ook, zie ik hier op het Engelszijdig gedraaide afgedrukte draaiboek. En ik moet nu op deze knop drukken.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yeah.
4: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sittmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
5: onlineveilingmeester.nl.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel.

0: getoonde prijs.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Trost tomaten, 300 gram maar, €0,99. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
6: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
7: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
6: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Domino's.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: I am Vaiana of Motunui.
14: Deze zomer.
15: Here we go.
14: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
16: See her light up the night in the sea.
14: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
17: Het is overwegend bewolkt met zo'n 25 graden. Morgen star bewolkt, maar in de loop van de dag meer ruimte voor de zon. Het kan al zo'n 26 graden worden.
18: Dit is
17: en Tina Turner, na het nieuws van 4:30. Jeroen.
19: Goedemiddag. Een oud-burgemeester van Hendrik, Ido Ambacht, is veroordeeld voor kinderporno. Op zijn laptop en USB's bewaarde hij foto's en filmpjes van kindermisbruik. De ex-burgemeester heeft 8 maanden cel gekregen. Dat was ook de eis van justitie. Na de wereldwijde ophef gisteren is er vandaag wereldwijd leedvermaak. Over de Amerikaanse president Trump, de FIFA en hun rode kaartincident. Want dat België vannacht won van de VS zien veel media als gerechtigheid. De Franse sportkrant L'Équipe schrijft: België gaf een masterclass. Het Duitse Bild kopt: België neemt wraak. Het Spaanse AS constateert: België schakelt de Verenigde Staten en Donald Trump uit. En de Belgische Voetbalbond zegt: heel uitdagend, draai dit maar eens terug.
20: Precies. Precies. Kijk, en je moet er niet van staan te kijken dat het op de een of andere manier geprobeerd wordt. Ja. Ja, we hebben nu al zoveel. Nou, dat zou toch wat zijn, maar stel het je heel even voor. Dat er eens een bericht van de FIFA naar buiten komt. Amerika doet gewoon weer mee. En ze spelen de volgende wedstrijd tegen. Hè, hoezo?
17: Ja,
20: ja, dat zou wat zijn.
17: En dat ze nog een extra tegenstander terughalen om het weer even te krijgen.
20: Ja, om het weer even. Ja, en dan doen we de beste van de slechtste mag dan ook weer meedoen. En dan spelen we toch nog even door weer.
17: Stel je voor dat hij dan zou zeggen: Nederland komt terug.
20: Hé, hey, nou, we hebben.
17: En die spelen tegen de VS.
20: Ja, hoe zouden we dan reageren? Zouden we dan ook nog zeggen: van dit kan niet?
17: Lang leven de FIFA, toch?
20: Dat is eventjes. Ja, dan gaan we mee. Dan dansen we mee de Polonaise met de FIFA. Dan zeggen we: die Infantino, dat is zo'n knaap. Dat is super. Wat een fantastische beslissing. Oh. En dat Amerika, die rode kaart, die teruggetrokken wordt. Daarvan zeiden wij ook al: dit is super. Natuurlijk moest die ingetrokken worden. Ja, dan

0: 1 tegen Australië en dan naar strafschoppen door. Het zal vanavond heel veel beter moeten om serieus kans te maken tegen Argentinië.
1: Nou, dat kan ook wel eens Nederland-Egypte worden. Je weet niet hoe snel het gaat. Dat kan zomaar. Ik zou de tickets al boeken. Het zou zomaar kunnen.
2: Dat je het zegt.
1: Ja.
2: Het WK naar de kwartfinales na vanavond. En achteromkijkend valt op dat bij de uitgeschakelde landen veel bondscoaches niet meer terugkomen. Of zoals Riepke zegt:
0: dit WK is een trainerskerkhof. Inmiddels is van 12 van de 48 bondscoaches duidelijk dat ze na het toernooi niet meer terugkeren. Onder wie onze eigen Ronald Koeman. En dat aantal zou waarschijnlijk nog hoger oplopen. Ter vergelijking, na het WK van 2022 waren het 7 van de 32 bondscoaches die vertrokken.
2: Wat doen we dan met Koeman? Halen we die dan terug als wij tegen de VS moeten?
1: Ja, natuurlijk. We hebben even geen andere keus. We moeten wel. Dat is allemaal korte termijn. Dit is kort schaken en gewoon doorgaan. Die handschoen moet meteen opgepakt worden. Absoluut.
2: Morgen dan beginnen de kwartfinales meteen met een topper. Frankrijk-Marokko op een redelijk oké tijdstip. 10:00 s'avonds.
1: Ja. Of nog een keer Nederland-Marokko. We proberen het gewoon weer. Dat kan ook nog. Hè?
2: Oh ja.
1: Ja, dat kan ook nog. Er zijn nog zoveel opties. We gaan hier veel te makkelijk gaan weer overheen. Er zijn echt superveel opties. Of zoals Nicky nog zegt via de app van Joe. Die zegt FIFA Hollandia.
3: Dit is Joe met Kai Merks.
1: En dan zijn we er weer bij. En dan vinden we het gewoon weer prima.

0: show. Hier in de middagshow, Xanadu. De vakantieperiode is echt van start. Hè. Die is begonnen. Het noorden heeft vakantie. Wij hebben nog één weekje hierna, Jeroen. Dan hebben we ook lekker vakantie.
1: Ja.
0: Ja, heb je er zin in?
1: Ja, ik moet dat wel. Ik vind het ergens wel een beetje jammer. Want ik vind het gewoon leuk om dit te doen.
0: Jammer?
1: Ja, nee, serieus. Oh. Nee, ja, nee. Ik bedoel, dan werken we niet. En ik vind het gewoon echt heel leuk om dit uitzending te doen. Ja. Maar ik denk dat het ook heel goed is om even vrij te zijn.
0: Zeker.
1: Dus ik ben dinsdag, de eerste dinsdag weer terug.
0: De eerste dinsdag weer terug?
1: Nee, gewoon 3 weken. Nee, ja, nee. Ik heb er zin in. Oh. Ik maak het veel te lang. Ik vind het jammer dat het stopt. En dan tegelijkertijd denk ik, nee, het is heel goed.
0: Ja, nee, ja, inderdaad. En dan komt er weer een U-bocht. En dan,
1: mijn uitleg is veel te lang. De vakantie is alweer voorbij.
0: Ja, zeg gewoon, ja, ik vind het leuk, vakantie. En heerlijk. Ja. Lekker genieten.
1: Ja. Ja.
0: Niks meer. Nou, je hoort het. We zijn echt niet toe aan vakantie. Voor veel mensen is het in ieder geval lekker een periode vol ontspanning en uitstapjes en spelletjes natuurlijk. Is er onderzoek geweest. Het spelletje wat wij het liefste meenemen als Nederlanders is Uno op vakantie. Uno, het spel dat natuurlijk ook voor veel discussie kan leiden. Maar in de vakantiekoffer zorgt het voor heel veel vrede. Toch speel ik hier zo meteen een ander spelletje, namelijk de Alpha Battle. Goede nieuws daarvan, je kan daar een flink zakcentje mee verdienen ook. Want weet je binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden te geven met één bepaalde letter uit het alfabet, win je donderdag misschien wel 1000 euro. Op dit moment bovenaan niemand minder dan Maartje. Ze scoorde 8 goede antwoorden, maar je moet er meer dan 8 dus scoren om die 1000 euro te winnen. Je mag nu je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Je naam is voldoende. Spelen we over 4 minuten, de nieuwe ronde. I could...

0: een paar minuten hoor je muziek van de Bee Gees. Maar eerst spelen we de Alpha Battle.
1: De Alpha Battle.
0: Hier zie ik, zei het, hè. Erwin, hallo.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Over 4 weken verwachten jullie een tweede kindje.
2: Ja, klopt.
0: Van harte gefeliciteerd, wat leuk.
2: Dankjewel.
0: Maar ja, dan weten we ook waar die €1000 heen gaat.
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat is op.
2: Dat komt goed uit.
0: Ja, dat komt goed uit.
2: Zijn dit hebben we al, hoor, maar ja. Er is altijd nog iets nodig.
0: Ja, er is altijd nog iets nodig. Ja, daar kom je altijd vanzelf weer achter. Ja, absoluut. Is er nog veel nodig? Of zitten jullie nu wel echt een beetje in de fase van... nou, laat het maar komen.
2: Nou, ik wacht liever tot de uitgerekende datum. Maar in principe is alles klaar.
0: Ja, precies. Maar je kunt dat gevoel hebben van... nou ja, wij zijn er in principe inderdaad klaar voor. Als het nu komt, is het ook goed, zeg maar. Voor,
2: ja,
0: je, voor
2: ja, je gevoel. Ja, we zijn er echt klaar voor, klopt.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: En je luistert vaker de Alpha Battle. Je weet hoe het in zijn werk gaat.
2: Ja, ik weet het.
0: Ja, en 8 goede antwoorden. Wat zeg je daarvan? Ik wil er heel graag meer, namelijk.
2: Ja, spannend, maar ik ga mijn best doen.
0: Oké. Okay. Dat is goed. Dat is al een goed streven. Omdat je meespeelt, beste Erwin, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. Van harte daarmee alvast.
2: Ja, dankjewel.
0: En nu krijg je 30 seconden de tijd. En moet je zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score. Dan win je dus die €1000. Meer dan 8 goede antwoorden, heel graag. En je mag gaan spelen met de letter M van mooi.
2: De M van mooi, yes.
0: Juist, dat is hem. 30 seconden vanaf nu, succes.
2: Dankjewel.
0: Een eiland.
2: Maladieven.
0: Een computerspel.
2: Mario.
0: Een Disney-figuur.
2: Mario.
0: Een gebakje.
2: Mario.
0: Een insect.
2: Een mier.
0: Een zomerhit.
2: Mocktail.
0: Een meisjesnaam.
2: Marie.
0: Een stad in Europa.
2: Milaan.
0: Een beroep.
2: Metselaar.
0: Een zuivelproduct.
2: Elk.
0: Ja, dat was nog binnen de tijd. Oeh, ja, goed. Die perste er nog net eventjes uit, zeg.
2: Ja.
0: Oké, ja, het ging een beetje met pieken en dalen, toch, Erwin?
2: Aan het eind ging beter.
0: Nou, aan het eind ging beter, ja. Het was een beetje nadenken over wat het zoal was. Als Disney-figuur had je Mickey Mouse kunnen zeggen.
2: Ja.
0: Als gebakje bijvoorbeeld Monchou of Mokka-taartje had gekund. De Macarena als zomerhit. En als eiland nog Mallorca en Maradieven. Dat is een groep. En we waren op zoek naar een specifiek eiland.
2: Oké. Okay.
0: Voor de rest ging het eigenlijk wel goed. Het is helaas niet genoeg voor die €1000, want ik zie 6 goede antwoorden, Erwin.

0: Gees, Bedjo en Stayin' Alive. Als je ook al zin hebt in je vakantie, als je daar een beetje tegenaan loopt, dan zit je hier volgende week goed. Want elke middag volgende week hier in de middagshow draai ik tussen 5 en 6 uur een uur lang muziek uit een populair vakantieland. Gewoon om alvast eventjes helemaal in zomerstemmingen te komen. Als je daar nog suggesties voor hebt, ja, dan mag je altijd met je favoriete zomerhit uit een bepaald land komen natuurlijk. Hè. Dus denk bijvoorbeeld aan Spanje, Italië, Nederland. Heel veel mensen blijven natuurlijk ook in eigen land. Mag via de app van Joe. Na het nieuws van 5 uur kijken we alvast even vooruit naar een land waar gisteren tot in de late uurtjes feest is gevierd. En muziek van Simple Minds hoor je ook na het nieuws.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
15: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
16: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
17: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
18: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
19: Honda, the power of dreams.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
25: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
26: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
27: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
28: Zijn we er al?
27: En je team naar de uitwedstrijd brengen? En verzekerd zijn.
29: Oh ja, verzekering.
27: En weer door.

0: spelregels een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Dit is Jan. Simple Minds na het nieuws van 5 uur met Jeroen Latijnhouwers.
8: Goedemiddag. De erfbelasting gaat niet omhoog. Dat zegt de financiënminister Heijne tegen RTL. Volgens hem moet de discussie nu niet gaan over meer belasting innen, maar om minder uitgeven door de overheid. Vandaag meldde het Centraal Planbureau dat meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat erfenissen zwaarder belast mogen worden. Een 25-jarige man moet 4 maanden de cel in omdat hij een brandende container omgooide bij het kantoor van D66... Dat deed hij vorig jaar bij de anti-asieldemonstratie in Den Haag. Volgens de rechter is ook bewezen dat hij op het Malieveld een ME-bus heeft bestormd. Naast de celstraf moet de man €15.000 schadevergoeding betalen. NAVO-landen gaan de komende 5 jaar €35 miljard investeren in droneafweer. Dat heeft NAVO-baas Rutte gezegd op de NAVO-top in Turkije. Volgens hem bouwen Amerika en Europa samen aan nieuwe wapens.
9: Today you will see and the world will see. Industries from North America and Europe working hand in hand, innovating together and developing next generation capabilities.
8: De NAVO-top in Turkije is vandaag en morgen. En vanavond dan zijn de laatste 2 wedstrijden van de 8e finales van het WK voetbal. Om 10 uur vanavond Zwitserland-Colombia en daarvoor over een uurtje om 6 uur Argentinië-Egypte. Argentinië met Lionel Messi in de basis. Sportverslaggever Riepke Bakker.
10: Messi kiest dit WK zijn momenten. Hij schokt wat rond, maar daardoor heeft hij wel de energie om 2 keer per wedstrijd een fantastische paas te geven. En als hij ruimte krijgt om te schieten, dan gaat de bal bijna altijd geplaatst in de hoek. Op dat soort momenten is hij nog altijd de beste van de wereld.
8: En het beste weer van de wereld krijgen we van Weerplaza. Nou ja, redelijk goed. Zon en wolken, 19 tot 28 graden. Morgen begint vrij bewolkt, maar later is er weer zon. En het wordt morgen 20 tot 26 graden.
7: We gaan zo naar Spanje.
11: Dit is Joe met Kai Merckx.
7: Daar is namelijk Bianca vakantie aan het vieren. En die heeft wat drankjes betreft de zomertrend van het jaar gespot.

0: Dit is Joe met de beste uit de 70s, 80s en 90s, Streetlife. Je luistert naar de middagshow bij Joe. Kai hier, fijn dat je er bent. Precies over een uurtje krijg je hier de uitslag van een onderzoekje, want op dit moment is dat nog niet compleet. En het onderzoek heeft te maken met de koelkast. Ja, let even goed, want dit kan wel eens een heel interessant onderzoek worden. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, want uit onderzoek blijkt dat mensen die dit in de koelkast hebben staan als volwassenen worden bestempeld.
0: Kijk, en dat is een beetje een trucje. Hij laat nu iets achterwege en de vraag is, ja, wat is dat dan? Wat hebben wij dan in de koelkast staan wat ons zou bestempelen als zijnde volwassener? Altijd leuke onderzoekjes, want ben je nu thuis, ja, dan kun je zelf even de proef op de som nemen. Loop even naar je koelkast, want wie weet heb jij het goede antwoord wel in je koelkastdeur staan. Dat zou zomaar kunnen. Dat betekent ook dat het heel veel kan zijn. Ik doe even een eerste gokje. Verse groenten. Zo'n uitpuilende la met prei en sla en komkommers en tomaten. En nou ja.
1: Want dat schreeuwt volwassenheid.
0: En sperzieboontjes. Dan heb je de omslag gemaakt van weg met de eenpansgerechten. We gaan gezond koken. Voedzaam koken. Dat.
1: Is niet goed.
0: Is niet goed. Nee, natuurlijk niet. Ik had het wel kunnen denken. Want ja, ja, dat zou wat zijn, zeg. Nou goed, om 6:10 in ieder geval het antwoord. Uit onderzoek blijkt dat mensen die dit in de koelkast hebben staan als volwassener worden bestempeld. Dan gaan we even vooruit in de tijd naar volgende week. Want dan wordt het één groot vakantiefeest hier bij de middagshow. Want elke middag tussen 5 en 6 uur neem ik je mee naar een populair vakantieland. In de zin van, nou ja, vooral muziek natuurlijk. Zodat je alvast helemaal lekker in de stemming kunt komen voor de zomervakantie. Waar gaan we heen? Maandag beginnen we in Spanje. Dinsdag Frankrijk. Woensdag Italië. En donderdag Nederland. Want vakantie in eigen land is natuurlijk ook vakantie. En Bianca zit precies in een van die landen. Hallo Bianca.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hey, even first things first, want jij bent in Spanje op dit moment.
2: Klopt.
0: First things first, sangria is achterhaald.
2: Ja. Je hebt nu de rode wijn met een mix van Fanta Lemon of met Sprite en met een fruit erin.
0: Wacht even, dat moet ik heel even voor me zien. Dus we nemen rode wijn.
2: Ja, daar en doe je dan Fanta Lemon in met veel ijs.
0: Fanta Lemon.
2: En daar komt dan een schijfje, sinaasappel op. En dat is
0: zo.
2: De hit.
0: En dat is de hit?
2: Hier, ja.
0: En is het een beetje te nassen, Bianca? Ja. Is het ook een beetje lekker? Want het klinkt mij in de oren als...
2: We passen ons aan en je hebt 's ochtends hoofdpijn.
0: Ja, okay. Ja, want het klinkt mij in de oren als één grote zoete gore bedoeling eigenlijk.
2: Ja, inderdaad.
0: Weet je,
2: ja.
0: Dit is toch niks mis met rode wijn? Is toch van zichzelf gewoon lekker? Dat heeft toch helemaal geen spa Fanta Lemon nodig?
2: Nee, maar dat is nu gewoon de hit van hier in Spanje. Dus de Spanjaarden zelf drinken het ook. Dus ja, we passen ons aan, hè?
0: Is dat een soort van nieuwe versie van de Aperol of zo? Of van de Aperol?
2: Ja, zoiets, ja.
0: Want Aperol is cava met spa en Aperol natuurlijk.
2: Ja. dit is dus gewoon de Spaanse rode wijn.
0: Of over het is een hit gesproken hitte, want het is daar ook enorm warm, hè?
2: Het is hier echt bloedheet.
0: Het is bloedheet.
2: Wij zitten nu op 38,9 graden.
0: Oh. Ja, hebben we hier natuurlijk een tijd geleden ook gehad. Dus daar ben je eigenlijk van vertrokken en nu zit je er weer in, Bianca.
2: En nu zit ik er weer in, ja. Maar ja, ik heb wel zeezicht, dus dan heb je dat zeewindje ook nog een beetje. Dus dan is het te doen.
0: Ja, inderdaad. Er staat er in ieder geval een briesje. Zo'n beetje vieze Spaanse warme wind staat er.
2: Ja.
0: Maar dat geldt ook echt wel serieus code rood, toch, in Spanje?
2: Ja, klopt. Als je richting Barcelona gaat, dan wordt er aangeraden niet te komen en binnen te blijven.
0: Ja, maar jij zit safe daar?
2: Ja, nog wel.
0: Oké, fantastisch. Hoe lang ben je dan nog, Bianca?
2: Nog 13 dagen.
0: 13 dagen lekker tinto de verano drinken.
2: Ja, toch.
0: Ja. Zo heet het, hè? Lekker rode wijn.
2: En uitslapen bij het zwembad.
0: En uitslapen bij het zwembad. En je rolt in het zwembad en je rolt er weer uit. En je gaat weer aan de rode wijn met de spa lemon.
2: Ja.
0: Heerlijk. Fantastisch. Zal ik even lekker een Spaans nummertje draaien om in de stemmingen nog meer te komen?
2: Oh, altijd goed.
0: Bianca, ik wens je daar nog heel veel plezier.
2: En jullie veel succes met de uitzending.
0: Dankjewel.
2: Doei, doei.
0: En ook succes met code rood. En ook code rood in je glas, want zo klinkt het.
2: Echt, hè? Hey, dankjewel.

0: noastră. Ricky Martin bij Joe en Undo Stress Maria. En we hadden het net natuurlijk over de Tinto de Verano. Het drankje, de rode wijn met Spa lemon.
1: Fanta lemon.
0: Met Fanta lemon, ja, was het zelfs. Het was niet eens Spa, het was ook nog Fanta lemon in je rode wijn.
1: Ja.
0: Ja, het is ongelooflijk, toch?
1: Schrijf je, sinaasappel erop?
0: En schrijf je sinaasappel er nog op, ja.
1: Krijg je hoofdpijn.
0: En dan top je het af met een dot slagroom en dan lap je het lekker naar binnen. Hans zegt nog via de app van Joe, Tinto betekent rode wijn en Verano betekent zomer. Dus het is een soort van standaard zomer, zomerdrankje schijnt het te zijn. Ja. Fantastisch. Wat zal er ook een feest zijn geweest nog in Spanje gisteren? Met het WK.
1: Ja, afgelopen nacht was dat tegen Portugal 1-0 gewonnen. Betekent dat Spanje weer een ronde verder is. Door naar de kwartfinales. Dat is weer een stapje dichter bij de titel. Zij zijn natuurlijk een van de titelfavorieten. En ze moeten vrijdag, dat is wel mooi, vrijdagavond 9 uur. We kunnen allemaal kijken. Spanje tegen België.
0: België.
1: En België heeft natuurlijk nu wel de gunfactor. Hè?
0: Ja, absoluut. België kan niet meer stuk, hè? Er moet eens over rood gesproken. Er moet eens één rode kaart vallen tegen België. Ja, dan heb je alsnog de pop aan dansen natuurlijk. Ik bedoel, ja, dat,
1: nee.
0: Ja, nee, dat kan niet. Dat is een leuke wedstrijd ook.
1: Heel leuk.
0: Erg benieuwd. Dit is Joe met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Skak Robin hoor je nu. The Promise You Made.

0: Stralend weer en daarom dacht ik, ja, lekker sympathiek. Ik trakteer op een rondje drankjes op het terras. En daar heb ik daar wel iets leuks bij bedacht, namelijk rondje raden. Dus pak nu alvast eventjes de app van Joe erbij. Die heb je nodig om een gratis rondje op het terras te winnen. Ik heb eerder deze middag een terras gebeld. En dat was een terras in Amsterdam. En ik ga gewoon even aan de bediening vragen om de telefoon aan een willekeurige terrasbezoeker te geven. Zodat ik diegene een drankje kan aanbieden. Maar je hoort nog niet meteen wat diegene wil drinken. Ik wil eigenlijk dat je heel goed naar die persoon gaat luisteren. Om te proberen in te schatten wat diegene gaat bestellen. Heb je het goed? Wil je een rondje op het terras? Zo gaat het eigenlijk. Zullen we even gaan luisteren naar het gesprek dat ik eerder had? Ik heb even naar het terras gebeld. Luister even mee. Hey Eppo!
1: Hey!
0: Hey, hallo met Kai van Joe. Hallo.
1: Hi.
0: Is het druk op het terras bij jullie?
1: Ja, ik zou zeggen medium druk.
0: Medium druk, dus je kunt het is nog makkelijk te handelen.
1: Ja, op zich wel. Ja. Wel alleen, maar ik regel het wel, zeg maar.
0: Oh, oké. Okay. En dan ook nog even een telefoongesprek tussendoor. Dat kan ook gewoon, daar heb je tijd voor.
1: Ja.
0: Nou, als ik zulk personeel zou kunnen hebben. Jongen, dan kan de rest wel opdoeken. Dat kan de rest wel doen.
1: Ik kan wel solliciteren binnenkort, maar...
0: Ja, je moet ook op een bepaald moment weer verder uit die horeca. Dat is ook zo. Eppo, wat is het meest bestelde drankje op dit moment? Is hier een trend?
1: Zo, nou, ik zou zeggen bij ons terras dat toch wel de eiwit... Het meest besteld zou worden. Ja, eiwitje, classic. Precies. Classic in Amsterdam, iedereen zit aan de eiwit.
0: Ik wil net zeggen, dan zijn we in Amsterdam terechtgekomen. Ja, dat kan niet anders. Dat hoor je in Den Bosch, hoor je dat minder. Ja, nee. Oké, ik stel voor, als jij iemand ziet op het terras en denkt van, nou, dat is leuk, geef de telefoon maar even door dan.
1: Ja, ik zie twee mensen op het terras die al 3 minuten vragen naar mij zitten te kijken. Wanneer komt die barman er eens heen?
0: Oh ja, oké. Okay. En dan willen ze wel bestellen, dan kom je in een telefoongesprek. Zitten ze misschien ook niet op te wachten.
1: Ja, ik kan wel even er naartoe lopen, ja?
0: Ja, oké.
1: Okay. Hi. Ik zeg dat jullie iets wilden bestellen. Kan ik de telefoon dan even jullie geven?
2: Ja?
1: Ja.
2: Hier. Met Helene.
0: Hey Helene, hallo. Met Kai Merks van Radiozender Joe. Hallo.
2: Hi,
0: hallo. Zit je lekker op terras?
2: Ik zit lekker op terras,
0: nou, wat fantastisch. Is het de favoriete kroeg van jou ook, of niet?
2: Nou, dat is het wel aan het worden, ja.
0: Dat is het aan het worden? Want je bent een beetje aan het onderzoeken nog misschien, of?
2: Nee, mijn dochter heeft hier een huisje gekocht en daar zijn we aan het klussen. En elke keer na het klussen zitten we hier even op terras.
0: Ah, dus jullie zitten even helemaal lekker te bekomen nu.
2: Precies.
0: Oké, ja, super, wat lekker. Dan krijg je ineens een telefoongesprek in je maag gesplitst, natuurlijk.
2: Ja, ik ben helemaal overrompeld.
0: Ja, niks aan de hand hoor, Helene. Niks aan de hand. Wat voor weer is het daar op dit moment?
2: Het is hier heerlijk weer.
0: Heerlijk weer. Als je het zou moeten omschrijven, is het wel echt volop zon? Of een beetje bewolkt? Of?
2: Nee, het is wel bewolkt, maar de temperatuur is prima.
0: Ja, en het is een terras aan de straatkant, denk ik, als ik het zo hoor, of niet?
2: En aan de kost verloren vaak. Dus we zitten aan het water.
0: We zitten aan het water, wat heerlijk. En mag ik zo brutaal zijn om te vragen, hoeveel drankjes heb je al gedronken?
2: Nou, we willen net beginnen.
0: Oh, je wil net beginnen? Nou, mag ik dan iets voorstellen?
2: Vertel.
0: Ik zou jullie dan graag, omdat jullie ook zo hard gewerkt hebben, natuurlijk in het appartement van jullie dochter, een gratis drankje willen aanbieden op mijn kosten.
2: Nou, wat aardig.
0: Ja. Dan is natuurlijk de hamvraag, wat ik heel graag wil weten van jou. Wat zou je willen drinken? Wat wil Helene drinken? Je hebt wel een paar dingetjes van haar kunnen horen, wat misschien een richting opgaat. Wat zou ze willen drinken? Je mag een gokje doen in de app van Joe. Win een gratis rondje op het terras. De uitkomst hoor je na het nieuws van 5:30. En hoor je ook muziek van Bryan Adams.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Hammer.

0: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
5: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
4: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
9: laatste kans.
8: Nog 1 keer brullende motoren.
9: Ja,
8: dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Domino's.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2.000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
15: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.
19: Elk

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu...

0: De damberkladder krijgt geen straf van de rechter. De man spoot tijdens een pro-Palestijnse demonstratie een tekst op het monument. Maar omdat hij de schade al heeft vergoed, zijn er geen verdere gevolgen. President Trump blijft klagen over de NAVO. Aan het begin van de top in Turkije zei hij dat hij het gebrek aan steun in de Iran-oorlog nog niet is vergeten. Premier Jette zei dat Europa wel veel meer uitgeeft aan defensie en dat Trump dat toch moet zien. En een megacrisis bij sportmerk Nike. De beurswaarde is gekelderd, de omzet stagneert en jongeren willen geen Nike meer, maar Adidas of New Balance. Oorzaak, volgens het AD, verkeerde beslissingen van de oud-topman van Nike. Die richtte zich massaal op de online verkoop, nauwelijks meer op fysieke winkels. En ook zijn er geen grote sterren meer die Nike promoten. Deze oud-topman die kreeg daarom de twijfelachtige eretitel The Man Who Made Nike Uncool.
1: Ja, dat is geen titel die je op je naam wil hebben natuurlijk. Maar het is ook allemaal rete duur, zo'n schoen. Zoeken ze een paar Nike's uit. Ja, het is natuurlijk ook heel duur. Maar ik heb ook wel het idee dat het in een soort van loop gaat. Toch? Want bijvoorbeeld in de 90's droegen ook allemaal All-Stars.
0: Ja,
1: die Converse. Nou, dat kwam later.
0: Ja.
1: Kwam dat zo rond de tens, kwam dat weer terug. Liepen we allemaal weer op All-Stars. Maar dat is ook zo met een merk wat hier weer tussen zit.
0: Ja,
1: toch?
0: New Balance.
1: New Balance.
0: Ja, lang geleden was dat het merk dat je niet moest hebben.
1: Ja, precies. Want dan was dat uncool.
0: Uncool.
1: Of wat was dat dan?
0: Ja, uncool.
1: Dat was uncool.
0: En wie was toen de directeur van New Balance?
1: Nou?
0: Ja, niet die man van Nike. Nee.
1: Nou, ik wil het zeggen, dat was heel toevallig.
0: Dat was de ene kopje. Ja, ja. Nee, maar zo gaat het wel wat jij zegt.
1: Ja, precies. Dat blijft in een loopje gaan. Dus draag lekker wat je wil dragen, zou ik zeggen. Laat je niet te veel leiden daardoor. Je kunt hier in de middagshow een rondje op het terras winnen. Ik heb eerder deze middag naar een willekeurig terras gebeld. En daar sprak ik Helene. Die wist van niks, maar dat klonk zo.
2: Met Helene.
1: Zit je lekker op terras?
2: Ik zit lekker op terras,
1: nou, wat fantastisch. Is het de favoriete kroeg van jou ook, of niet?
2: Nee, mijn dochter heeft hier een huisje gekocht en daar zijn we aan het klussen. En elke keer na het klussen zitten we hier even op terras.
1: Mag ik dan eens voorstellen?
2: Nou, vertel.
1: Ik zou jullie dan graag, omdat jullie ook zo hard gewerkt hebben, natuurlijk in het appartement van jullie dochter, een gratis drankje willen aanbieden op mijn kosten.
2: Nou, wat aardig.
1: Ja. Wat zou je willen drinken? Als jij weet te raden wat Helene gaat bestellen, dan win je een rondje.
3: Dit is Joe met Kai Merks.
1: Ja, antwoord mag je nog even laten weten in de app van Joe. Wat ze bestelt hoor je over 6 minuten na Madonna.

0: Ja, we duiken weer een heerlijke week in. Met misschien wel een hittegolf in aantocht, Jeroen, toch?
1: Ja, volgens mij. Hittegolf? Ja, dat kan wel hoor. Maar de temperaturen gaan
0: ja,
1: een beetje...
0: Ja, wel. Houd maar bij hittegolf, dat is lekker.
2: Ja,
0: komt er inderdaad aan. Pas op hoor.
1: Een ja, vette dikke hittegolf. Ja, 45 graden, iedere dag.
0: Ja, ja, ja, ja. Het lijkt wel Spanje hier. Het koelt niet af.
1: Dat is niks bij ons.
0: Het is niet af te koelen. Het is ook niet af te koelen. Daarom dacht ik, misschien leuk om even een rondje drankjes te trakteren op het terras. En daar heb ik het volgende bij bedacht, namelijk rondje raden. Ik belde eerder vanmiddag met Eppo. Eppo werkt bij Café Thuis. Want ik heb een willekeurig café gebeld, geen idee. Die mocht de telefoon geven aan iemand die daar op het terras zit. En dat was Helene. En Helene mocht een drankje bestellen bij mij naar keuze, op mijn kosten ook. En aan jou de vraag, wat bestelt ze? Nou, er zijn heel veel antwoorden binnengekomen. Patrick die zegt Aperol Spritz. Michel zegt een lekker rozeetje. Jacco die zegt warme chocolademelk met slagroom. En dan haalt ze aan de overkant een haring. Die doopt ze erin en eet dan de haring met een chocoladevelletje en slagroom op. Gadver. Sorry, ik moest hier heel even een kleine pauze laten. Want ik moest bijna... Goed. Hallo Nigel.
3: Goedemiddag.
0: Hey Nigel, heb jij vandaag je laatste werkdag gehad?
3: Zeker.
0: Oh! Heerlijk. Hoe lang heb je vakantie nu?
3: 4 weken.
0: En waar ga je heen?
3: Ik ga zondag vlieg ik naar Spanje met mijn
0: vriendin. Hoppakee, op naar Code Rood.
3: Echt wel.
0: Ja, Code Rood is daar bloedheet ook weer in Spanje. We spraken eerder deze middag Bianca. Die zei, ja, het is daar toch echt wel een graad of 8, 39 is het inmiddels wel.
3: Ja, ja, gelukkig heb ik een eigen zwembad, dus ik kan lekker afkoelen.
0: Oh, dat is lekker. Bianca had het toen ook over een drankje dat al heel populair is nu, de Tinto di Verano. Ken je dat?
3: Nee, nog nooit van gehoord.
0: Het is rode wijn met Fanta Lemon en een stuk sinaasappel op.
3: Oké. Okay.
0: Ja, is dat iets...
3: klinkt lekker op zich.
0: Ja. Ja, echt?
3: Ja, wel hoor.
0: Oké. Goeie acteur, Nigel. Ja. Wat is jouw favoriete terrasdrankje als je ergens zit?
3: Ik denk gewoon een heel traditioneel biertje voor mij.
0: Een lekker biertje, ja, heerlijk, heerlijk. En wat denk je dat Helene gaat bestellen? Want je hebt het gesprek gehoord, ze was aan het klussen in het huis van haar dochter en zo. En, toen mocht ze een drankje uitkiezen. Wat denk je wat voor persoon Helene is?
3: Ja, ik denk echt dat Helene een Chardonnay persoon is.
0: Een Chardonnay?
3: Ik gewoon,
0: ja, en waar haalde je dat dan uit?
3: Ja, dat was gewoon het eerste wat in me opkwam toen zij aan het praten was.
0: Toen dacht jij, dat is lekker Chardonnay op het terras. Ja. Zullen we eens even gaan luisteren?
3: Ja.
0: We gaan luisteren naar Helene. Daar komt ze.
4: Met Helene.
0: Zit je lekker op terras?
4: Ik zit lekker op terras,
0: nou, wat fantastisch. Is het de favoriete kroeg van jou ook, of niet?
4: Nee, mijn dochter heeft hier een huisje gekocht en daar zijn we aan het klussen. En elke keer na het klussen zitten we hier even op terras.
0: Mag ik dan eens voorstellen?
4: Nou, vertel.
0: Ik zou jullie dan graag, omdat jullie ook zo hard gewerkt hebben... natuurlijk in het appartement van jullie dochter... een gratis drankje willen aanbieden op mijn kosten.
4: Nou, wat aardig.
0: Ja. Wat zou je willen drinken?
4: Nou, dan ga ik voor een Chardonnay.
0: Nice job! Ja, hoe je het eruit hebt gehaald, geen idee. Maar het is inderdaad een Chardonnay. Was ook de eerste die dat instuurde. Dus van harte gefeliciteerd. Ik trakteer het komende rondje op het terras voor jou. Van harte.
3: Ja, hartstikke bedankt.
0: Lekker. Dat wordt helemaal in Spanje, leuk. Denk ik, hè? In Spanje.
3: Dat denk ik wel, ja.

0: Onderzoek van vandaag, wat er nog steeds niet... Of nog steeds geen antwoord heeft, zo moet ik het zeggen. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat mensen die dit in de koelkast hebben staan... als volwassener worden bestempeld.
0: Wat kan dat nou zijn? Ik dacht verse groenten, maar dat bleek een fout antwoord te zijn. En Marijn die denkt nog borstvoeding.
1: Nee, is ook niet goed.
0: Wel een teken dat je volwassen aan het worden bent.
2: Ja.
0: Toch? Als de kinderen in huis komen, dan heb je wel echt een stempel. Jij bent nu volwassen.
1: Ik vind hem leuk gevonden.
0: Ja, absoluut, absoluut. Is het dus allemaal niet? Wat is het antwoord wel? Uit onderzoek blijkt dat mensen die dit in de koelkast hebben staan... als volwassenen worden bestempeld. Je hoort het na het nieuws van 6 uur. En Elton John hoor je ook zo. I'm still standing.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
4: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Oh, ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus.

0: Cola. 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel

0: 70. Lidl.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: birthday.
1: The stories are true.
2: The story has just begun.
3: Disney's Vaiana, kom tot leven.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: Are you ready to be the hero?
3: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
7: Hoi.
6: Of binnenkort vertrekt.
8: Adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: Dit is jou.
10: Elton John na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
11: Goedenavond. De erfbelasting gaat niet omhoog. Dat zegt de financiënminister Heijne tegen RTL.
12: Hier kan ik heel duidelijk over zijn. Dit kabinet gaat niet tornen aan de erfbelasting. We waren het niet voornemens en we gaan het ook niet doen. We hebben in Nederland geen probleem dat we te weinig belasting innen. Een probleem dat we te veel geld uitgeven.
11: Vandaag meldt het Centraal Planbureau dat meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat erfenissen zwaarder belast mogen worden. Heijne heeft ook kritiek op het CPB. Volgens hem gaan ze over het berekenen van de koopkracht en zijn ze geen onderzoeksbureau. Busreizigers in de provincie Utrecht krijgen compensatie voor de chaos bij de bussen. In december kwam er een nieuwe vervoerder met nieuwe bussen, maar sindsdien is de dienstregeling onbetrouwbaar. En daarom gaan volgens RTV Utrecht dit najaar de tarieven omlaag. Er kan weer gevlogen worden naar de Italiaanse stad Catania op Sicilië. De afgelopen dagen lukte dat niet door een uitbarsting van de vulkaan Etna. Tientallen vluchten werden geschrapt of omgeleid. Ook Nederlandse maatschappijen hadden daar last van. En sport, het WK voetbal. Rond deze tijd begint Argentinië-Egypte, de één na laatste wedstrijd van de 8e finales. En om 22:00 vanavond is de laatste wedstrijd van deze ronde Zwitserland-Colombia. Sportverslaggever Riepke Bakker.
13: Dit is natuurlijk niet het mooiste affiche. Maar het kan wel een historische avond worden voor Zwitserland. De laatste 5 keer dat de Zwitsers in de 8e finale stonden, betekent dat uitschakeling. Nu hoopt het land voor het eerst in 72 jaar weer de kwartfinales te halen op een WK.
11: Het weer van Weerplaza. Vanavond is het zo goed als droog. Het koelt af naar 16 graden. Morgen start vrij bewolkt. Later komt er meer zon. Het wordt morgen 20 tot 26 graden.
10: Uit onderzoek blijkt dat mensen die dit in de koelkast hebben staan als volwassener worden bestempeld. Het is in ieder geval geen verse groente. Borstvoeding is het ook niet. Jacques heeft een bericht ingesproken. Dus het geweten van de show. Jesse, luister heel even mee naar het antwoord van Jacques.
14: Als je als volwassene wordt aangezien, heb je minstens 5 soorten bier in de koelkast staan. Nou, begin met Bellevue, daarna een trippeltje, een Lachouf, een Warsteiner en een Kolmar.
10: Ik ga ook alles omnoemen. Verschillende soorten bier in de koelkast.
15: Nee, het is geen bier.
10: Nee, het is geen bier. Wat het antwoord wel is, hoor je zo.
16: Dit is Joe met Kai Merckx.
10: Nee, het is geen bier. Antwoord om 6:10 na Enrique Iglesias' Bailamos. En dit is Elton John en I'm Still Standing.

0: Kai Heers met uiteraard antwoord op het onderzoek van vandaag. Een onderzoek dat gaat over eten. Wat heb jij net nog in je mond gestopt? Wat was dat?
1: Dat was een spekje. Ik stik
0: dat
1: in de
0: was een spekje. Ik zie hem alleen maar naar die trommel lopen hier. Kijk, nou ja. Ik vond het al stoer hoor, zo vlak voor tijd. Dat er toch nog even een spek in die wang zakt.
1: Ja, hij is weg.
0: Ja, weg en bekomen.
1: Ik ben bekomen.
0: Goed zo. Onderzoek van vandaag.
1: Het onderzoek blijkt dat mensen die dit in de koelkast hebben staan als volwassener worden bestempeld.
0: Ja, een paar dingen die we al kunnen afstrepen. Bier, verse groenten en borstvoeding. Ja, dat is een heel raar boodschappenlijstje. Maar dat is allemaal niet goed. Sharona die zegt, ik denk een blok kaas. Plakken is voor jonkies. En een blok, het liefst van de kaasboer, dat is volwasseners.
1: Nee, is niet goed.
0: Eddie heeft dat ingesproken.
2: Is het misschien koffiemelk?
0: Oh. Is het misschien koffiemelk?
1: Nee, het is geen koffiemelk.
0: Koffiemelk, ja, oké. Okay. Jannie die zegt, zijn het misschien olijven? Dat vind ik echt een volwassen mensen ding.
1: Nee, ook
0: dat,
1: geen olijven.
0: Dat klopt wel. Een olijf dat is echt iets dat moet je leren eten. Yes? Als kind een olijf eet, dat is helemaal niet... Nee, ik heb het pas op latere leeftijd leren eten. Jij weer niet. Jij had op je vierde al natuurlijk alweer olijven. Zeker. Dat
3: is twee.
0: Ja, dat is wel een klinken. Nee hoor. Heerlijk. Ja, heerlijk. Merel.
4: Ik denk dat het antwoord mosterd is, want het wordt vaak gezien als een volwassene smaak.
0: Ja. Ja, dat wel. Ja, je hebt natuurlijk
3: ook eens.
0: Ja, verscheidene degradaties in mosterd natuurlijk. Ja. Hè? Dat is ook, je hebt ook gewoon van die milde mosterd. Ja, dat drink je bij ontbijt.
1: Maar van die Dijon?
0: Net even wat scherper. Ja. Als je nog maar een mespuntje erin doet, dat je hele neus open gaat staan, ben je die mosterd. Dat is echt volwassen mosterd.
1: Nee, het is niet goed.
0: Maar het is niet goed, hoor ik net. Die olijven, nou, die olijven hebben we dan wel. Dat is fout. Dennis?
5: Eru Prestige 48 plus smeerkaas. Ik associeer het altijd met ouderen. Ik weet niet waarom.
0: Ja, smeerkaas. Ja, och, vind ik ook zo lekker. Smeerkaas. Een geroosterde boterham met smeerkaas. Dat is fantastisch.
1: Nee, het is ook niet goed.
0: Goed zo, dan wil ik wel eens weten wat het antwoord wel is. Als dit het allemaal niet is.
1: Ja, als je dit in je koelkast hebt staan, dan word je als volwassener bestempeld. Dat gaat om een karafje met water.
0: Een karaf met water?
1: Ja, zo'n glazen karaf met water.
0: Waarom?
1: Ja, omdat een glazen karaf dat oogt bewust en verzorgd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld plastic flessen of een pak drinken of dat soort dingen. Dus als je dat in je koelkast hebt staan, dat ziet er een beetje chiquer uit. Het suggereert ook dat iemand vooruit denkt. Er staat altijd gekoeld water klaar voor jezelf of voor gasten. En het past voor mensen bij een opgeruimd, georganiseerd huishouden. En wat vaak met volwassenheid wordt geassocieerd.
0: Maar het is toch totaal onhandig om zo'n karaf met water in je koelkast te zetten. Kun je met de rest van je rotzooi weer op het dak gaan zitten?
1: Ja.
0: Dat is toch helemaal niet, toch?
1: Nee, maar het heeft een soort klasse of zo wat het uitstraalt. Wat dan gelinkt wordt aan volwassenheid.
0: Een soort van zorgen ook. Zorgen voor de rest, er staat altijd koud water.
1: Ja, dus net zoals als het bij je op tafel wordt gezet. Inderdaad, in een restaurant. Ja, je kan of er wordt een flesje neergezet of even een karaf.
0: Nou,
6: Water? Wil je mij vergiftigen of zo?
0: Maar die vijf soorten bier.

0: vooruit. Vooruit, kom op zeg. Het onderzoek van morgen vast.
1: Ja,
0: kom maar door. Ik luister.
1: Uit onderzoek blijkt dat 15% van de ouders dit 15 jaar of langer bewaart van hun kinderen.
0: Dat blijft nog heel lang thuis in de kast liggen.
1: Exact.
0: Bij je ouders. Het antwoord morgenavond om 6:10.

0: Rick Astley bij Joe, Never Gonna Give You Up. Iedere ochtend hoor je hier tussen 6 en 10 op Joe de Koen en Sander Show. En vooral Koen is gek op gadgets. Zo kocht hij een maand geleden een kastje waarop hij precies elke vlucht live kan volgen in de lucht. Daar zijn kastjes voor. Er ging een wereld voor me open, maar ze bestaan. En Koen Swijnenberg heeft hem thuis. Nu heeft hij weer iets gekocht en daar zei hij vanmorgen dit over.
1: Maar ik heb een nieuwe gadget.
2: En waar heeft het mee te maken?
1: Nou, ik ga er niet te veel over zeggen, want ik denk namelijk dat ik jou er ook heel blij mee ga maken.
2: Oh? Ja. Jij hebt er ook een van mij?
1: Nou, nee, het is ook een vrij kostbaar dingetje. En ik denk er even over na, Sander. En een hele oplettende luisteraar zou het ook kunnen weten. Het gaat hier al een paar dagen over in de show.
0: Het is heel cryptisch nog. Het is heel cryptisch. Maar morgen hoor je wat het is. Dus zorg dat je morgenochtend luistert naar de Koen en Sander Show. Ik heb geen idee. Ik zou het niet kunnen zeggen. Na het nieuws van 6:30, in ieder geval muziek van Richard Marx. En het nieuws uiteraard komt er dus ook aan, Jeroen.
3: Ja, met onder andere het ultieme zomerbaantje is niet meer werken in de horeca.
4: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: al zin in zaterdag?
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
6: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: I am Vaiana of Motunui.
7: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: The ocean chose you.
7: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Het is overwegend bewolkt met zo'n 22 graden. Morgen start in de loop van de dag met meer ruimte voor de zon. Dan kan het zo'n 26 graden worden. Richard Marks, hoor je na het nieuws van 6:30. Jeroen.
14: Ja, goedenavond. Ik begin met het WK voetbal, want hangt er een verrassing in de lucht? Dat is wellicht nog wat vroeg om te zeggen, maar toch. Op dit moment speelt namelijk Argentinië in de 8e finales tegen Egypte. En Egypte staat met 1-0 voor. Een goal in de 15e minuut.
15: En deze voorzet is ook goed. En daar zit hij er dus in. Yasser Ibrahim. En Egypte, dat zo goed begon aan deze wedstrijd, staat op voorsprong.
14: Ja, en Argentinië dus, de WK-favoriet, althans een van de WK-favorieten, staat dus op achterstand. Dat had waarschijnlijk niemand verwacht. Maar zojuist kreeg Argentinië een penalty. Natuurlijk ging Lionel Messi achter de bal staan. En toen gebeurde dit.
15: Messi. En hij pakt hem. Weer mis voor Messi.
14: Weer mis voor Messi. Penalty gemist. Dat betekent dus 1-0 op dit moment nog steeds voor Egypte. Eerste helft, er komt nog een tweede helft.
16: Ja.
14: Maar dit is toch wel een tegenvaller voor Argentinië.
16: Dit is een,
14: het zegt nog niks.
16: Nee, maar toch. Maar toch. Dit zegt natuurlijk ook wel weer iets. Natuurlijk. Is dit dan na de rode kaart de volgende verrassing op het WK? Want ik zit net zo eens even te kijken naar mijn pool. Nou, we kunnen zo wel even kijken. Kai versus AI natuurlijk. Maar dan ga ik het niet redden hoor, op deze wedstrijd. Kan ik je vertellen, als Egypte ermee vandoor gaat. Dat heb ik niet voorspeld op die manier.
14: Nee.
16: Ik denk heel weinig mensen. Ik denk dat er weinig punten in de pools worden uitgedeeld als het zo doorgaat op deze manier. Ik ben heel benieuwd. Maar goed, op dit moment 28 minuten worden er gespeeld. Hè, op dit moment.
14: Ja, dus 28 minuten. Het is gespeeld 1-0 voor Egypte.
16: Ja, het is ook nog ver natuurlijk. Maar goed,
14: ja, het is,
16: dit
14: het
16: kan
14: is
16: natuurlijk wel ook een beetje zo'n een soort van knauw zijn. Hè? Weet je wel, bij dat hele team, hè? Bij Argentinië. Dus dat, ja, gaat zien.
14: Ga door bij het Europese parlement. Dat heeft definitief ingestemd met strengere regels voor de luchtvaart. Reizigers hoeven straks niet meer extra te betalen voor een standaard stuk handbagage. En ze krijgen ook sneller hun geld terug bij vertraging of annulering. De maatregelen gaan er volgend jaar in en moeten een eind maken aan verborgen kosten. En de zomervakantie gaat beginnen. En voor veel jongeren dus ook een zomerbaantje. Maar het ultieme zomerbaantje is niet meer werken in de horeca, blijkt uit onderzoek. Jongeren werken tegenwoordig liever in de winkel, brengen liever spullen rond of kiezen liever voor de zorg. Flexibeler en het draagt maatschappelijk ook wat bij.
16: Leuk. Grappig, brengen liever spullen rond. En dan hebben we het over...
14: Ja, dat kan van alles.
16: Pakketjes. Ja, pakketjes of... Wat zeg jij nou weer?
3: Ja, pizza's bijvoorbeeld.
16: Ja, als je door je microfoon praat alleen, dan kan ik je verstaan.
3: Oh, sorry.
16: Linkerhand van het nieuws alleen van de redactie natuurlijk. Oh, pizza bijvoorbeeld. Oh ja, gewoon eten.
3: Maaltijden.
16: Ja. Ja, noem maar op. Ja, oké. Dat heeft natuurlijk ook een beetje het idee van, dan kan het op eigen tempo en ik rij wat rond. En een soort van eigen baasgevoel, dat misschien een beetje.
3: Dat zou goed kunnen.
16: Dat zou er misschien wel in kunnen zitten, ja. Elke dag om 6:30 draai ik een nummer voor je waar blaasinstrumenten in zitten. Even een cryptische omschrijving.
4: Dit is Joe met Kai Merks.
16: Vandaag is dat een artiest waar veel mensen tijdens hun vakantie in gaan duiken.

en SOS. Ik maak graag weer heel even ruimte om een nummer met blazers in een zonnetje te zetten. Want daar word ik altijd ontzettend blij van. Een blazer in een nummer is eigenlijk altijd goed. Vandaag is dat Get Out of My Dreams, Get Into My Car van Billy Ocean. 76 jaar is hij inmiddels. Hij treedt nog steeds op. Niks houdt hem tegen. Hij reist nog steeds de hele wereld over om zijn muziek live te spelen. En zijn nummers zitten ook altijd vol met blaasinstrumenten. En tijdens die live shows wordt er dan ook volop gebruik van gemaakt. Want luister eens even hoe dit hier klinkt, zeg.

0: in het nieuws was. Vul niet je voetbalpool in met AI, want dat... Ja, dat werkt helemaal niet, joh. Dan kom je nooit ver, Nou, het geweten van de show, Jesse, je hebt jouw voetbalpool ingevuld met...
1: AI.
0: Met AI. Maar echt alles, hè?
1: Ja, ChatGPT. Ik heb alles aan ChatGPT gevraagd.
0: Ja, precies. Dus die heeft dat ingevuld. Ik moet zeggen, ik zie jou in de ranglijst staan, zeg maar, van de pool. Jij gaat hartstikke goed.
1: Ik ga best wel goed, hè?
0: Hoeveel sta je? Kun je dat wel zien?
1: We zitten hier met het hele bedrijf. Dus met alle radiozenders die eronder vallen, zitten we met 101 mensen.
0: Allemaal.
1: Ja, nee, music and joke. Zitten we met 101 mensen erin. En ja, van die mensen ben ik de vijfde.
0: Vijfde? Met ChatGPT, hè? Met AI.
1: Ja.
2: Dat is supergoed.
0: Ja. Ja, dat is supergoed.
2: Weet je waar ik sta?
0: Dus, nee?
2: 84.
0: 84? Oh, daar staat. Oh,
2: 84.
0: Ja, maar jij als voetbalkenner, dat kan toch niet? Volgens mij sta je daar zelfs boven. Dat kan toch niet?
2: Ja, die staat dik boven mij.
0: Ik ga dat eventjes opzoeken. Maar laten we even de wedstrijden bekijken van de afgelopen nacht en zo. Ja. Toch? Dus we beginnen met Portugal-Spanje. Ik heb met onderbuik ingevuld. Het werd 0-1 uiteindelijk.
1: Voor Spanje.
0: Voor Spanje. Wat heeft ChatGPT gezegd?
1: 1-2. Dus wel winst voor Spanje, maar iets andere doelpunten.
0: Oh, ik heb ook 1-2.
1: Ah.
0: Ja, dus daar zitten we gelijk. Dan hadden we natuurlijk de klapper Amerika-België. Waar iedereen naar zat te kijken natuurlijk. Dat werd 1-4.
1: Ja, dat had hij bij mij voorspeld op 1-2.
0: Oh, ik 1-1.
1: Oh.
0: Dus dat is ja, niet goed.
1: Puntje voor mij.
0: Ja, puntje voor jou. Ah. Puntje voor jou in deze, zeker.
2: Ja. Moet het niet gewoon de exacte uitslag zijn?
1: Nee, ja, nee. Dan, wacht
2: dan
1: even.
2: Dan had ik veel hoger moeten staan ook bij ons in de pool.
1: Nee, het is
0: een voorspelde winnaar.
1: Voorspeld, en
0: ja,
1: hij precies. Gelijk
2: daar gaat het om.
0: Okay. Ja, precies. Daar gaat het om. Dan krijg je ook punten, inderdaad. Zullen we nog even kijken naar Argentinië-Egypte, dat om 6 uur is begonnen?
1: Ja, is goed.
0: We weten nog geen stand. Op dit moment is het 0-1 voor Egypte. Wat heeft de ChatGPT gezegd?
1: Ja, bij mij juist winst 3-1 voor Argentinië.
0: 3-1?
1: Ja.
0: Ja, ik heb ook 2-0 gedacht voor Argentinië. Ik vrees dat we daar geen punt op kunnen krijgen.
1: Maar die 3-1 kan nog gebeuren.
0: Ja, zeker weten.
1: En gaat absoluut, ook gebeuren. Absoluut. Want ChatGPT weet het.
0: Ik heb even gekeken in onze grote pool met al die radiozenders die hier in het pand zitten. Wat had jij? Jij zat op 83?
2: 84.
0: 84.
2: Hoorde ik vanmiddag.
0: Ik op 40.
2: Jusje.
0: Maar goed, de stand Kai versus AI is op dit moment 4-4.

0: Jouw prijspakket op het spel bij Minute to Win It.
1: Zeker te weten van wel. 7:10 heb je 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. En als je dat lukt, dan win je dat pakket.
0: Hallo Roxanne.
2: Hi.
0: Ja, daar ben je. Welkom. Welkom in de show. Welkom in de show. Er is één vraag die nu beantwoord moet worden. Met wie wil jij Minute to Win It spelen?
2: Wie heeft er tot nu toe meer succes behaald met dit spel?
0: Ja, dat is zo relatief in dit spel, ja. Roxanne.
2: Maar Guido.
0: Leuk, goeie Guido. Keuze. Kijk, ja. weet je dat moment nog dat Pierre Cartner op ons nationale songfestival moet kiezen of het Sieneke werd of iemand anders? Ja. En dat hij uiteindelijk dan maar zei, ja, oh, dan maar Sieneke. Ja, oh, nee, ik vind het niet leuk hoor. Nee, ik vind het niet leuk. Dat was een beetje dit moment. Nou, doe dan maar,
2: nee,
0: dan maar Guido.
2: Nee. Oh, ik heb echt letterlijk geen idee.
0: Oké, okay, nou, nee, super. Maar goed.
3: Nou, leuk, fijn dat je er ook met zoveel vertrouwen in gaat. Kan
0: Guido,
3: niet wachten.
0: Gaat het tot een goed einde brengen met jou voor het Joe Prijspakket. En Phil Collins hoor je ook na het nieuws van 7 uur.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders. 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Hey Remo!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
6: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
10: Honda, the power of dreams.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1

0: voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
2: Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
13: Oh yeah.
12: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
15: De laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja,
14: dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Denk, laat of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
16: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Domino's.
17: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Dit is jou. Met muziek van Phil Collins en Roxette. Na het nieuws van 7 uur, gelezen door Fieke Hamers.
23: Goedenavond. Na 36 jaar is er alsnog iemand veroordeeld in een verkrachtingszaak in Bodegraven. De dader verkrachtte een toen 14-jarig meisje in haar ouderlijk huis. Hij wist steeds uit de handen van de politie te blijven, tot hij vorig jaar werd opgepakt naar een DNA-match. Hij heeft 2,5 jaar cel gekregen. Bij een ernstig ongeluk op de A58 bij Roosendaal zijn 2 mensen gewond geraakt. Een van hen is er ernstig aan toe. Volgens Omroep Brabant is de snelweg richting Breda afgesloten en dat blijft zo tot zeker 9 uur vanavond. Intertoys verkocht speelgoed met asbest, zelfs nadat het bedrijf daarvoor was gewaarschuwd. Dat meldt het AD. Het gaat om speelgoedapen van het merk Orp. Die zijn gevuld met asbesthoudend zand. Na vragen van de krant komt het bedrijf nu toch met een algehele terugroepactie. In Amerika waren er al 120.000 Orp-producten teruggeroepen. Maar Intertoys zegt dat ze de internationale ophef hadden gemist. De enige wolf in ons land die een zender heeft, levert al een tijd geen gegevens meer. Mogelijk is de halsband van de wolf waar de zender aan zat afgevallen. Dat zegt Nationaal Park De Hoge Veluwe tegen Utrecht. Het was voor het eerst in ons land dat een wilde wolf een zender kreeg. Volgens eerdere data van de zender heeft de wolf in 3 maanden tijd meer dan 2500 kilometer afgelegd. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag steeds meer zon bij een graad of 26.
22: Dan nog het Joe-verkeer door Flitsmeister. Het was een flinke avondspits vandaag. Nog 15 files in het land en 3 daarvan zijn een kwartier of langer. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel staat nu nog een half uur vertraging. Op de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen de Van Brienoordbrug en Terbrechtseplein 17 minuten vertraging. En de laatste op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Stranddulden en Strandhorst staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en vertraging 16 minuten. Heb je file niet gehoord, sta je dus maximaal een kwartiertje vast.
3: Dit is Joe met Guido Kuyn.
22: En dan zeg ik fijne reis. Zometeen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Verder muziek van Casey en de Sunshine Band. That's the way naar Phil Collins.

0: That's the way. Dit is Joe, het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen nog Queen, Tina Turner en ook Roxette.
1: Minute to win it.
0: Het is 7:10. Tijd voor een nieuwe ronde Minute to win it. Kai Merckx.
2: Hallo Guido. Kuin.
0: Hallo. We gaan het officieel vandaag.
2: Dat ik weet dat ik de goede Guido voor me heb.
0: Ja, dat is wel fijn. Hè? Ja, anders krijgen we gedoe.
2: Ja.
0: Is dit ook echt de echte Roxanne en Wilfrank?
3: Yes.
0: Oh, fijn. Dat is goed te horen. Toch
2: goed zo.
0: Jij bent visagist voor bruiloften, hè?
3: Ja, ook. Onder andere.
0: Onder andere. Ja, jij maakt dan de dames dan vooral op, hè? Voor een grote dag.
3: Ja, soms ook een man.
0: Oh ja?
3: Ja, gewoon even wat poeder voor het glimmen. Dat soort dingetjes.
0: Ja, inderdaad. Anders ziet het er niet uit, hè, op die foto's.
3: Ja.
0: Maar even tussen ons, Roxanne. Kom je ook wel eens ergens binnen dat je denkt, ja, van deze drol kan ik geen gebakje maken?
3: Nee, nog niet meegemaakt. Gelukkig. Wel van anderen, maar zelf niet.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dat is natuurlijk de kunst van de visagie.
0: Ja, dat is waar, ja.
2: En desnoods steek je gewoon een kat op het gezichtje. En dan,
0: Ja, dat is natuurlijk wel waar. Dat zelfs als je binnenkomt, dat je denkt van zo, hoe lang heb jij niet geslapen? Hoeveel weken ben jij al wakker?
2: Dus misschien ook, is misschien ook net wel een uitdaging. Als je denkt van, nou, hier ga ik eens even wat van maken.
0: Ja. Gaan we ook nog van Minute to Win It, Roxanne. 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Als het je lukt, win je het Joe Prijzenpakket. Die wilde met mij spelen vanavond.
3: Ja.
0: Nou, leuk. Weet waar jij aan begint.
2: Super. Ja, ik ga in de jurybank zitten om te kijken of alles goed verloopt. Ja. Ik ga aftellen, dus heel veel succes.
0: Dank.
2: 3, 2, 1, start.
0: Roxanne, dit is een soort pen, maar dan heel dik.
3: Een stift.
0: Ja, dit is eigenlijk de Nederlandse bloem waar we onbekend staan.
3: Tulp.
0: Ja, en dan in meervoud.
3: Toppen.
0: Ja. Dit is iets wat je kunt eten. Het is groen en je moet het altijd even doppen.
3: Erwten?
0: Nee, die andere.
3: Nee, spuiten.
0: Nee, die langwerpig.
3: Bonen, snijbonen, spersiebonen.
0: Ja, spersiebonen zocht ik. Dit is de hoofdstad van België.
3: Brussel, Antwerpen.
0: Ja, Brussel is goed. En de laatste. Dit legt een kip.
3: Een ei.
0: Nou. Ja!
2: Nou, was dit het nou?
0: Een heerlijke ronde. Och, hier hou ik van. We vlogen er doorheen, Roxanne.
3: Ja.
0: Beetje chagrijnige jury op links.
2: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar het ging wel uit met een hele makkelijke. Dit ligt een kip.
0: Ja,
3: dat was wel makkelijk, ja.
2: Ja, was wel makkelijk.
0: Soms heb je geluk.
2: Ja. Ja.
0: Net als jij, Roxanne. Je wint het Joe Prijzenpakket. Gefeliciteerd.
3: Leuk, dankjewel.
0: En nog een hele fijne avond en succes met het opmaken van alle bruiden.
3: Dankjewel. Doeg.
0: Wat zit je nou te zeuren? Het is makkelijk.
2: Ik vond het een makkelijke ronde.
0: Oh.
2: Dat is misschien altijd als je vanaf de zijlijn kijkt. Dat je denkt van, hey, had ik de ronde maar gehad.
0: Ja, dat
2: waren we er ook doorheen gevlogen.
0: Ja, nou, dat weet ik nog niet.
2: Maar ik zit morgen weer met, weet ik veel wat, elektriciteitsgeleiders.
0: Fukushima.
2: Wat moet ik hier nou weer van maken?
0: Wie weet, we gaan het morgen meemaken.
2: Heeft ei. Echt een kip-ei.
0: Heerlijk. Ja. Morgen weer een nieuwe ronde, Minute to Win It. Makkelijk of moeilijk, jezelf opgeven doe je nu via de app van Joe. I see.

Queen by Joe en Crazy Little Thing Called Love. Hey, en als je iets nieuws koopt, hè, waar je heel veel geld aan uit hebt gegeven, bijvoorbeeld een nieuwe auto, dan wil je het liefst aan iedereen vertellen, toch? Nou, geen uitzondering. Koen Swijnenberg van de Coen en Sander Show. Vanochtend hoorde ik in de Coen en Sander Show.

0: Waterfalls. Je hoort hier het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen muziek van Culture Club. Ook de Doobie Brothers komen eraan. Net als Paul Abdul en Straight Up.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Deze week in de bonus. Alle Bertolli, 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Barber Appeltaart, 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
13: Hoi.
12: Of binnenkort vertrekt...
13: Adios.
12: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
13: Fijne vakantie.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
17: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
18: chicken. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
19: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
20: Honda, the power of dreams.
21: Het is big sale bij iWish Opticians.
13: Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
20: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
22: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Half acht geweest, goedenavond. Dit is Joe met de Joe Verkeer of Flitsmeister. Er staan nog 3 files langer dan 10 minuten op de A5 Hoofddorp Amsterdam. Tussen Hoofddorp en de brug over de Hoofdvaart. Defecte vrachtauto zorgt ervoor dat de rechte rijstrook dicht is en je daar 10 minuten langer over je reis doet. Ook file op de A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Hilversum is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken dicht daar, 11 minuten vertraging. En de laatste op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Strand Nulde en Strand Horst staat een kapotte vrachtauto. Daar is de rechte rijstrook dicht. Je vertraging 12 minuten. Daar. Stijgen ze anders vast, duurt het maximaal een minuut of 10.
23: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Ah, in die 10 minuten kom je wel door hoor, met de hits uit de 70s, 80s en 90s van Wet Wet Wet. Ook Los Lobos, eerst Culture Club.

0: de Doobie Brothers en Listen to the Music. Dit is Joe. Goedenavond, Guido hier. Hey, en op vakantie, hè? Als je dan bijvoorbeeld aan het strand ligt, ben je dan echt een zwemmer of blijf je lekker op de kant? Ja, ik zelf ben toch iets meer van het laatste soort de laatste tijd, omdat ik vooral geen zin heb om gestoken te worden door een kwal of door een ander dier, dat je net op een kreef staat en dat je met een voetwond uit het water komt. Nou, ik dacht dus dat ik altijd veilig zou blijven gewoon als ik op het strand zou liggen. Maar er is een nieuwe diersoort ontdekt. Een nieuw soort haai. Die kan wandelen en zelfs een paar uur boven water kan overleven.
1: Oh nee!
0: Vooralsnog zit hij gelukkig alleen in Papua Nieuw-Guinea. Dat is een heel eind hier vandaan. Vanuit daar gaat hij echt niet deze kant op lopen. Zometeen wet naar Paul Abdul's. Verder.

even lekker het vakantiegevoel met Los Lobos en La Bamba bij Joe. En ga je er nog op uit deze zomer? Lekker op vakantie met bijvoorbeeld de auto? Zo ja, zorg dat je in elk land aan alle regels voldoet. Kan ik echt aanbevelen. Ik heb een keer in het buitenland gedoe gehad met de politie. Ik ga er niet eens over beginnen. Beste tip van mij. Ga in België niet met je telefoon in je hand rijden, want dat kan je meteen je rijbewijs kosten. In Zwitserland en Oostenrijk hebben auto's die de berg oprijden voorrang op dalende auto's. En in Frankrijk mag je niet eens oortjes in hebben achter het stuur. Dus ik zou zeggen, daar lekker de radio aan, de app van Joe mee en aan die Bluetooth hangen. Komt het helemaal goed? Dit is La Belle.

0: Lady Marmalade. Je hoort hier het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Met zometeen muziek van The Police en ook Bob Marley. Maar ook nog een liedje die je zelf mag kiezen. Twee liedjes uit de top 40 van vandaag in 1996 staan in de app van Joe. Aan jou de vraag, welke wil je liever horen? Fieke, goedenavond.
1: Hallo,
0: goedenavond. In 1996 kwam er ook een bepaalde film uit. Het gaat om deze film.
2: To infinity and beyond.
0: Welke film is het?
1: Ja, mag ik zeggen? Ja, Toy Story natuurlijk.
0: Ja, dat klopt.
1: Buzz Lightyear.
0: Inderdaad. De muziek uit dat jaar staat zometeen centraal. Dus je mag kiezen welke van de twee je liever wilt horen. Doe je nu alvast in de app van Joe. En het nieuws krijg je dus zometeen van Fieke. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, in New York staat een woontoren van 37 verdiepingen op instorten.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tacteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trost tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Hey, Remo!
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
15: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Die flitsers met Tom bij TomTom.
17: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
18: e-boekhouden.nl. Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar 2.

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Morgen, eer Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Hansen.

0: Bob Marley na het nieuws van 8 uur, gelezen door Fieke Hamers.
1: Goedenavond. 26 gemeenten in Limburg geven geen toestemming voor vuurwerk met oud en nieuw. Dat schrijven de burgemeesters van deze gemeenten aan het kabinet, meldt het AD. Vanaf 1 augustus geldt een landelijk vuurwerkverbod. Stichtingen en verenigingen kunnen daar een ontheffing voor aanvragen. Maar dat gaat bij deze gemeente dus niet gebeuren. Onder meer omdat er te weinig handhaving en politie beschikbaar is. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat erfenissen zwaarder belast mogen worden. Dat meldt het Centraal Planbureau. Maar de erfbelasting gaat niet omhoog. Dat zegt financiënminister Heijnen tegen RTL.
2: Ik vind het ook de verkeerde discussie. Want we hebben in Nederland geen probleem dat we te weinig belasting innen. We hebben een probleem dat we te veel geld uitgeven. En daarvoor moeten we hervormen. En daar moet echt op dit moment de politieke discussie over gaan. En niet wat je maar alsmaar kan belasten.
1: Heijnen heeft ook kritiek op het CPB. Volgens hem gaan ze over het berekenen van de koopkracht en zijn ze geen onderzoeksbureau. In het centrum van New York staat een woontoren op instorten. Volgens bouwvakkers zijn stalen draagkolommen van het gebouw verbogen. Er is beton losgekomen en hogere verdiepingen zakken door. De omgeving is ontruimd en het verkeer wordt omgeleid. De Turkse president Erdogan heeft regeringsleiders van de NAVO ontvangen in zijn paleis voor een diner. Morgen is de officiële vergadering van de NAVO-top. Premier Jette is er ook bij. Ze werden opgewacht door een groot orkest en Erdogan zelf. Ook onder meer NAVO-chef Mark Rutte, Oekraïns president Zelensky en de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen prikken een vorkje mee. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar een graad of 16. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag meer zon en maximaal 26 graden.
3: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Twee liedjes uit de top 40 van vandaag in 1996. Welke hoor je liever zometeen? Stem

0: En Steer It Up bij Joe. Destijds de 70s, 80s en 90s. Zometeen Jermaine Jackson en Pia Zadora. When the Rain Begins to Fall. En ook Rockwell komt eraan. Somebody's Watching Me. Het is 7 juli 2026. De zomervakantie gaat beginnen. Is zelfs al begonnen in het noorden. En voor veel jongeren begint dan ook hun zomerbaantje. Het ultieme zomerbaantje was altijd werken in de horeca. Maar het onderzoek blijkt dat jongeren nu liever werken in een winkel, spullen rondbrengen of ze kiezen liever voor de zorg. Het is wat flexibeler en draagt maatschappelijk ook wat bij. Dus daarom kiezen jongeren wat vaker daarvoor. En ga je nog vliegen deze zomer? Dan betaal je straks niet meer extra's voor een standaard stuk handbagage. En je krijgt misschien ook sneller je geld terug bij vertraging of annulering. Komt allemaal door strengere regels voor de luchtvaart van het Europees Parlement. De maatregelen gaan volgend jaar pas in en moeten dan ook een eind maken aan die verborgen kosten.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Tot zover het nieuws van vandaag. Nu een muzikaal dilemmaatje voor je. Ik heb 2 liedjes voor je die ooit in de top 40 hebben gestaan, maar die wel even niet meer hebben gehoord. Vandaag de top 40 van vandaag. 7 juli, maar dan in 1996. En jou de vraag, welke van deze 2 liedjes wil je liever horen? Ga je voor Guus Meeuwis en Vergant en zo ver weg.

Ga je voor Guus Meeuwis en Van Gant, Zover Weg, of voor Pieter Andre en Mysterious Girl? Open even de app van Joe, dan kun je op de homepagina tikken op jouw favoriet. Hoor je dit je met de meeste stem over 6 minuten. Na Rockwell, Somebody's Watching Me.

0: Joe, maar de beste uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Maar de komende minuten staat één jaar centraal en dat is 1996. Het jaar dat deze film voor het eerst in Nederland te zien was.
3: Look, we're all very impressed with Andy's new toy.
4: Toy?
3: T-O-Y. Toy.
4: Excuse me, I think the word you're searching for is Space Ranger.
0: Ja, je hoorde Buzz Lightyear in Toy Story, het begin van een groot succes in 96. Dit jaar is zelfs al deel 5 uitgekomen. In de top 40 stond op deze datum, 7 juli 1996, deze twee bijna vergeten liedjes. Guus Meeuwis en Van Gant met Zover Weg.

0: vraag aan jou was: welke van deze twee liedjes wil je liever van begin tot eind horen hier op Joe? Guus Meeuwis en Van Gans, Zo Ver Weg of Pieter N.W. Mysterious Girl? Dank voor het stemmen in de app van Joe. Uiteindelijk de winnaar. Toch nog dichterop, 56% van de stemmen. Ging naar Guus Meeuwis en Van Gans, Zo Ver Weg.
1: Oh ja, die had je ook nog.

van Oh Ja, die had je ook nog voor vandaag. Guus Meeuwis en Van Gant en Zover Weg. Morgen een nieuwe editie van Oh Ja, die had je ook nog. Dan twee liedjes uit de top 40 van morgen in 1979. Stemmen doe je dan via de app van Joe. Nu, Backman Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet.

0: Mac met Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet bij Joe. Je hoort hier het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen George Michael, ook Boston en Mariah Carey. Hier bij Joe.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja? Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
13: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
13: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
16: Mooi van Ethos.
14: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
17: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
17: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
19: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
20: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
21: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
22: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
21: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
23: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
24: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
25: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
26: Ik heb letterlijk niks.
27: Het gaat de hele dag regenen, hè?
28: Nee, ik heb geen regenjas.
27: Komt goed.
0: Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
2: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Dit is Joe met Guido Kuijn.
4: En het is een lekkere dinsdagavond met die hits uit de 70s, 80s en 90s. Met Aswad, ook Boston, eerst Cyndi Lauper, True Colors.

Mariah Carey en Emotions bij Joe. Goedenavond, Guido hier, jouw favoriete radio-dj. Ja, ik geef mezelf maar een slogan, want bij bedrijven werkt dat wel goed. En er zijn ook bands die een slogan hebben gehad. Boston is er één van. Die hadden Better Music Through Science. Maar daar zijn ze op een gegeven moment toch van afgestapt. Jouw favoriete radio-dj gaat ze voor je draaien. Hier zijn ze, More Than A Feeling. I'll

0: en Freedom bij Joe.
1: We gaan natuurlijk later vanavond allemaal weer richting ons bedje. En misschien gaan we dan weer lekker dromen over alles wat we hebben meegemaakt vandaag. En wat blijkt, je droomt ook echt over hetgene wat je hebt meegemaakt vandaag. Dus daar kan je ook een beetje in sturen. Ga je vanaf nu dus alleen maar kijken naar plaatjes van witte stranden, droom je waarschijnlijk ook over witte stranden. Of over een hele mooie vrouw. Ja.

0: and Dreams bij Joe. De beste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Met zometeen Barry White en ook U2, Sunday, Bloody Sunday. En het nieuws krijg je van Fieke. Goedenavond.
1: Goedenavond. Het record als WK-topscorer aller tijden is weer aangescherpt vanavond. En ja, dat is van Lionel Messi.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: besparen.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Schat, je hoeft niet te huilen.
4: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
5: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
4: Ah, dat lucht op.
6: De zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
7: Show en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alpha Battle. 30 seconden, 1 letter.
8: Jolanda, je mag gaan spelen met de letter L.
7: En geen weg terug. Je hoort de letter en alles draait om snelheid en focus.
8: Een bekende Nederlander.
9: René.
7: Durf jij de Alpha Battle aan? Je krijgt sowieso een staatslot en je maakt iedere week kans op €1000. De Alpha Battle, maandag tot en met donderdag om 16:45 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
13: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
15: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Met muziek van U2 en Barry White. Na het nieuws van 9 uur, gelezen door Fieke Hamers.
9: Goedenavond. Hospita's mogen tijdelijke huurcontracten aanbieden. Dat is een voorstel van woonminister Buchholz O'Sullivan. Ze wil mensen aanmoedigen om huurders in huis te nemen. Het komt nu vaak voor dat hospita's huurders direct na hun proefperiode uit huis zetten. Dat ze bang zijn anders nooit meer van ze af te komen. Hospita's mogen volgens het plan straks huurcontracten van maximaal 5 jaar aanbieden. Bij een ongeluk in het Gelderse Oldebroek is een auto met een baby in het water beland. De auto werd van achteren aangereden, meldt de regionale omroep. Behalve de baby zaten er 3 volwassenen in. Ze zijn uit het water gehaald en niemand hoefde naar het ziekenhuis. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen stelt zich toch verkiesbaar bij de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze werd vandaag in hoger beroep veroordeeld voor misbruik van EU-geld. Maar haar straf werd wel bijgesteld. Van 5 jaar zich niet verkiesbaar mogen stellen werd dat 15 maanden. De straf was al ingegaan, dus is ze op tijd terug voor de verkiezingen. Ze moet wel campagne voeren met een enkelband om. En Lionel Messi heeft zijn record als WK-topscorer aller tijden aangescherpt. Met zijn doelpunt tegen Egypte heeft hij nu 21 doelpunten op een WK op zijn naam. Egypte maakte het nog spannend eerder vanavond, maar Argentinië wist een 2-0 achterstand om te buigen naar een 3-2 overwinning en stuurde Egypte naar huis. En dan het weer van Weerplaza. Het is vanavond droog en koelt af naar 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag meer zon bij een graad of 26.
8: Nog een Joven Kiddo Flitsmeister. Er staat 1 file in het land op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Woerden. Kapotte vrachtauto. 3 rijstroken zijn daar dicht. 1 vertraging op dit moment 25 minuten.
10: Dit is Joe met Guido Kuijn.
8: Ja, en zometeen nog even een vakantietipje van mij. Wat je vooral niet moet doen. Verder muziek van George Harrison, Barry White en dit is U2.

All Saints and Never Ever bij Joe. Goedenavond, Guido hier. En ik heb nog een vakantietipje voor je, mocht je er nog op uitgaan deze zomer. En je gaat naar India. Ja, ik zou toch nog even over nadenken of je echt in die Ganges-rivier wil zwemmen daar. Het is een van de bekendste rivieren ter wereld. Heilig voor de Hindoes, maar ook een van de sterkst vervuilde rivieren ter wereld. Mede door de as van overleden mensen die daarin wordt uitgestrooid. Is een mooi ritueel. Maar ik zou toch even mijn mond dicht houden als ik er headfirst in zou duiken. Tenzij je een gigantisch fan bent van George Harrison. Want ook hij is erin uitgestrooid. En voor nu maken we alleen even een duik in zijn muziek, goed?

Revival, Have You Ever Seen The Rain bij Joe. De man die ik nu voor je ga draaien is 350 miljoen waard. In euro's, hè? Dat zijn 7000 gloednieuwe elektrische auto's. Of 2000 keer voor het leven boodschappen. Of 3500 keer studeren. Ja, of ruim een miljard frikandellen. Het is maar wat je uitzoekt. Zometeen ga ik geen 350

0: bij Joe. Al die goede muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Gaat zo meteen gewoon verder met Whitney Houston en ook John Farnham, You're the Voice. Maar ja, zometeen ook nog kans op 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Wil je kans maken op 100 euro? Pak dan nu de app van Joe erbij. En stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Hoe noem je in de regel die kant-en-klare foto's met een witte rand eromheen? Die zo uit dat apparaat komen rollen, weet je wel, direct nadat je de foto hebt gemaakt. Hoe noem je die kant-en-klare foto's met zo'n witte rand? Je antwoord via een bericht in de app van Joe kan zomaar eens 100 euro waard zijn.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2200 euro voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: meest getoonde prijs.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar
3: €2,99. Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
6: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
7: Het voordeel is enorm.
6: Prijzenstorm.nl, de online familiedroogist.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: 10 geweest. Dit is Joe met zometeen kans op 100 euro. Eerste Joe verkeer of Flitsmeister. Er staat nog een file op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Woerden. Komt er een kapotte vrachtauto. 3 rijstroken zijn daar dicht. Een vertraging 25 minuten.
2: Dit is Joe met Guido Kuijn.
1: Nou, en hoe weer die 100 euro dan? Stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Hoe noem je in de regel die kant-en-klare foto's met een witte rand? Je antwoord via bericht in de app van Joe kan 100 euro waard zijn in de 10 voor 10 zometeen. En Kate Bush, hoe je naar John Farnham.

0: En nog even lachen. Whitney Houston, Love Will Save the Day bij Joe.
1: De 10 voor 10.
0: Met zometeen op de Fornaam Blanc. En ook Phil Collins komt eraan. Net als een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Stefan, 100 euro. Lekker, man.
2: Ja, dat is lekker.
0: Ja, heb je wel verdiend vanavond. Want je bent hard bezig geweest.
2: Ja, maar moet je eerst de 10 vragen goed hebben.
0: Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Maar waar ben je vanavond mee bezig geweest?
2: Met de achtertuin.
0: Oh, onkruid. Met
2: ja, dat. Met de vriendin.
0: Oh, wat goed. En hoe is de werkverdeling dan?
2: Zij doet het werk. Ik kijk, ik zet af en toe koffie.
0: Jij bent goed in delegeren en zij is goed in uitvoeren.
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja, misschien wel mee.
0: Oké, gelukkig. Het is toch wel redelijk eerlijk verdeeld bij jullie thuis.
2: Ja.
0: Oké, gelukkig. Hey, heb je nog een pro-tip om het onkruid weg te halen?
2: Ja, met mag het niet met azijnkeer doen, maar en je hebt nog van het speciaal spul bij.
3: Veevoeder, veezout.
2: Veezout, hoor ik hier.
0: Wat voor zout?
3: Veezout.
0: Zeezout?
2: Nee, vee.
0: Veezout.
2: Ja, ja, ik ken het ook niet, maar... Okay.
0: Dus zout wat dan voor dieren is, denk ik?
3: Het is zout wat je op de onkruid kan doen en dat brandt het weg. En dat is best wel ja, goed voor de natuur om dat zo te doen.
0: Is dit sarcastisch of...
2: Nee,
0: nou, goede tip. We gaan allemaal op zoek naar veezout. Nooit van gehoord.
2: Ik heb er ook nog nooit van gehoord. Okay.
0: We nemen het mee. Zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10, Stefan en vriendin. Waar gaat het dan op als je wat geld wint?
2: Nou, we gaan vrijdag een paar dagen weg.
0: Oh, heerlijk.
2: Naar Friesland, wellness weekend.
0: Oh, super. Dus dat wordt uitgegeven in de sauna aan een lekkere massage.
2: Ja, die.
0: Oh, heerlijk, heerlijk. Een ontspannende manier om die 100 euro uit te geven. Gaan we zo meteen voor spelen, Stefan?
2: Mooi.
0: Spreek je over 6 minuten. Spelen we een nieuwe ronde van de 10 voor 10.
2: Oké, dank je.
0: En veel call-ins hoor je naar de Fornaam Blanc.

0: New Hearts bij Joe. De hits uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen nog John Paul Young, Love is in the Air.
1: De 10 voor 10.
0: Maar kijk eens op de klok, het is 10 voor 10. Dus tijd voor een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Spel ik vanavond met Stefan. Die heeft de hele avond in de tuin gewerkt. Maar zijn handen zijn gewassen. En hij heeft tijd voor een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Tenminste, ik hoor nog wat gerommel op de achtergrond. Ben je klaar voor, Stefan?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Heel fijn. En komend weekend ga je lekker een weekendje wellness doen.
2: Ja.
0: En daar gaat dan ook het geld naartoe als je wat geld wint in de 10 voor 10.
2: Dat hoop ik wel, ja.
0: Dat hoop ik ook voor je. We gaan eens kijken hoe het gaat verlopen. Je krijgt in de 10 voor 10 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo zo maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een soort plant uit je tuin. Noem dan ook echt een soort plant. Doe je dat niet op tijd, raak je het tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja, helemaal duidelijk.
0: Mooi, Stefan, daar ga je. Vraag 1, die ken je al, want die heb je beantwoord in de app van Joe. Hoe noem je in de regel die kant-en-klare foto's met een witte rand?
2: Polaroid.
0: Polaroid-foto's is goed. Je staat op 10 euro. Vraag 2, hoe heet de vrouw van Tarzan?
2: Jane.
0: 20 euro. Vraag 3, maak de titel van de Joe-hit van John Paul Young af. Love is...
2: Oh, in de air.
0: Nee. Ja, in de air, dat klopt. Ja, die ga je zo meteen horen. Goed gegooid. Je staat op 30 euro. Vraag 4. Afgelopen nacht vlogen de Verenigde Staten van het WK 2026 eruit... na een verlies met 4-1. Maar welk land schakelde de Amerikanen uit?
2: Onze buren, Belgen.
0: Inderdaad, onze zuidenbuurtjes. Je staat op 40 euro. Vraag 5. Maak het spreekwoord af. Wie niet sterk is...
2: moet slim zijn.
0: Slim van je, je staat op 50 euro, vooralsnog foutloos. Vraag 6. Welk spel wordt gespeeld met 28 rechthoekige steentjes met erop stippen?
2: Men zeggen
0: je
2: niet.
0: Nee. Er werd men zeggen je niet ingefluisterd door je vriendin, hoorde ik.
2: Ja.
0: Was niet goed, ik zocht naar domino.
2: Ja.
0: Je blijft staan op 50 euro. Vraag 7. Gisteren maakte Portugal zijn WK-exit na een 1-0 verlies van Spanje. En voor welke superster van het Portugese team was dat zijn allerlaatste WK-wedstrijd?
2: Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo, 60 euro. Vraag 8. Welk landdier is de snelste ter wereld?
2: Dat verstond ik niet zo.
0: Welk landdier is de snelste ter wereld?
2: Hoor dat ding. Cheetah.
0: Ja, het is nog goed ook. De cheetah, ook wel het jachtluipaard, kan tot 120 km per uur rennen.
2: Ja.
0: Jij staat op 70 euro, jij gaat ook hard. Vraag 9. Wat betekent het als mensen het hebben over de vrijmibo?
2: Vrijdagmiddagborrel.
0: Je vriendin die kent het beter dan jij, hoor ik al.
2: Ja, maar ik heb ze niet.
0: 80 euro, Stefan. Gaat lang niet verkeerd. Laatste vraag. Die gaat bepalen of het 90 wordt. Vraag 10, Stefan. In welk jaar viel de Berlijnse muur?
2: Oh,
0: 94. 94, nee. 1994 is niet goed. Het was iets eerder, 1989.
2: 89.
0: Nou. Ah, joh, kun je jou het verrotten? Je hebt 80 euro gewonnen, man.
2: 80 euro. Ja. Per borreltje van hel.
0: Ja, inderdaad, voor de vrijdagmiddagborrel. Nou, dat gaat helemaal goed komen bij jou.
2: Ja.
0: Hey, van harte gefeliciteerd. En maak er vast een heel lekker wellnessweekend van het komend weekend.
2: Dat zal gerust wel lukken.
0: Hoi.
2: Hoi, dankjewel, hè.
0: Yo, jij ook. Morgen een nieuwe editie van de 10 voor 10. Maak je ook gewoon weer kans op 100 euro. Wil je een keer meespelen? Download nu alvast de app van Joe. Kun je morgen iets voor 9:30 het antwoord op de vraag van de dag insturen. Want daarmee geef je op. En nu het antwoord op vraag 3. John Paul Young.
1: Love is in the air.
0: Zo heet hij, ja.

0: Square. Je hoort hier de beste jaren 70, 80 en 90. Zometeen Diana Ross, Bryan Adams en Mel C. When You're Gone. En ook Tina Turner met de best. Zometeen bij Joe.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
20: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 milliliter voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
22: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
23: Goedenavond. Gemeenten die op gesprek moeten komen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, zeggen dat ze er wel hard aan werken. Ze zeggen dat het lastig is om goede opvangplekken te vinden en dat het daarom zo lang duurt. Minister Van den Brink wil een hartig woordje spreken met de eerste 10 gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. De projectontwikkelaars achter de woontoren die op instorten staat in New York kregen eerder meerdere boetes omdat ze de regels overtraden. Dat meldt de New York Times. Er is vandaag een nieuwe klacht ingediend. De graafwerkzaamheden zouden te ver zijn gegaan. De toren wordt zo goed mogelijk gestut, maar blijft instabiel. De omgeving in New York is ontruimd. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen stelt zich toch verkiesbaar bij de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze werd vandaag in hoger beroep veroordeeld voor misbruik van EU-geld. Maar de straf werd bijgesteld. Van 5 jaar zich niet verkiesbaar stellen werd dat 15 maanden. Die straf was al ingegaan, dus ze is op tijd terug voor de verkiezingen. Ze moet wel campagne voeren met een enkelband. En een topavond voor de bestuurder van een pont bij Bunschoten. Door een lange file op de A27 gingen veel mensen binnendoor en kwamen bij zo'n pont over de Eem terecht. Het dorp stond vol auto's, terwijl er maar 2 op de pont passen. Maar iedereen bleef vriendelijk, zegt hij bij RTV Utrecht. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en het koelt af naar 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag meer zon en maximaal 26 graden.
22: Dit is de avond van Joe.

0: met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
1: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
2: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan. En met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetterspray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waargebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
10: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
11: chicken. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
15: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
17: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Dit is Joe.

0: 18+ speelbewust.
1: Ja? Serieus?
2: Oh,
1: wat een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust.
5: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
6: de lekkerste vis. Bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
7: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
17: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1.

0: nu.nl nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Eindhoven zijn vanavond 8 huizen ontruimd nadat er explosief materiaal is gevonden in een kelderbox. Er zijn ook een aantal straten in de buurt afgezet. Volgens de politie gaat het mogelijk om vuurwerk. Het is nog niet bekend hoe lang het duurt voordat de bewoners weer naar huis mogen. Door brand in een opvangcomplex van het COA in Apeldoorn moeten 11 bewoners vanavond ergens anders heen. Het gaat om 3 gezinnen en 1 of 2 alleenstaande vrouwen. De brand zou zijn ontstaan bij een fatbike. Er raakte niemand gewond. Morgen wordt gekeken of ze weer terug kunnen. De Amerikaanse president Donald Trump is nog steeds teleurgesteld in zijn NAVO-bondgenoten. Dat zei hij vlak na zijn aankomst bij de NAVO-top in Turkije. Trump is het gebrek aan steun tijdens de oorlog met Iran nog niet vergeten, zei hij. Dat terwijl er juist alles aan was gedaan om Trump bij deze NAVO-top tevreden te houden. En de publieke omroep in Hongarije zendt even geen nieuws uit. De premier is de staatsmedia aan het reorganiseren. Volgens hem lieten die alleen maar zien wat de vorige premier Orbán zo opdroeg. In plaats van nieuws zendt de publieke omroep nu een bericht uit met sorry dat we jarenlang hebben gelogen. En dan nog het weer van Weerplaza. Komende nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag meer zon en maximaal 26 graden.
0: Dit is de avond van Joe.

0: kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
6: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
7: Sloopmelk.
6: Mona?
7: Ja, ook sloopmelk.
6: Milner?
7: Sloopmelk.
6: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
7: Sloopmelk.
8: Dit is Joe.

0: meteen en wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
7: Dit is jouw. Het nieuws van 12 uur.
8: Goedenacht. De bewoners van een flat in Eindhoven, die was ontruimd vanwege de vondst van explosieven, kunnen weer terug naar huis. Er was een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden in een kelderbox. De eigenaar van het vuurwerk is aangehouden, net als een vrouw die nog een andere straf open had staan. Een tentenkamp met dakloze arbeidsmigranten dat vlakbij Utrecht Centraal stond, is weggehaald door de gemeente. Volgens RTV Utrecht sliepen die mensen daar al 2 maanden. Het kamp werd eerst oogluikend toegestaan, maar de laatste tijd kwamen er tientallen klachten over schreeuwen, drugsgebruik en wildpoepen. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand bij een fatbike eerder vanavond. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En het Olympisch schaatstoernooi van 2030 in Tialf krijgt een primeur. Daar wordt namelijk de allereerste Olympische teamsprint gereden. De Nederlandse vrouwen zijn regerend wereldkampioen op dat onderdeel. Er komen ook andere Olympische onderdelen bij, zoals freeride skiën. En de Noordse combinatie verdwijnt van de Spelen, na ruim 100 jaar. Het weer dan nog, van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Amerika heeft opnieuw een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanvallen van Iran op schepen die door de straat van Hormuz voeren. Ze vinden dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. De Emmy Awards krijgen voor het eerst in 15 jaar een vrouwelijke presentator. Het is actrice Mariska Hargitay. Ze is vooral bekend van haar rol in de serie Law & Order. Daarvoor was ze zelf al 8 keer genomineerd voor een Emmy. Hargitay noemt het een grote eer dat ze de show mag presenteren. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.